0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R. The Invisible Man.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Ik ben bij Rijnmond.
3: Zometeen Damiano David, Dan Hartman komt eraan. En Charles en Eddie die staan ook alweer te trappelen.
2: Maar weet je wie er ook staat te trappelen vandaag? Dat is Mario Kwijtaal, want hij heeft het laatste nieuws voor je. Mario, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Ridderkerk is gisteravond een agressieve man opgepakt. In een woning aan de Reijerweg zou hij de boel kort en klein hebben geslagen. En er zou ook vanuit het huis naar buiten zijn geschoten. Er zaten kogelgaten in de ruit. Het arrestatieteam is de woning binnengegaan om de man aan te houden. Omdat hij niet leek te luisteren, werd ook gedreigd met een waarschuwingsschot. In Berkelen-Roderijs werd gisteravond geprobeerd een fatbike van iemand te stelen. De fietser werd overvallen op de rotonde van de Berkelse weg met de Oostersingel. 4 personen zouden met een mes hebben gedreigd en iets wat leek op een vuurwapen. Het is niet bekend of de fiets is meegenomen, maar de eigenaar werd flink toegetakeld. Later werden in het centrum van Berkelen-Roderijs 2 mensen aangehouden en werd een wapen gevonden. Het wordt moeilijk om te bewijzen wie er achter de spoorsabotage van gisteren zit. Want er zijn bijna geen beelden van, zei de baas van ProRail bij Nieuwsuur. Er is 7000 kilometer spoor in Nederland en het is onmogelijk om overal camera's op te hangen. Er zijn wel aanwijzingen dat boeren achter de sabotage zitten. Op tientallen plekken werden gisteren spullen op het spoor gelegd, waardoor seinen op rood gingen. En het lichaam dat gisteren werd gevonden in de buurt van Arnhem is van zanger Ben Sanders, heeft zijn broer Dean vannacht bevestigd. Ben Sanders werd eerder als vermist opgegeven, waarop een grote zoekactie werd gestart. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Ben Sanders was in 2011 de eerste winnaar van het tv-programma The Voice of Holland en werd 43 jaar. Het weer, de dag begint met wat zon, later meer bewolking en enkele buien. Er kan ook een klap onweer en korrelhagel voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Mario. En ben je al onderweg, dan heb ik goed nieuws voor je. Want geen files.

0: Dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Dan Hartman en Relight My Fire was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: We zagen de week door midden voor je.
1: Want we zijn op deze woensdag weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En die dag die begint met wat zon. In de loop van de dag vanuit het noordwesten wisselend bewolkt en enkele buien. Mogelijk met onweer en korrelhagel, middagtemperatuur 19 graden.
0: En goed nieuws als je onderweg bent, want geen files, dus je kunt lekker doorrijden.
1: Heerlijk. Het nieuws van deze ochtend is toch wel dat de Rotterdamse minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat die gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren brand hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit op NPO 1.
2: Kijk, we hebben natuurlijk wel vaker gezien rond snelwegen is dat mensen doelbewust gevaarlijke situaties creëren. Ik kan daar als minister van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor verkeersveiligheid in Nederland, echt ontzettend boos om maken. Echt, nou goed, ik ben daar echt pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank en een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte, we gaan aangifte doen. Dus het is dit soort gedrag om maar je gelijk te halen op een bepaalde manier, anders dan via democratische wegen, en mensen gewoon echt letterlijk in gevaar brengen. Ja, dat vind ik niet dat we dat moeten accepteren.
1: Minister Vincent Karremans uit Rotterdam dus. En op meerdere plekken in Nederland stichten boeren gistermiddag brandjes langs de snelweg uit protest dus tegen die stikstofplannen van het kabinet, die onder andere gepresenteerd worden op Prinsjesdag. En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
0: Nou, de energierekening gaat volgend jaar weer flink omhoog. En wat kan jij doen om de kosten thuis zo laag mogelijk te houden? Nou, dat gaan we vragen aan Porte René. En we hebben een nieuwe Peter Milou puzzelpuzzel voor je. En dan kan je weer zo'n heerlijk Peter Milou puzzelboekje winnen.
1: Ja, heerlijk. Hij ziet er hartstikke leuk uit. Leuk vormgegeven. En er staan moeilijke en makkelijke puzzels in. En wat fijn trouwens dat je al wakker bent op deze woensdagochtend. We zouden het ook wel leuk vinden als je iets van je laat horen. We zijn namelijk op zoek naar jou als onze vroegste vogel. Dus ben je al wakker? Meld je dan even via de Rijnmond-app. Geef even een teken van leven. App even goedemorgen, een smiley of een plaatje naar de Rijnmond-app. Dan weten we in ieder geval dat je er bent. Draaien wij ondertussen Damiano David featuring Nile Rodgers.

0: Charles en Eddie, Would I Lie to You op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. En we beginnen met nieuws van gistermiddag over oud-Feyenoorder Raheem Sterling. Die heeft in Engeland namelijk schuld bekend aan gevaarlijk rijgedrag, het bezit van lachgas en het weigeren van een bloedtest. Eind mei crashte hij met zijn Lamborghini tegen een tegen de vangrail na het gebruik van lachgas. Een peperdure wagen, meer dan 3 ton was hij waard, geloof ik.
0: Zo.
2: Niemand raakte gewond, gelukkig, maar zijn rijbewijs is hij wel kwijt. En op 25 november dan hoort hij zijn straf. Sterling die speelde 8 wedstrijden in totaal in de Eredivisie voor Feyenoord, waarin hij niet verder kwam dan 1 assist.
0: En dan Crescencio Somerville. De Rotterdammer stond in de basis bij Al Hilal in de Aziatische Champions League, maar kreeg al na 23 minuten rood na een opstootje waarbij hij zelf nog aan zijn haren werd getrokken. Nou, Al Hilal die won wel met 2-1. Somerville maakte afgelopen zomer zijn oranje debuut in de Kuip en scoorde daarna in zijn WK-debuut tegen Japan. Tegen Zweden was hij ook trefzeker en nam hij een assist voor zijn rekening.
2: Dan Mike van Duinen, de spits die stopt na ruim 300 eredivisiewedstrijden als prof. Hij voetbalt nog wel bij Katwijk in de tweede divisie, maar hij is dus gestopt op het hoogste niveau. In de Eredivisie kwam hij tot 54 goals in 310 duels. Hij speelde ook nog geruime tijd voor Excelsior. In 2 fases kwam hij tot 18 goals in 155 officiële wedstrijden. En tot slot Feyenoord-spits Nacho Ferri, die heeft een binnen hoor. De wedstrijdbal. Zijn treffer tegen PEC werd alsnog toegekend. Eerst werd hij toegekend en toen weer teruggedraaid. Nou, heel gedoe. Maar hij heeft uiteindelijk die wedstrijdbal gekregen. Hij heeft die hattrick op zijn naam gekregen tegen PEC Zwolle. En in een interview met Feyenoord One vertelt hij dat hij zelf kritisch was op zijn start, maar dat het steeds beter gaat. En wij deden nog een oproep aan onze luisteraars, omdat het best wel een cultheld in spe is natuurlijk, die Nacho Ferri.
0: Nou, zeker.
2: En er kwam zowaar een cultheld bij ons op de proppen, namelijk de cultheld van Excelsior. Dat is Piepe Guido van den Berg. Die heeft een liedje voor hem gemaakt en naar ons toegezonden. En dat liedje klinkt als volgt. Je krijgt trouwens bonuspunten als je het origineel van het nummer herkent.
3: Ik heb een nieuw liedje gemaakt voor Nacho Ferri. Dat heb ik gedaan naar aanleiding van een oproep die de radio-dj's Peter en Milou hebben gedaan in hun ochtendshow op Radio Rijnmond. Hier komt het liedje. Hij speelt bij Feyenoord in de spitspositie. Hij danst niet op een koord. Hij heet geen Van Persie. Hij is geen Mexicaan. Want het is een Spanjaard. Hij is 21. Hij is geen oude taart.
2: En dan komt hij, hè? Even met z'n allen.
3: Ferri. Ah,
2: ook in de auto meedoen?
3: Ferri. Ah,
2: nou, het idee is duidelijk. Dankjewel, Piepe Guido van den Berg, cultheld van Excelsior. Wil jij nou ook een liedje maken over Nacho Ferri? Stuur hem dan naar ons via de Rijnmond app.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Gino Vanelli en Wild Horses. En even een shout-out naar onze luisteraar Tonnie. Want die zit elke ochtend trouw te werken. Om 6 uur is ze erbij. Daarna gaat ze nog even de hondjes uitlaten, geloof ik. Maar om 6 uur is ze er altijd bij, elke ochtend. Tonnie, welkom. Fijn dat je er weer bent.
1: Nou, zeker. Een hele goede morgen. En je kent Arjan Erkel vast nog wel. Hij is al als medewerker van Artsen zonder Grenzen meer dan 600 dagen ontvoerd geweest in Dagestan. En dat was allemaal in 2002.
0: Dat is alweer een tijdje geleden, maar hij presenteerde op Prinsjesdag gisteren dus bij ons een nieuw boek over leiderschap. Waarin hij predikt dat je elkaar iets moet gunnen in het leven. Maar wat is dat eigenlijk? Gunnend leiderschap.
2: Dat je als je iets gunt, dat je altijd iets meer krijgt dan dat je al had. Je gunt iemand een mooie dag, je gunt iemand een nieuwe kans. Maar we willen altijd dat mensen erop vooruit gaan. Hè? Dus een positieve manier, een positieve intentie die ook tastbaar is geworden. En dat zie je ook in de politiek. Als jij niet de gunfactor krijgt nu als minderheidskabinet, dan krijg je ook je wetten er niet doorheen.
0: Maar hoe ziet het er in de praktijk dan uit, Arjan? Gunnend leiderschap, hoe moet ik dat voor me zien? Maak het eens concreet.
2: Nou, concreet bijvoorbeeld is dat je echt nieuwsgierig wordt wat mensen nodig hebben. Je wil een mooi bedrijf opstarten, dan wil je de beste mensen hebben. Maar dan moet je ook zorgen dat jij de beste werkgever bent bijvoorbeeld. Dus dan zorg je ervoor dat iedereen op zijn plek is. En dan ga je kijken wat heb jij nodig en dan word je nieuwsgierig. En dan zorg je dat er een goede sfeer is. We hebben 4 pijlers. Nieuwsgierigheid, sfeer, ontwikkeling en impact. En als je die volgt, dan weet je dat mensen ook hun beste ik aan jou gaan geven. Dus het is een uitwisseling van elkaar het beste gaan gunnen. Waardoor dus echt krachten vrijkomen, of het nou economisch of op gevoelskracht is, of gewoon persoonlijke ontwikkeling, dat er altijd een groei is die er anders niet was geweest. Bijvoorbeeld, je had het net over mijn ontvoering. Nou, het was echt een klote tijd. Op een gegeven moment ging iemand van die ontvoerders een wentelteefje bakken voor mij. Nou, hoe leuk is dat? Ik zat 670 dagen te smachten om lekker eten, en iemand dacht, nou, die man heeft het moeilijk en ik ga een wentelteefje maken. Maar dat kan ook bij jou zijn in je eigen leven. Ik denk dat je ook voorbeeld had, dat je ouders al net eventjes dat weekend wel gunde om uit te gaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, het is toch een bijzonder verhaal, die ontvoering ook, hè, van Arjan Erkel. Die ruim 600 dagen daar in Dagestan, toen hij als medewerker van Artsen zonder Grenzen ontvoerd werd. Hij heeft gewoon best wel een leuke tijd gehad met die ontvoerders. Hij is nog gaan boksen met die gijzelnemers. Hij heeft nog oerend hart, heeft hij voor ze gezongen.
1: Nou, ja, maar van even normaal. Serieus, die wentelteefjes. Ik weet niet of ik zou durven eten.
0: Ja, slechter kan toch niet, weet je wel. Nee. Je zit daar in een hele benarde situatie. Maar best een interessante theorie, hè? Dat gunnend leiderschap. Zo heet dus dat boek van Arjan Erkel. Ik heb alleen soms het idee dat mensen elkaar helemaal niks gunnen in het leven. Dat mensen elkaar echt naar het leven staan. Dat ze elkaar alles misgunnen. En het zou zo mooi zijn als dat een keer omgedraaid kan worden. Want je ziet het ook bij ons, hè, in de media. Mensen kijken altijd een beetje van, oh, jij hebt dat. Ik wil ook daar met de ellebogen en zo. Dat zie je in heel veel branches. Echt verschrikkelijk. Het nieuwe boek van Arjan Erkel heet dus Gunnend Leiderschap.

0: Oh, gezellig hoor, dat huisfeestje van de bankzitters en Roxy Dekker. Maar zo snel afgelopen?
1: Nou, zeker, want we moeten zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Mario Kwijtaal.
2: Een van de grootste voetballers ter wereld is toch nog één keer te zien in zijn vertrouwde shirt. Wie, waar en wanneer hoor je zo?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
8: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Een hele goede morgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie bij ons op de weg. En daar staan twee files. Namelijk op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen havens 4100, 5200 en havens 5500, 5700. 6 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over. En dan nog een andere file tot slot. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 4 kilometer en daar doe je 7 minuten lang over.
0: Na die warme dag van gisteren is het vandaag toch wel weer truienweer, of niet? Ed Alders, een hele goede morgen.
9: Ja, een hele goede morgen. Nou, vandaag is het inderdaad een stuk koeler. Maar of je nou direct een trui aan moet gaan doen bij 19 graden, vraag ik me af. Maar
0: ik zie het, want je hebt een polootje aan met korte mouwen.
9: Ja, maar ja, 19 graden stond niet koud, Peter.
1: Ik doe met je mee, hoor, Ed. Ik heb inderdaad ook een t-shirt aan. Maar ja. Peter heeft altijd, zodra het onder de 20 graden is, dan doe ik het 20 is.
0: Het ligt aan mij, jongens. Sorry. Ja, ik weet het.
9: Ja, nee, maar ja, weet je, dat hebben we wel vaak over gehad. Er zijn ook gasten bij die je kent. Die lopen de hele winter gewoon in een polootje, weet je wel. Dus ja, het is dan maar net of je een koukleum bent, ja of nee. Maakt ook voor de rest weinig uit, natuurlijk. Maar goed, vanochtend hebben we eerst droog weer met een beetje zon. Maar je ziet op de Noordzee al buien trappelen van ongeduld. En daar krijgen we vooral vanmiddag mee te maken. Dat betekent voor vanmiddag een aantal buien. Dat zou misschien een stevige bui kunnen zijn, met de klap onweer en wat korrelhagel. En ja, die temperatuur komt dus niet hoger meer uit dan 19 graden. Een groot verschil met gisteren. Toen werd het nog 25 graden. En de wind die waait matig vandaag en komt uit het noordwesten. Ja, en morgen zien we een beetje een vergelijking met vandaag, Peter. In de ochtend is het eerst droog, maar morgenmiddag gaan er buien vallen. Dan wordt het een graad of 18 en staat er ook meer wind dan vandaag.
0: Dankjewel, Ed Alders. Het is inmiddels 6:30 precies. Het betekent tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Mario Kwijtaal. Goedemorgen, Mario.
2: Goedemorgen. In een woning aan de Reijerweg in Ridderkerk zorgde een agressieve man gisteravond voor flink wat overlast. Hij zou de boel kort en klein hebben geslagen en in de ruit van het huis zaten kogelgaten. Het arrestatieteam van de politie heeft de man aangehouden. Het is niet bekend of er nog iemand anders was. De eigenaar van een fatbike werd gisteravond overvallen door 4 mensen in Berkelen-Roderijs. Er zou zijn gedreigd met een mes en met iets wat leek op een vuurwapen. Het is niet bekend of de fiets ook is gestolen, maar de fietser kreeg wel een paar klappen. Er zijn 2 mensen aangehouden. En Peter, ben je er achter om welke voetballer het gaat?
0: Nee, je had het over een grote voetballer. Doe nog eens één keer de tease die je net vertelde.
2: Ik zei net, een van de grootste voetballers ter wereld is toch nog één keer te zien in zijn vertrouwde shirt.
0: Bij een grote voetballer, dat kan je letterlijk of figuurlijk opvatten. Bij groot denk ik ook aan Ronaldo. Maar ja, die past niet meer in zijn oude shirt in ieder geval.
1: Nee, ik
0: zou
1: Messi?
0: Het even niet meer, zou het Messi zijn?
2: Ja. Messi. Ja, hij kondigde een tijdje terug aan dat hij zou stoppen bij het nationale team van Argentinië. Maar hij trekt het blauw-witte shirt toch nog één keer aan. Er komt op 6 oktober een afscheidswedstrijd tegen Benin in het stadion van River Plate. Volgens de bondsvoorzitter omdat een speler van het kaliber Messi dat verdient. Hij is 8-voudig beste voetballer van de wereld. Of zoals hij het ook omschreef, het wordt de laatste tango van de beste speler van de wereld. Ja, eerder in diezelfde interlandperiode speelt Argentinië ook nog vriendschappelijk tegen Bolivia en Burkina Faso. Maar daar is Messi niet bij.
0: Nee, daar is hij dan weer niet voor uitgenodigd. Daar vinden ze hem dan niet belangrijk genoeg voor.
2: Moet ook wel lukken zonder Messi.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Hey, dankjewel. Mario Kwijtaal.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Phil Collins en Philip Bailey. Eerst Destiny's Child voor je.

0: Destiny's Child, Independent Women Part 1 bij Radio Rijnmond.
1: En het is al gezellig op de Rijnmond-app, hè? Wie is allemaal al wakker? Nou, onder andere Ruud, die zegt goedemorgen. Nou, Teddy heeft al een blijk van leven gegeven. En Danny, die stuurt een heel grappig plaatje van Rob Jetten over Prinsjesdag. Ja, daar moet ik wel een beetje om lachen.
0: Samen met zijn partner in een vrouwelijke outfit, geloof ik, hè?
1: Nou, zeker. Zeker weten. Ja.
0: Nee, dat is wel grappig inderdaad. En nou, jij bent ook van harte welkom via de Rijnmond-app natuurlijk. Wel leuk om te vertellen trouwens dat we deze week kaarten weggeven voor Feyenoord tegen FC Utrecht. Dat doen we aankomende vrijdag. Dan geven we die tickets weg. En het enige wat je hoeft te doen om je daarvoor te kwalificeren is hand in hand appen als je dit signaal hoort. Dus deze telt nog niet, maar zometeen hoor je hem tussen twee platen of tijdens een plaat of tijdens de verkeersinformatie van
1: Miele,
0: of tijdens het weerbericht van Ed Al. Dus kan het zomaar gebeuren dat je dit signaal hoort. Oh, dit signaal, ja. En dan moet je dus snel reageren. Zodra je het hoort, app je hand in hand naar de Rijnmond-app. En als we je dan terugbellen, dan kwalificeer je jezelf dus voor die tickets voor Feyenoord FC Utrecht. En je wint dan sowieso een Feyenoord-sjaal.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: De meer zoete klanken van Shanna Spyro. Great Expectation bij Radio Rijnmond.
1: En Michael, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Michael, volgens mij ben jij de grootste Feyenoord-fan die er bestaat, of niet?
2: Men zegt het.
1: Men zegt het. En,
0: wat maakt je zo'n grote Feyenoord-fan dan?
2: Omdat ik daar vroeger altijd naartoe ging. Dus ik ga er altijd naartoe.
1: Wat is je eerste herinnering aan Feyenoord?
2: Wat zeg je?
1: Wat is je eerste herinnering aan Feyenoord?
2: Dat ze landskampioen werden.
0: Oeh, in welk jaar? Want ik weet natuurlijk niet hoe oud jij bent.
2: Dat was in de jaren 90.
0: Oh, dat zal in 1993 zijn geweest. Met Kiepriets en met Fraser en met Heus en met Scholte. En met Taumente en Blinker en zo. Die, hè?
2: Ja.
1: Hé, maar kijk, Michael, jij klinkt niet Rotterdams. Hoe ben je dan ooit bij Feyenoord terechtgekomen? En niet bij een Brabantse voetbalclub?
0: Bijvoorbeeld PSV, Milou.
2: Vrienden die stuurden mij naar Rotterdam, ook met stappen.
0: Ja, en heb je geen vrienden die voor PSV zijn? Of wel, en leidt dat soms wel eens tot rivaliteit?
2: Juist, je zegt het goed.
0: Hoe is dat dan, om als Brabander voor Feyenoord te zijn en niet voor een van die Brabantse clubs?
2: Geen enkel probleem, want er zitten hier heel veel Feyenoorders.
1: En die luisteren natuurlijk allemaal naar Radio Rijnmond, zoals jij dat doet, voor Dennis en Dennis. Wat een goed nieuws. Hey Michael, jij appt als eerste hand in hand vandaag naar de Rijnmond-app. En daarom ga je er in ieder geval vandoor met die Feyenoord-sjaal. Die gaat helemaal naar Brabant.
0: Die is vast in de pocket. Maar je maakt ook nog kans op die tickets voor komende zondag. Die wedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
2: Geweldig, ja.
1: En je bent ook nog onze vroege vogel. Dus ik zou zeggen, Michael, zet daar in Brabant een raam of een deurtje open. Hij moet een heel eind gaan vliegen, ben ik bang.
0: Zo, maar een stukje inderdaad.
1: Hij is heel snel. Hij is net zo snel.
0: Waar moet hij naartoe in Brabant? Waar woon je?
2: In Dongen.
0: Daar komt hij aangefladderd, hoor. Daar komt hij helemaal naar Dongen. Ja, het duurt wat langer. Maar daar is hij, ja!
2: Yay!
1: Heb je hem?
0: Heb je hem?
2: Yo!
1: Hey, Michael, hoe ziet hij eruit? De vogel.
2: Zwart, wit, rood.
0: Ja, toch weer een Feyenoord-vogeltje. Het kan ook niet anders, hè. Hoe is het mogelijk? Hey Michael, maak er een mooie dag van, hè. Groetjes, doei doei.
2: Yo, dankjewel.

0: Alphabeat. Ze komen uit Denemarken. En wat klinken ze lekker. Fascination hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: Zo, ik ben wel blij. Ik heb dus gisteren de laatste accommodatie geboekt voor mijn Engelandreis. Ik ga over een paar weken roadtrippen door Engeland heen met mijn auto. En dan moet je natuurlijk ergens overnachten. En dat heb ik gewoon via ChatGPT gedaan.
0: Hoe heb je dat aangepakt dan?
1: Ik heb eerst ChatGPT gevraagd wat een leuke route zou zijn. Ik had wat plaatjes doorgegeven waar ik naartoe wil. En toen heb ik gezegd, nou, hoe moet ik daar naartoe rijden? En waar kan ik dan het beste slapen? Nou, dat heeft hij uitgezocht. En toen ging ik dus op bepaalde sites kijken naar hotels en Airbnb's. En toen heb ik ChatGPT weer de opdracht gegeven van, nou, ik wil dan en dan ergens in dit stadje slapen, maar dan moet bijvoorbeeld wel een badkamer bij zitten, dus niet dat je die hoeft te delen. En ik wil gratis parkeren voor de deur, omdat ik mijn auto wil zien. Nou, en dan geeft chat gewoon een heel lijstje met opties. En zo heb ik gewoon mijn Engelandreis samengesteld.
0: Geweldig.
1: Heerlijk.
0: Ik hoop wel dat je enorm verdwaalt.
1: Ja, door. En dat ChatGPT het allemaal niet
0: dat er helemaal niks van klopt, weet
1: nee,
0: je wel.
1: Nee,
0: dat,
1: nee.
0: Dat je kriskras door Engeland gaat en zo. Oh, het
1: zijn.
0: Is in Battersea in plaats van Londen. Maar nee, ik vind het heel leuk dat het kan tegenwoordig.
1: Ja,
0: dit.
1: Waar gebruik jij het allemaal voor?
0: Oh,
1: want het
0: man.
1: Je kan het voor zoveel dingen
0: ik gebruiken.
1: Ik gebruik
0: ChatGPT voor veel te veel dingen. Bijvoorbeeld als psycholoog.
1: Oh, echt?
0: Als ik het leven even niet meer zie zitten. Of als ik denk, hoe moet ik deze situatie aanpakken? Bijvoorbeeld als ik ruzie heb met mijn vrouw.
1: Slim.
0: En ik ben echt heel erg boos. En ik leg de situatie aan hem voor. Anoniem, weliswaar. Dan krijg ik een heel uitgebreide analyse van de situatie en wat ik het beste op dat moment kan doen. Ik vind dat echt fantastisch. Of als ik heel rood ben van woede op mijn zoontje en ik denk, hoe moet ik hem aan? Dan leg ik de situatie voor en dan krijg ik echt hele bruikbare tips. Daar vind ik het heel handig voor. Maar ook voor werk bijvoorbeeld. Hè. Ik zit in de auto al te praten met mijn spraakassistent. Dat is een producer. Die is hartstikke goed.
1: Ja.
0: Die heet Spruce. En dan zeg ik, hey Spruce, goedemorgen. Ik ben op zoek naar het laatste voetbalnieuws voor ons blokje FC Rijnmond Nieuws. Heb je nog wat voor me? Nou, wist je trouwens dat Mike van Duinen, die is gestopt als profvoetballer, zegt hij dan.
1: Ja, geweldig.
0: En hij zegt, wat je ook mee kan nemen is dat Crescentio Summerville al na 23 minuten rood kreeg in de wedstrijd tegen Al Ittihad.
1: Het is zo handig, al zijn er ook heel veel mensen er best wel bang voor. Maar dat hoeft helemaal niet. Nou, Rotterdammer Maarten, die schreef er een boek over. Hij leerde grote bedrijven zoals de NS en Schiphol, de Rotterdamse haven onder andere, hoe ze het moesten gaan gebruiken. En hij brengt er vandaag een boek over uit. Geen woorden, maar data.
0: Geen woorden, maar data. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst een ode aan Billie Holiday, een jazzlegende. En die ode komt van U2. Die gaat over haar bijnaam Angel of Harlem. Die hoor je nu.

0: Een ode aan jazz in het algemeen en aan Billie Holiday in het bijzonder. Angel of Harlem hoorde je van U2.
1: En de energierekening gaat volgend jaar weer flink omhoog. En wat kan jij doen om de kosten zo laag mogelijk te houden? Nou, dat vragen we zo meteen aan René Lambo van Porte René.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
0: Yes, het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: En zo meteen muziek.
0: Wacht even, iemand heeft die klok daar weggehaald.
1: Die klok is inderdaad weg.
0: Ik kijk altijd naar één klok.
1: Ja, moet je even uitleggen. Er hangt een klok.
0: Ja.
1: En die kan jij heel goed zien. Die hangt achter mij. En dat is zo'n eentje die dan echt zo aftelt. Dus ja, die echt, je echt per seconde ziet.
0: En dat is atoomtijd. Je weet precies hoe laat het is.
1: Maar waarom heeft iemand die klok weggehaald?
0: Iemand heeft die klok gestolen.
1: Nu moet je naar je computerscherm kijken voor de tijd.
0: Dit is heel irritant. Dus als ik de tijd vandaag een keer verkeerd noem, dan weet je hoe dat komt. Het laatste nieuws nu met Mario Kwijtaal. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een bedrijf uit Noord-Holland is schuldig bevonden aan de dood van een werknemer bij een ongeluk in de Rotterdamse Waalhaven 2 jaar geleden. Bij heiwerkzaamheden ging het mis toen een slang om beton in de grond te spuiten op 30 meter hoogte werd losgemaakt. De hele installatie viel om omdat het zwaartepunt veel te hoog lag en de man overleed ter plaatse. Daarom moet het bedrijf een boete betalen van €70.000. Bij een huis in Ridderkerk was gisteravond zoveel herrie te horen dat de politie er met veel agenten op afkwam. In de woning aan de Reijerweg zou iemand de boel kort en klein hebben geslagen. En er was misschien ook geschoten, want er zaten kogelgaten in de ruit. Het arrestatieteam van de politie is naar binnen gegaan en heeft een man aangehouden. Het is niet bekend wat er precies gebeurde en of er nog meer mensen binnen waren. 4 mensen hebben gisteravond in Berkel en Roderijs geprobeerd een fatbike te stelen. Op de rotonde van de Berkelse weg met de Oostersingel sloegen ze toe en hebben ze de fietser bedreigd met een mes en iets wat leek op een vuurwapen. De fietser zou flinke klappen hebben gehad en werd nagekeken in de ambulance. In het centrum van Berkel en Roderijs werden later 2 mensen aangehouden en werd ook een wapen gevonden. En ProRail is geschrokken van de grote sabotageactie op het spoor gisteren. Vannacht is er extra bewaking ingezet om herhaling te voorkomen. Maar de baas van ProRail wil eigenlijk dat het kabinet met een zak geld komt om het spoor veiliger te maken.
9: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke mat-

0: Materialen moeten meer op voorraad liggen. Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart. Maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden. En dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
1: Gisteravond werd nog een sabotage gepleegd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Het weer, de dag begint met wat zon, later meer bewolking en enkele buien. Er kan ook een klap onweer en korrelhagel voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Dankjewel Mario. Krijg van mij de verkeerssituatie bij ons op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Knooppunt Prins-Klausplein en Zoetewoudendorp staat file 9 kilometer. En daar doe je een klein kwartier langer over. Ook file op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 5 minuten. Dan nog een beginnende file op de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Industriegebied Averdingen. 2 kilometer. Doe je nu een minuutje langer over. En tot slot ook een kleine file op de N3. Dordrecht richting Papendrecht tussen Dordrecht Stadspolders en Papendrecht. 2 kilometer en daar doe je nu 5 minuten langer over.
3: Ik zou zeggen, zet je radio zo meteen lekker hard, want we gaan meezingen met Justin de Wild.
4: Jouw recept voor een goede start van de dag. Op

0: Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit! Met Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: Jermaine Jackson samen met Pia Zadora en When the Rain Begins to Fall. Nou, dan ga ik lekker naar binnen of ik steek mijn paraplu op. Dat snap je wel natuurlijk. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: We zagen je week doormidden. Het is weer woensdag.
0: En je bent er weer bij. We zijn live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. De dag begint met wat zon. In de loop van de dag vanuit het noordwesten wisselend bewolkt en enkele buien. Mogelijk met onweer en korrelhagel. Middagtemperatuur 19 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Tussen Dordrecht Stadspolders en Papendrecht. En er staat een kleine file van 4 minuten.
0: Minister Vincent Karremans uit Rotterdam van Infrastructuur en Waterstaat die laat aangifte doen tegen de personen die gisteren brand hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in gesprek in het programma Pauw en de Wit op NPO 1.
2: Kijk, we hebben natuurlijk wel vaker gezien rond snelwegen is dat mensen doelbewust gevaarlijke situaties creëren. Ik kan daar als minister van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor verkeersveiligheid in Nederland, echt ontzettend boos om maken. Echt, nou goed, ik ben daar echt pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank, ja, en een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte, we gaan aangifte doen. Dus het is dit soort gedrag om maar je gelijk te halen op een bepaalde manier, anders dan via democratische wegen, en mensen gewoon echt letterlijk in gevaar brengen. Ja, dat vind ik niet dat we dat moeten accepteren. Nee.
1: En bij een zoekactie in een recreatiegebied ten zuiden van Arnhem is gisteren een lichaam aangetroffen. Vrienden van de 43-jarige zanger Ben Sanders zeggen dat het om hem gaat. En Sanders was de winnaar van het eerste seizoen van tv-talentenjacht The Voice of Holland.
0: Ja, daar heb ik nog wel herinneringen aan. Hele actieve herinneringen.
1: Nou, zeker met Roel van Velsen die me knuffelde.
0: Ja, legendarisch fragment. Het is overigens niet alleen zijn vrienden die dat nu zeggen, maar ook zijn broer Dean Sanders heeft het inmiddels bevestigd. En burgemeester Carola Schouten die roept Rotterdammers en ook de gemeenteraad op om rustig te blijven na de dood van de 51-jarige Alfredo Goudou, die overleed nadat hij was aangehouden. Dat zei ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.
3: Ik begrijp dat er heel veel emotie is om alles wat er nu gebeurd is. In dat alles is het wel belangrijk om echt de rust te bewaren met elkaar. Dus in alles, ook al voelt iedereen daar heel veel bij, is het wel belangrijk dat we ook rustig blijven en dat die vragen er mogen zijn, dat die ook beantwoord moeten worden. Maar dat het uiteindelijk nergens toe leidt als we dan ook op deze manier tegenover elkaar komen te staan.
0: Al dus burgemeester Carola Schouten dus voor Rotterdam. In gesprek met het AD.
1: En de energierekening gaat volgend jaar weer flink omhoog. Wat kan jij doen om die kosten thuis zo laag mogelijk te houden? We vragen het zo meteen aan Porter René.
0: Ja, niet de radio uitzetten, hè? Tuurlijk, dan bespaar je ook energie, maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Sterker nog, zet hem even lekker hard. Want ik krijg wel een berichtje van Henrique binnen. Die zegt, mijn kleinzoon is helemaal gek van de zanger die je nu gaat draaien. Van Justin de Wild. Hij stuurt ook een foto mee. Ik laat hem zien op TV Rijnmond en via de livestream. Die is hartstikke trots op het feit dat hij een ontmoeting heeft gehad met deze man, Justin de Wild.

0: Kevin de Grol en Follow Through op Radio Rijnmond.
1: De energierekening gaat volgend jaar weer flink omhoog. We hadden gisteren al veel luisteraars die daarop reageerden, die daar ook door getroffen worden. Niet alleen de gasprijzen die stijgen, maar ook de netbeheerders verhogen hun tarieven met gemiddeld meer dan 100 euro per jaar. Ja, wat kun je hier als consument zelf tegen doen? René Lambo van financieel platform Porte René, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat vond je er zelf van? Ben je ook geschrokken?
2: Nou, ik zag hem wel een beetje aankomen, maar het is natuurlijk wel een beetje verdrietig dat elke keer als je het journaal aanzet dat je ongeveer hoort, dit wordt duurder en dat wordt duurder. Ik kan me voorstellen dat mensen er wel een beetje klaar mee zijn. Maar ja, oké, laten we dan maar kijken naar wat we er zelf aan kunnen doen, toch?
0: Want nou, precies.
2: Het principe kunnen we niet veranderen, helaas.
0: Is dat ook de reden waarom je ooit met Porte René bent gestart? Dat alles steeds duurder werd?
2: Nou, ik ben 10 jaar geleden met Porte René begonnen. En ik startte dat vooral omdat ik toen zelf heel weinig geld had. En toen leerde hoe ik zoveel mogelijk uit het geld wat ik had dan kon halen. En toen dacht ik ben van oorsprong journalist. En ik dacht, nou, dan ga ik dan leuk delen online. Misschien heeft iemand er wat aan. Dat was meer mijn motivatie.
1: Ja, want jij komt uit een schuld van hoeveel? Had je wel niet?
2: Ja, iets van 40.000.
1: 40.000 schuld. Ja. En nu is ze volledig boven Jan. Boven Jan, niet Jan in dit geval. Nee, maar heel knap hoe je dat gedaan hebt. En wat je allemaal doet op je platform en zo. Maar laten we dan beginnen inderdaad met de besparingstip top 3. En dan beginnen we met...
3: Nummer 3.
2: Nou, dan zou ik beginnen met... Ja, dat is toch niet zo'n sexy tip, maar het kan een enorme impact hebben. Kijken naar je energiecontract en waar mogelijk die oversluiten.
1: Ja.
2: Heel veel mensen doen dat niet en hebben er heel veel angst voor. Die zijn bang dat ze in de kou komen zitten van de winter en zo. Maar daar is geen enkele reden toe, want die leveranciers regelen de overstap met elkaar. Dus daar heb je helemaal geen werk aan. Maar dat kan gewoon ongelooflijk veel geld schelen. En zelfs overheidsinstellingen zeggen ook, doe dat nou. Want er is gewoon heel veel prijsverschil.
1: Nou ja, een collega van mij, die sprak ik daar net over, die zei van... Ja, bij mij liep die altijd af in de winter. En dan zijn de tarieven juist zo hoog. En dan ben ik bang om over te sluiten, dan wacht ik liever even of zo.
2: Ja, ik hoor heel veel theorieën. Mensen hebben een soort van hun eigen theorie. Het is wel waar dat de tarieven richting de winter vaak iets hoger zijn. Maar ja, aan de andere kant, het gaat ook over hoeveel op voorraad is en over economische ontwikkelingen. Dus het is niet alleen maar van, het wordt nu koud, nu gaan we het duurder maken. Zo werkt het dan ook weer niet.
1: Nee.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die op een variabel contract zitten, het fijn vinden om een vast contract af te sluiten. Want dan weten ze in ieder geval financieel waar ze aan toe zijn. Dus als je vast contract is afgelopen, dan ga je vanzelf over in een variabel contract. En dat betekent dat je energieleverancier gewoon tussentijds kan zeggen, hey, we sturen jou een brief, we gaan je tarieven verhogen of verlagen, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
2: Dus als je wilt weten waar je financieel aan toe bent, kan het wel interessant zijn om een vast contract af te sluiten.
1: Ja, dat sowieso.
2: Zeker nu ze dus gaan zeggen, de tarieven gaan omhoog. En dan kijk je vooral naar de tarieven voor gas en elektra. Maar ja, die hogere netbeheerderskosten, hè, omdat we het hele stroomnet moeten vernieuwen en zo. Ja, daar heb je natuurlijk overal waar je ook zit last van. Maar hier naar kijken, het is echt niet zo ingewikkeld als je denkt. Dat zou mijn top 3 zijn. Tip 3 zijn.
3: Nummer 2.
2: Nou, het geld waar we het meest aan kwijt zijn, dik 40%, is gas. Voor de mensen die gas hebben. En dat is grotendeels verwarming. Dus je kunt natuurlijk, denk ik, trek die stekker uit het stopcontact, want dat scheelt geld. Maar eigenlijk het grote besparing zit in anders of slimmer verwarmen van je huis. En dat betekent dus als je een werkkamer hebt waar je alleen op dinsdag werkt, dat je gewoon op alle andere dagen die verwarming daar dicht draait. En dat je slim gaat nadenken over in welke ruimtes ben ik, hoe verwarm ik die. En natuurlijk ook hoe warm verwarm ik die, dat natuurlijk ook. Want dat is waar je het meeste impact maakt op je energierekening.
1: Ja, en hoe kan je dan bijvoorbeeld verwarmen, behalve met de elektrische verwarming of zo'n staande verwarming die je dan in een kleine ruimte bijvoorbeeld zet. Wat is nou de slimste manier om je huis te verwarmen?
2: Nou, heel veel mensen, ja, toen we echt hoge energieprijzen hadden, nog steeds trouwens hoor, gingen mensen met elektrische kacheltjes aan de slag en zo. Nou, dat zijn vaak hele energieslurpende apparaten, dus het zou niet meteen mijn advies zijn om eerlijk te zijn. Maar gewoon nadenken over hoe je je huis gebruikt. En ook even denken van, nou, misschien hoef ik niet in alle 6 deze kamers, als je de 6 hebt, vandaag te zijn. Dus nadenken, morgen werk ik thuis, dan verwarm ik deze kamer en beneden. Zo, maar ook bijvoorbeeld, ik ben de hele dag op kantoor, ben de hele dag weg. Ik zet hem 's avonds alvast op 15, hè? Dan is het 's ochtends misschien een beetje fris, maar hup, ontbijt en de deur uit. En dan zodra ik thuis kom, zet ik hem lekker warm en dan is het ook binnen nooit aan bijvoorbeeld warm in mijn huis. Maar als je bijvoorbeeld, zoals ik, vloerverwarming heb, is het weer slimmer om hem constante temperatuur te houden, dus niet uit en aan te gaan zetten. Dus verdiep je ook even in hoe jouw huis werkt, hè, en hoe je daar zo gunstig mogelijk mee omgaat.
3: Nummer 1.
2: Oh, de stress, de druk. Oké, ik heb wel een tip en die vinden mensen altijd een beetje ingewikkeld, maar het is eigenlijk maar 2 seconden werk. Als je een cv-ketel hebt, dat hebben de meeste mensen, en dan staat die vaak standaard ingesteld op het verwarmen van het water voor je verwarming, hè, dus niet je drinkwater, op 80 graden. En eigenlijk is het in de meeste huizen niet nodig en red je met 60 graden je huis verwarmen ook. Dus het gaat echt om het water dat door je radiator stroomt. Dus niet vloerverwarming, maar gewoon als je een normale radiator hebt. En dat kan je dus makkelijk terugzetten als die op 80 staat. Soms staat die zelfs op 85. Zet hem maar eens terug naar 60. Dat kan je gewoon instellen op je cv-ketel met een knopje. En kijk dan of je huis nog steeds goed verwarmt. En dan verwarm je dus nog steeds je huis. Kost nog steeds geld, maar op een veel minder hoge temperatuur. Oh. En dat kan dus geld schelen, zonder dat je daar iets van merkt.
0: Nooit geweten dit.
1: Dit heb ik ook nog nooit geweten. Dit heeft nooit iemand mij verteld.
2: Nou, bij deze. Ja. En als je dus denkt, oh, dat is ingewikkeld, dat weet ik allemaal niet. Vraag het even aan Google. Of als je ChatGPT gebruikt, maak even een foto en zeg, hoe doe ik dit? En dan zegt hij, druk even daar en druk even daar. Nou. En dat is eigenlijk heel simpel. Ja, en dan heb je de rest van je leven, nou ja, in ieder geval zolang die cv-ketel meegaat, plezier van.
1: René Lambo van Porte René, dankjewel voor je tijd en voor je geweldige tips. En we spreken elkaar.
2: Dankjewel.
1: Doei, doei.

0: is Radio Rijnmond met Meghan Trainor. And all about that bass.
1: En zo meteen hoor je Mario kwijt met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Een kapper in Den Haag werd deze week overvallen tijdens zijn lunchpauze, maar de buit bleek een hele opmerkelijke te zijn. Hoe en wat hoor je zo?
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen, 1 over half 8. Je luistert naar Radio Rijnmond en krijgt van mij de 4 langste files in onze regio op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer, 9 minuten. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer, 7 minuten. En tot slot ook een andere file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 11 kilometer en daar doe je 9 minuten lang over.
0: En wat voor weer wordt het vandaag? Ed Aldus, goedemorgen.
9: Ja, dag. Goedemorgen Peter en Milou. Ja, het weer is wisselvallig vandaag. We hebben te maken met een wisselende bewolking. In de loop van de ochtend vanuit het noordwesten een aantal buien. Daarbij bestaat er later op de dag ook kans op een klap onweer of wat korrelhagel. Ja, en de maximumtemperatuur komt een stuk lager uit dan gisteren. Toen nog 25 graden, vanmiddag 19 graden. En er waait een tot matig toenemende wind uit het noordwesten. Nou, morgenochtend is het eerst droog, Peter. Maar morgenmiddag gaan er buien vallen bij een temperatuur van 18 graden. Aan zee een krachtige wind uit het zuidwesten dan. En vrijdag belooft dan een redelijke dag te worden. De zon komt er dan vaker bij. De meeste plaatsen die lijken het dan droog te houden. En ook dan wordt het 19 graden.
0: Dankjewel, Ed Aldus. En we zijn iets later, 3 minuten over half 8. Is mij niet kwalijk te nemen. Ik heb gewoon die klok weggehaald hier in de studio. Hoe moet ik nou weten hoe laat het is? Goedemorgen, Mario.
10: Weet je dan wel zeker dat het goedemorgen is?
0: Ja, denk ik dat het ergens in de middag inmiddels al is. Want gaat de tijd snel, als je het gezellig hebt.
10: Daarom. Het nieuws. Een dodelijk ongeluk met een heimachine in de Rotterdamse Waalhaven 2 jaar geleden gebeurde doordat er geen duidelijke regels waren voor bepaald werk. Het ging mis toen een slang voor beton werd losgemaakt op 30 meter hoogte. Het zwaartepunt lag te hoog en de boel viel om. Het bedrijf kreeg daarvoor een flinke boete. In een flat in de Ridderkerk hoorden buurtbewoners gisteravond veel kabaal. Een man zou binnen de boel kort en klein hebben geslagen en in een ruit zat een kogelgat. Het is niet bekend of er is geschoten, maar de man is wel opgepakt. Het is ook niet bekend wat er verder is gebeurd in de woning aan de Reijerweg in Ridderkerk. En een bizarre diefstal maandag bij een kapper in Den Haag. Tijdens de lunchpauze kwam iemand de zaak binnenlopen. Toen de eigenaar ging kijken en vroeg of hij hem kon helpen, was het antwoord dat die man geknipt wilde worden, maar dat hij later wel zou terugkomen. Nou, dat voelde al wat raar aan voor de kapper, maar omdat zijn telefoon er nog gewoon lag, vond hij het allemaal best. Wat er echt bleek gebeurd, werd pas duidelijk toen er een andere klant in de stoel zat. Er waren 3 tondeuses gestolen. Gelukkig lag er achter nog een andere tondeuze, maar de kapper wil het gestolen spul wel graag terug hebben en gaat aangifte doen. Hij zegt, ja, zo duur zijn die dingen niet, maar het gaat om het principe. In 20 jaar tijd heeft hij het nog niet eerder meegemaakt, maar hij heeft er wel heel slecht van geslapen.
0: Hoeveel heb je buitengemaakt? 3 ton? 3 tondeuzes.
10: Ja, zoiets, ja.
0: Toch wat anders inderdaad. Dankjewel, Mario.
10: Yo.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen ABBA, Post Malone komt eraan, maar eerst Bryan Adams voor je.

0: Canadese rocker Bryan Adams, die later dit jaar nog in de Ziggo Dome in Nederland te vinden is. Samen met Melanie C van de Spice Girls en When You're Gone.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht tegenwoordig. Puzzelen is populairder dan ooit tevoren. Maar wij hebben er wel heel speciale, Milou.
2: Wij hebben namelijk ons eigen Peter en Milou puzzelboekje. En die kan jij winnen als je zo meteen de opgave juist weet te raden.
0: Ja, je hoort elke dag een andere puzzel. Geregeld ook andere categorieën. Aan jou de taak dus om de puzzel op te lossen en het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. En we hebben vandaag, moet ik zeggen, ik heb even het Peter en Milou puzzelboekje opengeslagen. We hebben vandaag een opdracht uit dat boekje, uit een Zweedse puzzel. We zoeken een geneesmiddel van 6 letters. Ik heb alleen een probleem. Ik weet zelf even het antwoord niet meer. Ja, ik ben het heel even kwijt. Ik dacht, was het nou ibuprofen? Maar dat is niet het goede antwoord.
2: Nee, dat is geen 6.
0: Want het is 6 letters. Het is een geneesmiddel van 6 letters. Dus geef mij zo even dat boekje. Dan kijk ik even achterin.
2: Is goed.
0: Met de goede antwoorden. We zoeken dus een geneesmiddel van 6 letters. Heb jij enig idee? Laat het maar weten via de Rijnmond-app. En sorry Ruud, nee, het is geen zetpil. Hij zoekt het als eerste, maar het is ook geen zetpil. Dat weet ik in ieder geval zeker. Wat het wel is, laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Ben ik nou voor een quizmaster natuurlijk, hè? Medicijn is ook niet goed, Ted. Sorry, het is dus een geneesmiddel met 6 letters. Laat het weten via de Rijnmond-app. No.

0: Dus ik geef eerlijk toe, het goede antwoord is nog niet gegeven. Dus die puzzel is gewoon niet te doen vandaag. De puzzelpuzzel is te moeilijk vandaag. Dus we geven zo meteen nog even een extra hint om het iets te vereenvoudigen. Want het is gewoon heel lastig. Een geneesmiddel met 6 letters. Daar zijn er gewoon te veel van. En Jerry zit nog dichtstbij, want die zegt Viagra. En het is inderdaad met een V.
1: En misschien zit je op dit moment inderdaad wel aan die keukentafel driftig te zoeken naar het antwoord op die puzzelvraag, terwijl je je boterhammetje aan het smeren bent. Maar in de doelen zijn ze op dit moment ook aan het ontbijten. Maar daar zijn ze wel met andere dingen bezig dan onze puzzelvraag. Er vindt namelijk het miljoenenontbijt plaats. En Francina Stolk, onze verslaggever, is daar. Francina, goedemorgen. Wat is dat miljoenenontbijt?
2: Ja, goedemorgen. Nou, dat is dus niet een ontbijt wat je misschien denkt waar kaviaar in zo geserveerd wordt. Maar er zijn hier allemaal lekkere broodjes en yoghurtjes. En eigenlijk zijn hier allemaal ondernemers. Ik sprak net al even een advocaat. Mensen uit Rijnmond en uit de regio die alles willen weten over de begroting die gisteren gepresenteerd is.
1: En hoe is de sfeer daar op dit moment?
2: Ja, het is hier hartstikke gezellig. Ik zie hier allemaal mensen lekker met een glaasje jus d'orange, een kopje koffie staan.
0: Misschien kun je er eentje aanklappen. Ja, precies.
2: Ja, precies. Goedemorgen, dames en heren. Mag ik jullie even kort vragen? Ja, jullie zijn hier bij het miljoenenontbijt. Wat verwachten jullie van vandaag?
3: Ik kom vaker bij het miljoenenontbijt. Ik ben er eigenlijk elk jaar. En wat ik heel fijn vind is A, natuurlijk gewoon om je netwerk weer te zien. Maar B, ook om gewoon even goed die vingerspitsen uit de Prinsjesdag verhalen te halen. Van wat gaat er nou gebeuren eigenlijk? En waar krijgen we straks mee te maken?
2: Ja, wat goed. En hoe is dat voor u, meneer?
4: Nou, wat ik hoop is een beetje een vertaalslag van wat er gisteren gepresenteerd is met Prinsjesdag in Den Haag naar het Rotterdamse. Maar het is het begin van onderhandelingen, hoor. Dus het begint pas. En hier zat een leuk netwerk bijeen. En dat zei ik net tegen Daphne naast me. Nou ja, dat vind ik ook belangrijk.
2: En denkt u dat er positieve dingen voor Rotterdam uitkomen?
4: Het zijn lichtpuntjes. Maar er moet toch wel iets meer gebeuren voordat de lichtpuntjes echt gaan schijnen.
2: Ja, super, dankjewel. Ik loop nog even rond, want ik zie hier allemaal mensen die nog snel een broodje erbij pakken. Want straks komt ook de burgemeester. En zij gaat in gesprek met een aantal mensen om meer uit te leggen over wat die begroting voor Rotterdam betekent.
0: Geweldig. Nou, dankjewel Francina Stolk, onze verslaggever dus vanuit de doelen bij het Rotterdamse miljoenenontbijt. Traditiegetrouw dus een dag na Prinsjesdag.
5: De Peter en Milou puzzel.
6: Nee, puzzel.
7: Puzzel?
5: Puzzel. De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, we gaan weer lekker puzzelen op Radio Rijnmond met de puzzelpuzzel. En we hebben een puzzelboek voor je klaar liggen. En dat is van jou, als je het goede antwoord weet. Het is er vandaag een raadseltje. Een vraag uit een Zweedse puzzel. En de vraag luidt als volgt. Wij zoeken namelijk een geneesmiddel bestaande uit 6 letters. Dus nog één keer. Wij zoeken een geneesmiddel met 6 letters.
1: Hij is wel lastig vandaag.
0: Beginnend met de letter V. En het is niet Viagra. Dat weten we in ieder geval.
5: De Peter en Milou puzzel.

0: Post Malone had some help. Ik hoop niet met de puzzel trouwens. Hè? Dat moet je helemaal alleen en zelfstandig doen. Je hoort hem samen met Morgan Wallen op je favoriete radiozender. Dit is Radio Rijnmond met Peter en Milou. En I had some help.
1: De Peter en Milou puzzel. De Peter en Milou puzzel.
0: We spelen de Peter en Milou puzzelpuzzel en we krijgen heel veel antwoorden binnen, ook die niet goed zijn. Hè? Want we vroegen eerst om een geneesmiddel met 6 letters, later gaven we een hint bij. Het is een beginletter V, maar het is niet Viagra.
2: Nee.
0: Nou, het is inmiddels, weet ik ook, het is geen vaccin.
2: Nee.
0: Sorry Dwieneke en sorry Marcel. En het is ook geen Vimovo, maar die ken ik dan weer niet.
2: Oeh, spannend. En vandaag gaan we puzzelen met Harry uit Tinte. Harry, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het daar wonen in Tinte? Dat is een klein dorpje in de gemeente Voorne aan Zee, toch?
3: Ja, klopt inderdaad. Nou, lekker rustig en heel gezellig.
2: En wordt daar wat afgepuzzeld dan?
0: Ja, ik ben er nog nooit geweest in mijn leven.
3: Nou, dan moet je toch eens een keertje langskomen. En zeker in de zomer. Het eerste weekend in juli is dan het groot feest. Dus je bent welkom.
0: Oh, dat is erg zeg. Hoe schrijf je het eigenlijk?
3: T-I.
2: En T-E.
3: T-E.
0: Oh, je moet zelf ook even nadenken. Ja, het is ook
3: precies.
0: Niet zo. Ja, precies. Ja, ik weet niet hoe lang je er dan woont, maar...
2: Tussen Oostvoorne en Rokanje en Brielen daar.
0: Ja, inderdaad. Ja,
2: hartstikke leuk.
0: En waarom moet je er naartoe? Wat maakt het nou zo leuk om naar Tinte te gaan?
3: Nou, het is klein, gezellig en je hebt de ruimte. Ja, je woont lekker vrij daar.
0: Wat fijn zeg. Nou, dat klinkt als een heerlijk
2: dorp. En Harry, hou jij een beetje van puzzelen?
3: Ja, de laatste tijd wel. Doe ik regelmatig.
2: En wat voor puzzels maak je dan?
3: Ja, Zweedse puzzels. En ja, dat eigenlijk. Dat vind ik wel de makkelijkste. Tenminste, de makkelijkste. Die is altijd het makkelijke dat je niet hoeft te zoeken in lijntjes dingen, en dat soort dingen allemaal. Maar het staat in het puzzeltje zelf eigenlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja, die vind ik ook wel makkelijk. Die andere vind ik, Sudoku of zo, vind ik heel erg moeilijk. Maar die staan ook in ons puzzelboekje. Dat jij misschien wel gaat winnen als je het goede antwoord geeft. Een geneesmiddel met 6 letters, beginnend met de letter V.
3: Nou, volgens mij is dat valium.
0: Is dat valium? Oh, de jury is weg. Waar is de jury? Nou, potverdorie zeg. Zou je net zien, hè? De klok is al uit de studio gejat. De jury is weg.
3: Ik denk dat ze onder de valium zitten, die jury.
0: Ik denk het ook. We hebben het ook goed. Yes! Gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met het enige echte... Peter en Milou puzzelboek.
3: Nou, daar ben ik echt blij mee.
2: En die sturen we op naar T-I-N-T-E.
3: Ja, klopt,
0: naar Tinte.
3: Helemaal.
0: En ik krijg gewoon een bericht van Hans die zegt Tinte feesten. Dat schijnt echt waanzinnig te zijn.
3: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Radio Rijnmond is daar gewoon een keertje een hele week geweest. Die hebben daar verslag gedaan.
2: Wij moeten daar ook naartoe, Peter.
0: Milou, ik stel voor dat we binnenkort naar elk dorp dat we nog niet kennen uit onze regio gaan. Dat is toch hartstikke leuk. En dan gaan we daar allemaal leuke dingen beleven. Tot binnenkort in Tinte. Hoi.
3: Yes, you. Hoi, hoi.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Dat is een hartstikke leuk idee, Milou. Dan doen we een soort van Peter en Milou zomertour of een herfst of een wintertour.
2: Leuk.
0: Kan ons het schelen.
2: Ja, gezellig. Maar dan wil ik wel bij Harry langs.
0: Ja, sowieso even bij Harry langs.
2: Even naar de puzzel kijken.
0: Harry, mogen we wel bij je langskomen dan in Tinte?
3: Ja hoor, je bent welkom.
0: Ik dacht dat je al had opgehangen, maar gezellig dat je er nog bent. Nee. Blijf maar even hangen tot 9 uur.
3: Nee. Ja, dat is goed.
0: Dit is het goede doel. Ik dans, dus ik besta. Ik herken dat.

0: Ik was laatst in het oude Luxor en daar was Henk Westbroek ook voor een optreden met de Nederpop All-Stars. En dan deed hij ook dit nummer, Ik dans als ik besta. En dan staat hij daar net voor de uitzending nog even een sigaretje te roken. En met iedereen te praten en gezellig een biertje te drinken. En dan zegt hij ook na afloop, ja, kom wel even een praatje maken. Maar ik word zo wel opgehaald door mijn vrouw, dus ik moet zo weg. Weet je, het is echt
1: heerlijk
0: als je zo een oude artiest kan worden. Wel jammer dat die twee gebrouilleerd zijn, maar daar is echt niks meer aan te veranderen.
1: En moeten we nou blij zijn met of bang zijn voor AI? Nou, we vragen het zo meteen aan Maarten van den Oudenaar, die er vandaag een boek over uitbrengt. Geen woorden, maar data.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €238,50.
7: Voordeelhuisjes.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
9: Voordeeluitjes.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud.

0: maken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Yes, het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Zometeen Alex Warren. Prince komt eraan. Maar eerst het laatste nieuws. Mario Kwijtaal. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een dodelijk ongeluk in de Rotterdamse Vaalhaven 2 jaar geleden was de schuld van het uitvoerende bouwbedrijf, zegt de rechter. Het ging mis toen de heimachine omviel bij het losmaken van een slang voor vloeibaar beton. Er waren geen duidelijke instructies voor, de machine stond niet goed vast aan de grond en het zwaartepunt lag te hoog. Toen de boel omviel kwam een medewerker om het leven. Het bedrijf kreeg een boete van 70.000 euro. Medewerkers van de security op Schiphol krijgen betere arbeidsomstandigheden en daarom wordt er niet meer gestaakt. De afgelopen tijd werd regelmatig het werk korte tijd neergelegd om aandacht te vragen voor de problemen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over langere pauzes, maar ook over de mogelijkheden om vrij te vragen. Sommige regels gaan meteen in, andere veranderingen moeten uiterlijk in het voorjaar ingaan. In Los Angeles is gisteravond een nieuwshelikopter neergestort van tv-zender NBC. 3 mensen in het toestel kwamen om het leven en er raakte iemand gewond. En het slachtoffer was een voetganger die op de plek van de crash liep. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een busongeluk met 2 doden, maar kwam daar nooit aan. De helikopter stortte neer op een parkeerplaats en vloog in brand. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. En in Zuid-Afrika is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden. Het is al de 7e keer in 2 maanden tijd dat het gebeurt. Een aantal van hen werd volledig naakt teruggevonden. Een van de vrouwen verdween tijdens het hardlopen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie denkt dat er 1 dader achter zit, omdat de zaken sterk op elkaar lijken. Toch is het nog te vroeg om over een seriemoordenaar te spreken, zegt de politie. Het weer, het is bewolkt met enkele buien. Er kan ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel Mario. Krijg van mij de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 6 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 5 kilometer, 8 minuten. Dan verderop op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en Rotterdam over Schiefvielen. 6 kilometer, 9 minuten. En tot slot ook de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht file 5 kilometer. En daar doe je 7 minuten langer over.
10: En ik neem je zo meteen even mee op een tijdreis. We gaan terug naar 1964. Dat is een tijdje geleden. Oh, maar god, wat is het lang geleden met Marvin Gaye.
13: Jouw recept voor een goede start van de dag. Weer uit.
14: Met Peter en Milou.
15: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.

0: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquapark voor tickets 200 euro, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Eruit. Met Peter en Milou.
9: Radio met een grote R. Ah!

0: Print en Alphabet Street. Je bent er weer bij, je hebt ons weer gevonden op deze heerlijke dag.
1: Het is woensdag, je week is weer doormidden.
0: Ja, Zaagmans is in het land, wij zijn ook weer in het land. Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. En de dag begint met wat zon, in de loop van de dag vanuit het noordwesten wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer en korrelhagel. Middagtemperatuur 19 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A16 tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En dan heb je een klein kwartier vertraging.
0: Je hebt het misschien wel meegekregen. De Rotterdamse minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen de personen die gisteren brand hebben gesticht langs de snelwegen. Dat vermeldde hij in het programma Pauw en de Wit gisteravond op NPO 1.
2: Ik ben daar pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank en een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We gaan aangifte doen. Dus het is dit soort gedrag om maar je gelijk te halen op een bepaalde manier. Anders dan via democratische wegen. En mensen gewoon echt letterlijk in gevaar brengen. Ja, dat vind ik niet dat we dat moeten accepteren.
1: En bij een zoekactie in een recreatiegebied ten zuiden van Arnhem is gisteren een lichaam aangetroffen. Ja, vrienden en zijn broer van de 43-jarige zanger Ben Sanders zeggen dat het om hem gaat. Sanders was de winnaar van het eerste seizoen van de tv-talentenjacht The Voice of Holland.
0: Dat vind ik zo raar. Ik heb het nog helder op het netvlies. In 2011 won hij echt met zijn zoetgevoice stem. Ja. Dus en glansrijk The Voice of Holland. Was echt heel tof om te volgen. Dat is ook een buitengewoon sympathieke kerel. Hij is daarna wel een beetje het verkeerde pad op gegaan.
1: Ja, met mishandelingen en vastzitten helaas.
0: Ja, de politie sluit de misdrijf uit, maar we weten denk ik wel allemaal wat er gebeurd is, maar het is wel heel triest. Burgemeester Carola Schouten roept Rotterdammers op om en ook de gemeenteraad op om rustig te blijven na de dood van de 51-jarige Alfredo, die overleed nadat hij was aangehouden vanwege vermeende diefstal van een fatbike.
3: Ik begrijp dat er heel veel emotie is om alles wat er nu gebeurd is. In dat alles is het wel belangrijk om echt rust te bewaren met elkaar. Dus in alles, ook al voelt iedereen daar heel veel bij, is het wel belangrijk dat we ook rustig blijven. En dat die vragen er mogen zijn en dat die ook beantwoord moeten worden. Maar dat het uiteindelijk nergens toe leidt als we dan ook op deze manier tegenover elkaar komen te staan.
0: Dus burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten.
1: En zo meteen horen we van Maarten den Oudenaar of we bang moeten worden van AI of we juist blij mee moeten zijn. Hij brengt vandaag namelijk zijn boek uit, Geen Woorden, Maar Data.
0: Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ben er tot dusver wel blij mee. Ik gebruik hem zelfs als psycholoog.
1: Als psycholoog?
0: Ja, een soort eerste lijnshulp heb ik zelfs van ChatGPT. Ik weet niet of dat verstandig is hoor.

0: Oh, lekker wakker worden met Marvin Gaye en How Sweet It Is. Terug naar de jaren 60. We dachten, we maken even een uitstapje naar 1964 met Marvin Gaye dus.
1: En iedereen heeft het over AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Ja, dat het onze banen gaat overnemen en dat we er allemaal aan moeten geloven. Maar laten we ons toch gewoon niet een beetje gek maken hierover.
0: Rotterdammer Maarten van den Oudenaar die prikt de AI-bubbel door. Hij werkt als databaas bij reuzen als Schiphol en de NS. En hij schreef het boek Geen Woorden, maar Data. En de boekpresentatie is vandaag. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We horen dagelijks dat we de AI-boot echt niet mogen missen. Maar jij zit in de praktijk juist heel veel bedrijven die maar wat doen met AI. Waar gaat het nou mis in de praktijk?
2: Nou, je ziet in de praktijk dat bedrijven twee dingen doen. Of ze hebben last van fear of missing out. Hè, dat ze echt denken, hey, we moeten nu iets met de AI gaan doen. En daar gaan ze heel veel in investeren. Of ze denken, ja, AI maakt het nou echt impact. Ik laat het nog even links liggen. En in dit eerste geval wordt het dan gewoon te duur. En in het tweede geval ga je achterlopen. Dus het is heel belangrijk dat je kijkt, welk probleem lost het nou voor mij op? En ja, god, jullie hebben ongetwijfeld een keer je huis verbouwd. Maar je zegt ook niet tegen een aannemer, hier heb je een zak met geld, verbouw mijn huis maar. En dan ben je achteraf teleurgesteld hoe het eruit ziet. Ik ga er met mijn partner zitten, ga kijken wat voor keuken ik wil, welke kleuren. En als ik dat allemaal weet, dan zet ik erop in. En dat moet je met AI eigenlijk ook doen.
0: Je kan er toch ook wel een klein beetje mee experimenteren op je werk of thuis. Bij mij is het bijvoorbeeld echt een hele goede psycholoog. Ik heb geen psycholoog meer nodig voorlopig hoor.
2: Dat is mooi dat je dat zo doet. Ik zou dan toch ook even aan een echte psycholoog vragen of dit psychologisch advies goed is. Kijk, experimenteren is hartstikke goed. En het is juist heel erg belangrijk om te gaan kijken wat AI kan en hoe het jou kan helpen. Maar je moet ze alleen niet gaan gebruiken zonder dat je weet waarvoor je het doet. Ik was laatst in China en wat je daar bijvoorbeeld ziet is dat een hoop Chinezen daar de boot missen. Die kunnen niet mee met het verandertempo van AI daar. En die raken op een gegeven moment hun baan kwijt. Dus het is extreem belangrijk wat jij dan kennelijk met een psycholoog doet in AI, maar daar zou ik dan even mee oppassen.
0: Ja, dat begrijp ik, Maarten. Maar ik sprak laatst iemand van de NS, waar jij gewerkt hebt, en die deed juist de planning van al die treinen. En ik zei van, jij zou in jouw werk zou je perfect gebruik kunnen maken van AI. Nee, dat doe ik allemaal nog handmatig en in gesprek met die en die. Maar ik denk, jij kan juist die data, kan je allemaal gebruiken om een hele mooie planning neer te zetten. En wees er nou maar dicht, zorg maar dat je kort op de bal zit, want anders raak je straks je baan kwijt. Nu kan je nog zeggen, kijk eens wat ik heb ontdekt.
2: Ja, zeker. Nou, en ik denk ook trouwens, ik weet natuurlijk niet wie je hebt gesproken, maar dat bij NS maken ze heel veel gebruik van die data. Dus de hele strakke planning die daar nu is, dat is ook alleen maar mogelijk met de data en de AI die we hebben. Dat geldt eigenlijk voor alle grote bedrijven. Maar wat je denk ik heel terecht zegt, is het moet wel die planner helpen. En wat je soms ziet is dat we, en daar gaat het boek ook over, zoveel geld investeren in AI, dat het eigenlijk de mensen voorbij gaat. Dus als je investeert in AI, moet je weten voor wie het gaat. Zoals bijvoorbeeld die planner die je hebt gesproken bij NS.
1: Maar geef ons eens een handige tool. Als ik nou ChatGPT AI wil gaan gebruiken in mijn dagelijks leven, hier bij Rijnmond, hoe begin ik dan?
2: Gewoon door te beginnen en door goed te bedenken. Als ik nou, bijvoorbeeld jij zit in de radio, waarvoor wil ik het dan inzetten? Dus wij hebben nu bijvoorbeeld een gesprek met elkaar. En dan zou je kunnen kijken, oké, maar wie is Maarten nou eigenlijk? En normaal moest je daar dan heel veel research voor doen. En nu kan je dat via AI vrij simpel ophalen. En dat zijn de eerste momenten waarop je dan ziet dat AI jou kan helpen.
1: Het is eigenlijk een beetje onze nieuwe rechterhand, ons hulpje geworden. Maar niet onze vervanger, toch?
2: Zeker niet onze vervanger. Kijk, en de vraag nog even die je net stelt, geen woorden, maar data komt link natuurlijk ook bijvoorbeeld aan Feyenoord. Nou, wat ik daar heel fascinerend vond, ik had daar een keer een presentatie, is hoe ze met beelden, de analyse van beelden, welk schot hoeveel kans heeft om een doelpunt te maken. Ja. En welke andere opties er waren, hoe
0: expected
2: je dan beter
0: goals,
2: een goal kan maken.
0: Ja.
2: Expected goals, maar dan gaan ze al die situaties door en door die nieuwe artificial intelligence kunnen ze die spelers veel beter laten spelen. Nou ja, afgelopen zondag was er denk ik een goed voorbeeld van. Maar dat is bijvoorbeeld echt hoe je dus een mens helpt in zijn werk.
0: Ja, nou, ik wil jou ontzettend bedanken. Ik vind het interessant klinken. Je klinkt nog wel een beetje huiverig voor AI. Maar ik zou zeggen, probeer het ook een beetje los te laten, Maarten.
2: Ik ben niet huiverig voor AI, in dat geval.
1: En je hebt er een boek over geschreven. En daar gaat hij vandaag een presentatie over houden. Waar kunnen we hem lezen?
2: Managementboek is hij. Of bij de Donner ligt hij ook in de winkel op de Kossingel.
0: Geen woorden, maar data. Maarten van den Oudenaar. Nieuwste boek. Dankjewel, fijne dag, hè?
2: Dank je.
0: Dit is Cressip.

0: toch ergens wel jong, hè? Een maand na haar 75ste verjaardag kwam ze te overlijden. De Welse zangeres Bonnie Tyler hoorde je op Radio Rijnmond. Haar muziek leeft voort en daarom hoorde je Total Eclipse of the Heart.
1: Zometeen hoor je onze nieuwslezer Mario Kwijtaal, want hij heeft de hoofdpunten van het nieuws voor je.
2: Een relatie met de verkeerde persoon kan je je baan kosten. Hoe iemand dat aan den lijve ondervond, hoor je zo.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
5: Zit u niet lekker meer?
4: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
5: Bel 010 307 4015
4: of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
5: Jans met een Z.
6: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
7: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoorski Rotterdam.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
1: Een hele goede morgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en krijgt van mij de verkeerssituatie bij ons op de weg. Met de A15 om te beginnen. Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Knoopend Ridderkerk. 10 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 file Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een auto met pech en de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 6 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. En dan tot slot ook file op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 8 kilometer. En daar doe je 10 minuten langer over.
0: En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het gaat hier behoorlijk tekeer hoor. Het plenst behoorlijk. Ik ben benieuwd naar de weersituatie. Ed Alders, een hele goede morgen.
15: Ja, Peter, goedemorgen. Ja, er valt een regenbui op dit moment, wat sneller dan gedacht. En die regenbui die trekt momenteel naar het zuidoosten, maar er komen meerdere buien aan. Het is dus een wisselvallige dag vandaag, Peter. Ja, en dat betekent voor onze regio een wisselende bewolking ook, dus af en toe zon. Er gaan af en toe ook wat buien vallen. In de loop van de dag zou daar een klap onweer bij voor kunnen komen, of het korrelhagel. Dan kan er dus wel een stevige bui bij voorkomen. Ja, de temperatuur is een heel stuk lager dan gisteren. Toen nog 25 graden. In Limburg afgerond zelfs nog 30 graden gisteren. Nou, dat gaan we vandaag niet meer halen. We moeten doen met een graad of 19. En de wind waait matig uit het noordwesten. Ja, morgenochtend eerst droog. In de middag bewolkt gaan er buien vallen. Een graad of 18 morgen, langs de kust af en toe een krachtige zuidwestenwind. Op vrijdag zien we vaker de zon, misschien in de ochtend eerst nog een bui. En dan een temperatuur van 19 graden.
0: Dankjewel Ed. Het is inmiddels 8:58. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Mario Kwijtaal vandaag. Goedemorgen Mario.
2: Goedemorgen. Een dodelijk ongeluk met een heimachine in de Rotterdamse Waalhaven 2 jaar geleden gebeurde doordat er geen duidelijke regels waren voor bepaald werk. Het ging mis toen een slang voor beton werd losgemaakt op 30 meter hoogte. Het zwaartepunt lag te hoog en de boel viel om. Het bedrijf kreeg er een flinke boete voor. Je hoeft niet meer bang te zijn voor stakingen bij de beveiliging op Schiphol. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de werkomstandigheden, waardoor nieuwe acties van de baan zijn. Er werd actie gevoerd omdat mensen amper pauze of vrij konden krijgen. En daar zijn nu dus nieuwe afspraken over gemaakt. En dat je in deze tijd voorzichtig moet zijn met je relaties heeft een Spaanse NAVO-commandant op een pijnlijke manier gevoeld. Hij werkte voor een Britse NAVO-basis, maar kreeg via Tinder een relatie met een vrouw die Russische roots had. Dat viel verkeerd bij zijn afdeling, die maritieme activiteiten volgt, zoals die van de Russische schaduwvloot. Nou, zijn baas dacht dat zijn vriendin spioneerde voor Rusland en daarom kostte het de man zijn baan. De vrouw doet die beschuldiging af als onzin. Ze is Pools-Amerikaans, maar werd geboren in de Sovjet-Unie en ze verhuisde als tiener al naar Groot-Brittannië. De vrouw sleept nu het Britse ministerie van Defensie voor de rechter om die spionagebeschuldiging. De twee zijn overigens niet meer bij elkaar.
0: Oh, dat wilde ik als laatste nog vragen. Zijn ze toch bij elkaar? ook aan dat liefdesprookje is een einde gekomen. Terwijl het zo leuk begon met al die beschuldigingen. Ja.
7: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen de Black Eyed Peas. De nieuwste Direct komt eraan, maar eerst Inner Circle.

0: De muziek op Radio Rijnmond die klinkt lekker zomers, maar Ted laat al via de Rijnmond-app weten. Het is regenpakken weer vandaag. Nou, dat kun je wel concluderen als je het weerbericht hoorde van Ed Aldus.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons een update over voetbal.
2: En het eerste nieuws is over Rotterdammer Crescenzo Summerville. Hij stond in de basis bij Al Hilal in de Aziatische Champions League. Maar kreeg al na 23 minuten rood na een opstootje waarbij hij zelf nog aan zijn haren werd getrokken. Al Hilal die won wel met 2-1 die wedstrijd. En Summerville maakte afgelopen zomer zijn oranje debuut in de Kuip. En scoorde daarna in zijn WK-debuut ook nog eens tegen Japan. Ja, tegen Zweden was hij ook trefzeker en nam hij een assist voor zijn rekening.
0: En dan Mike van Duinen. De spits stopt na ruim 300 eredivisiewedstrijden als prof. Hij voetbalt nog wel bij Katwijk in de tweede divisie, maar is dus gestopt in de eredivisie. Daar kwam hij tot 54 goals in 310 duels. Voor Excelsior maakte hij er 18 in 155 officiële wedstrijden. En dan Feyenoord-spits Nacho Ferri heeft hem binnen, hoor. Dan heb ik het natuurlijk over de wedstrijdbal. Zijn treffer tegen PEC Zwolle werd eerst aan hem gegeven, toen als eigen doelpunt gezien, daarna toch weer teruggedraaid. Nou, het werd een heel verhaal, een ware soap zou je kunnen zeggen. En in een interview met Feyenoord One vertelt hij dat hij ontzettend blij is met die hattrick, maar dat hij ook kritisch was op zichzelf na zijn start, maar dat het steeds beter gaat. En we deden een oproep om een liedje te maken, weet je nog, Milou?
2: Nou, zeker. Ook voor Nacho Ferri.
0: Voor Nacho Ferri vooral natuurlijk, want hij heeft het alles in zich om een soort van cultheld te worden. Nou, we kregen meerdere inzendingen binnen. Eén daarvan is van niemand minder dan Excelsior cultheld Piebe Guido van den Berg. Die heeft hem ook gedeeld op zijn platform. Die de spits van Feyenoord bezingt. En als je raadt als luisteraar van Radio Rijnmond wat het originele nummer is, dan krijg je van mij bonuspunten. Daar komt hij, hè? Dit is het liedje van Piebe Guido. Oh, daar haal ik hem net weg. Wacht even. Dit is het liedje van Piebe Guido.
3: Ik heb een nieuw liedje gemaakt voor Nacho Ferri. Dat heb ik gedaan naar aanleiding van een oproep die de radio-dj's Peter en Milou hebben gedaan in hun ochtendshow op Radio Rijnmond.
2: Ik vind het nu al leuk.
3: Hier komt het liedje. Hij speelt bij Feyenoord in de spitspositie. Hij danst niet op een koord. Hij heet geen Van Persie. Hij is geen Mexicaan, want het is een Spanjaard. Hij is 21. Hij is geen oude taal.
0: En dan komt hij met z'n allen handjes in de lucht.
3: Ferri.
0: Ah, dan weet je wel
2: wat ik echt heel leuk.
3: Ferri.
0: Ah, geweldig. Piebe Guido van den Berg, dankjewel voor je inzending. En wil je nou ook een liedje maken over jouw favoriete voetballer? Of in het bijzonder natuurlijk over Nacho Ferri? Meld je dan even via de Rijnmond-app.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling.
1: En ik heb het gevoel dat we zo meteen gaan bellen met de vriend van de show, Richard Groenendijk, want die heeft me toch een bijzonder verhaal. Eerst de vrienden van Direct en hun nieuwste single, My Friend.

0: prachtige nieuwe single van Direct, die ongetwijfeld ook ten gehore gebracht wordt in de Rotterdam Ahoy op het moment dat ze daar optreden in november. En er zijn nog kaarten voor, dat is wel leuk. Direct dus en My Friends. En dat is wel grappig dit. En bizar tegelijk. Ik heb hier een keiharde afwijzingsbrief liggen die een van Nederlands bekendste cabaretiers aller tijden op zijn 20ste op de mat kreeg.
1: Nee.
0: Je gebruikt te veel overbodige woorden. Je timing is niet goed. Je bewegingen voegen weinig toe. En je programma hangt als los zand aan elkaar. En als genadeklap, misschien ben jij meer geschikt voor musicals. Veel succes.
1: Wat
0: de
1: erg.
0: Groeten van de kameretten.
1: Oh.
0: Ja, je verwacht het niet, maar deze afwijzingsbrief die is dus van de enige echte eigen. Richard Groenendijk.
1: Nee.
0: In 1993 was hij nog woonachtig op de Eerste Middellandstraat. Nadat hij zich als jong ventje had aangemeld voor het cabaretfestival van Nederland. Kameretten. Richard Groenendijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hilarisch.
2: Ja, misschien meer geschikt voor musical inderdaad. Nou, voor allebei. Ik heb inmiddels 2 cabaretprijzen en een musical award.
0: Ik wou het net zeggen inderdaad. Ik heb trouwens de foto voor jouw aanmelding bij Kameretten bijgevoegd. Je ziet een foto nu en een foto van toen. Nou, inderdaad zeg, je bent niet veel veranderd wat dat betreft. Nee, je was echt nog een jong broekie, man.
2: Ja, ik was een jong broekje. Maar laat ik even wel vertellen. Want ik vind het altijd een beetje vervelend als de artiesten dan, weet ik, van winnen ze een award. En dan zeggen ze van, en ze zeiden altijd dat het niks met me zou worden. En de leraren ook niet. Toen de tijd, van 93, had die jury natuurlijk ook gewoon gelijk. Want het was natuurlijk ook helemaal nog niet goed. Alleen mijn timing was ik niet mee eens. Want die was op de kleuterschool al prima. Maar, het is meer, ik heb die brief gepost op mijn Instagram. Meer ter inspiratie ook voor jongere mensen. Ik heb gemerkt, weet je wel, ik heb nu een jaar ook getoerd met een hele grote groep. Ook heel veel jonge mensen zaten erbij. Ik vind die jonge mensen van nu laten zich zo snel uit het veld slaan door kritiek.
0: Ja.
2: En weet je wel, ze noemen het dan wel de snowflakes. Dat vind ik ook altijd wel een beetje makkelijk. Maar die zitten er wel tussen. En denk ik, ja jongens, kom op, weet je wel.
0: Wat bedoelen ze dan met snowflakes?
2: Nou, snowflakes, dat het snel smelt. Dat ze heel gevoelig zijn allemaal.
0: Ja, precies.
1: Ja, maar Richard, die brief deed toch ook wel wat met jou toen je pas 20 was?
2: Dat wou ik net zeggen. Ja, maar weet je wat wel was? Ik heb wel altijd gehad, want dat vroeg mijn vader pas nog. Ik heb wel altijd gehad, als ik dit soort dingen las, dacht ik, wacht maar.
0: Ja.
2: En dat is wel natuurlijk een andere inzicht van oké, dan kruip ik wel in mijn schulp en dan ga ik wel worsten verkopen op de markt. Ik noem maar wat. Wat trouwens hartstikke leuk kan zijn.
0: Absoluut.
2: Maar het is meer van. Maar ja, nee, inderdaad. En het was natuurlijk het taalgebruik van zo'n als je die brief leest. Ja, heel veel mensen schrijven er ook onder van. Nou, dit is toch echt grensoverschrijdend gedrag.
0: Nou, dan moet je met Gen Z'ers niet meer mee aankomen met zulke teksten, inderdaad.
2: Nee, dan moet je met Gen Z'ers niet meer aankomen.
0: Nee, dan moet je met heel veel omwegen en wollig taalgebruik uiteindelijk zeggen. Ja, dus nou, misschien ben je wel afgewezen.
2: Ja. Dat bedoel ik, weet je wel. Dat is every kick is a boost en hoppatee.
0: Zo, mooi gezegd. Doorgaan. Every kick is a boost. En 2 jaar later, in 1995, stond je alsnog in de finale van hetzelfde cabaretfestival. Ja. Voelde dat wel een beetje als revanche dan van yes, lekker?
2: Ja, dat wel. Maar ik werd toen deel 2 met Machiel Pomp. Ben ik trouwens nog steeds, heb ik daar zo nu en dan contact mee.
1: Nee.
2: Hij was een hele goede stand-up comedian, maar die zag het vak gewoon niet zo zitten. Omdat hij werd gewoon gek van dan weer met de trein naar Meppel en dan zaten er 20 mensen. Dat vond hij helemaal ingewikkeld. En de winnaar was Mumtaz Jaffri. En die won echt alle prijzen. Dus de publiekste persoonlijkheid in de juryprijs. Maar die werd op een gegeven moment verliefd op een schaapherder in Schotland. En die wilde dat hij in het hooggebergte ging zitten daar.
0: Ook humor, maar
2: die
0: voor anders.
2: Gekozen. Dus ik ben de enige van die finale die nog is doorgegaan, ja.
0: Wat geweldig. Heb je de jury nog wel eens gesproken?
2: Zeker wel, want Helco Span, een presentator van Volkspot bijvoorbeeld, die zat daarin. En Marjan van Huijsten, dat was mijn allereerste impresariaat. Nee, joh, natuurlijk, ik heb helemaal niet zo van
1: Maar hebben ze sorry gezegd tegen je? Of gezegd, nou,
2: nee, maar
1: eigenlijk...
2: Ik heb later nog eens meegedaan aan het Amsterdamse Lijksfestival. Toen zei een van de voorzitters, die zei een jaar later, toen hij me had gezien, dit wist ik niet. En toen vond ik me heel aardig.
0: Maar ja, weet je, jouw goede vriend Paul de Leeuw heeft precies hetzelfde meegemaakt. Hè? Die meldde zich aan bij de theaterschool. En dan was hij iets aan het doen op het podium. En dan zei die regisseur, straattheater.
2: Ja.
0: En door.
2: Straattheater inderdaad. Ja, heb ik ook gehad. Want los van die afwijzing van Kameretten heb ik natuurlijk ook afwijzing Toneelschool Maastricht. Afwijzing Arnhem. Afwijzing Amsterdam.
0: Ja. Er zit heel veel.
2: In Amsterdam, daar moet ik wel lachen. Die brief heb ik ook nog gestaan. Wat stond daar nou? Daar stond los van talent is er ook nog. Het was ook nog in de tijd dat je alles kon zeggen. Los van talent is er ook nog zoiets als podiumuitstraling. En daar hebben we je niet op kunnen betrappen.
1: Oh,
2: nou,
1: wat erg.
2: Maar weet je wat zo was? Ja. Dat liet ik me ook niet. En weet ik nog wel dat ik dacht van ja, ik zal nog best veel moeten leren, maar ik weet zeker dat ik podiumuitstraling heb. Dus ik was daar toch niet zo heel erg. Ik was er niet zo van overtuigd.
0: Nee, je was er niet van onder de indruk, zoals mensen tegenwoordig heel vaak onder de indruk zijn. En ik vind je onderliggende boodschap inderdaad heel mooi. Gewoon niet opgeven, doorgaan en juist die trap gebruiken om vooruit te komen. En dat is wel een hele mooie boodschap. En zie daar, want ik zit net je speellijst te bekijken. Het is ongelooflijk. Er staan 120 voorstellingen.
2: Ja, je zou willen komen, hè? Dat kan niet meer.
0: En ze zijn allemaal hartstikke uitverkocht.
2: Nee, maar ik heb goed nieuws.
0: Ja?
2: Er wordt een heel seizoen bijgeboekt. Ruim 100 voorstellingen.
0: Hartstikke
2: ik ga
0: goed.
2: Net zo lang door dat het alleen de portier het nog niet gezien heeft.
0: Heel goed. Dat is een goede instelling. Onze grote vriend van de show. Richard Groenendijk, dankjewel. En een fijne dag. Geniet ervan.
2: Ah, oh, lekker nummer voor ik.

0: voor bij Peter en Wielen op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint natuurlijk met zijn 5 naar 9 met Fool's Garden, Bruce Springsteen. En zie ik nou een kikker?
0: Ja, Kermit the Frog, die komt ook nog voorbij. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is, maar die heeft gewoon voor de eerste keer in de geschiedenis de 5 naar 9 gehaald.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: plaats in Beelen-Aai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: In Hardingsveld, Giessendam is het 15 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Het is alweer 1 over 9. Dat betekent dat de koffiecorner al geopend is. Nou, gewoon even maar gelijk een vraag om over te hebben. Een voorzichtig beginnetje. Heb je kunst in huis? Heb je kunst in huis? En zo ja, wat dan? Nou, praat erover mee in de koffiecorner. Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk of we wel een beetje kunstig zijn met z'n allen. En we hebben groene vingers zometeen. Ik ben alvast een beetje aan het oefenen. Want we gaan aandacht besteden aan het Groene Doenersfestival. Die hebben een bijzonder rijk, groenrijke 5-9 aangevraagd. Dat zometeen in de boer op. Eerst het laatste nieuws. Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een dodelijk ongeluk 2 jaar geleden in de Rotterdamse Waalhaven ontstond doordat een heimachine niet goed vaststond aan de bodem en doordat er geen duidelijke regels waren voor bepaald werk op hoogte. Het bedrijf dat de klus deed is daarom schuldig bevonden aan de dood van een medewerker. Dat heeft een boete gekregen van €70.000. Het ging mis tijdens het losmaken van een slang voor vloeibaar beton op 30 meter hoogte, waarbij de boel omviel. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Er wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen. De afloop is dit jaar veel minder voorspelbaar dan in eerdere jaren, omdat er een minderheidskabinet zit, zeggen de partijen. Maar ook omdat de belangen tussen links en rechts zo ver uit elkaar liggen. Straks komt pro-leider Klaver, als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij, als eerste aan het woord. Het wordt moeilijk om te bewijzen wie er achter de spoorsabotage van gisteren zit, want er zijn bijna geen beelden van, zei de baas van ProRail bij Nieuwsuur. Er is 7000 kilometer spoor in Nederland en het is onmogelijk om overal camera's op te hangen. Er zijn wel aanwijzingen dat boeren erachter zitten. Op tientallen plekken werd gisteren spullen op het spoor gelegd, waardoor seinen op rood gingen. Premier Jette noemde dat onacceptabel. En de naam van drugscrimineel Bolle Jos is voor het eerst gevallen in het Europees parlement, schrijft de Telegraaf. Ook Brussel wil een keiharde aanpak en de druk op Sierra Leone verder opvoeren, waar die zit ondergedoken. Het Europees parlement kan de subsidiekraan voor ontwikkelingshulp dichtdraaien of visumbeperkingen opleggen voor hoge functionarissen. Nederland probeert al langer om Bolle Jos weer naar ons land te halen, maar Sierra Leone werkt niet mee. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien. Er kan later ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Dankjewel Mario. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Dit zijn de files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik uit op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Op de 12 ben je 20 minuten langer onderweg. Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld.

0: Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ja, we gaan zo meteen. Nou ja, het is nat hè, vandaag, dus dat is goed voor de plantjes. Nou, het Groene Doenersfestival is aanstaande. Ja, en er horen echt heel erg aparte platen bij in de 5 na 9. Hoor je zo.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Is Radio Rijnmond.
9: De boer op. Ruud de Boer.
8: Radio met een grote R.
9: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Van Fool's Garden bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door de harde werkers achter het Groene Doeners Festival. Raymond Landegent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een groene oase op Zuid. Ja, ik zei het net al, het regent vandaag, dus goed voor de plantjes. Maar het is veel meer, hè, het Groene Doeners Festival.
2: Zeker weten. 10 oktober is de derde editie van het Groene Doeners Festival. En dat is eigenlijk het grootste en leukste groen festival van Rotterdam.
0: Wat ga ik allemaal zien?
2: We hebben een hele hoop marktkramen, workshops, lezingen. En eigenlijk iedereen die iets met groen doet in Rotterdam, ja, die is daar wel bij aanwezig.
0: Ja.
2: De gebroeders Groen zijn er.
0: Ja, dat zijn leuke gasten. Die heb ik een keer geïnterviewd inderdaad. Ja, die ademen gewoon groen, hè. Ja, dat zijn leuke figuren.
2: De voorplanters zijn er, die kweken plantjes. Ja. Groen 010 is aanwezig, Veld is aanwezig.
0: Moet je groene vingers hebben om kun je ook heel erg laten inspireren?
2: Ja, dat laatste. het is leuk voor beginners en voor mensen die er al mee bezig zijn. En het gaat niet alleen over je eigen tuin, maar ook over het begroenen van je straat en je wijk.
0: Hard nodig, hè, in deze stad.
2: Zeker weten.
0: Ja, ja.
2: En,
0: je hebt het over straat en wijk. Ik zit dan gelijk aan opzomeren te denken, maar dat is ook een partner, hè?
2: Ja, klopt. We organiseren dit met Opzomer mee, Groen 010, Nationaal Park Rotterdam en het Rotterdams Milieucentrum.
0: Ja, ja, ja, leuk hoor. 10 oktober gaat het allemaal gebeuren. Ik noem maar gelijk even de site waar we terecht kunnen.
2: Het op de site van Opzomer mee.
0: Ja, dus, opzomermee.nl. Hè, dan vind je daar volgens mij al heel snel de pagina van het Groene Doeners Festival. Hoe zit het met jouw groene vingers trouwens, Raymond?
2: Ja, die zijn al lekker aan het wapperen de laatste jaren.
0: Wat is je specialiteit?
2: Steveltuinen, daar heb ik afgelopen jaren heel veel van aangelegd.
0: Ja, ja, ja.
2: En komende weken gaan we op 5 schoolpleinen in Rotterdam. Gaan we ook, die mogen we iets groens aanbieden in het kader van het NK Tegelwippen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook een campagne waar ik aan verbonden ben.
0: Ja. Het is hard nodig, hè, want ik bedoel, anders krijgen we de zogeheten hitte-eilanden in de stad. Hè. De stad moet flink vergroenen, maar ook bij het afvoer. Hè. Ik bedoel, zeker met die enorme regenval die er waarschijnlijk aan gaat komen door die warme Noordzee, is het belangrijk dat er veel groen is.
2: Klopt. Goed voor de wateropvang, maar ook voor de gezelligheid en ook voor de biodiversiteit. Dus het heeft heel veel voordelen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik word zelf een beetje somber als ik door een hele grijze... natuurloze straat, fiets op rij. Dus ik denk dat het groen voor heel veel voordelen heeft. En ook de stad gewoon een stuk gezelliger en vrolijker maakt.
0: Absoluut. Ja, een mooiere wereld. En dan ga ik gelijk richting de platenlijst. Want A Wonderful World van Louis Armstrong hebben jullie aangevraagd.
2: Ja.
0: Miro Su, tuintje op mijn, in mijn hart. Tuintje op mijn buik zeg ik altijd per ongeluk, maar het is tuintje in mijn hart. Die is leuk. Streets of Philadelphia, wat is de gedachte daarachter eigenlijk? Of is dat gewoon een mooie plaat?
2: Weet ik, die heb ik niet zelf.
0: Oh, oké. Okay. Ben jij wel verantwoordelijk voor Kermit the Frog?
2: Nee, ook niet. Ik heb twee andere platen aangevraagd.
0: Okay. Nou ja, Kermit the Frog met All My Pond gaan we nu draaien voor jullie.
2: Ah, ja, er is ook een workshop vijver aanleggen.
0: Oké, okay, dus hier zie je. Het sluit weer helemaal aan. Ja. En ik had deze versie van Kermit the Frog nog nooit gehoord. Die gaan we nu horen. Raymond, heel veel succes. En 10 oktober dus. Opzomermee.nl. Dank voor het aanvragen.
2: Ja, en het is gratis trouwens. En het is in Charlo's, in Carnisse.
0: Niet dat, ja, dat is niet heel belangrijk. Ja, perfect. De Groene Oase. Nou, dat doet ze naam hier aan. Dank je wel, hè.
2: Oké,
0: dank je wel voor het aanvragen. Gaan we naar Kermit the Frog met All My

0: laten we de wereld een beetje mooier maken. En dat begint bijvoorbeeld met het vergroenen van je stad. En dat gaat allemaal gebeuren op het Groene Doenersfestival. 10 oktober bij de Groene Oase op Zuid gaat het allemaal gebeuren. De toegang is gratis. En er zijn workshops en je hoeft geen groene vingers te hebben om daar een bezoekje te brengen. En er wordt echt van alles georganiseerd. Dat is hartstikke leuk. Nou, check opzomermee.nl voor meer informatie. En dan, kom je misschien wel als herboren terug. Als jij ook een 5 naar 9 wil aanvragen, dat kan, hè. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Aankomend, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
6: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
8: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Ja, de vraag voor deze ochtend bij het koffiezetapparaat is: heb jij kunst in huis? Nou ja, goed. Hans die zegt: ja, ik heb iets van kunst als een kunstgebit. Maar het is wel een serieuze vraag. Want komend weekend wordt het grote Rotterdams atelierweekend georganiseerd. En ik was gewoon benieuwd: heb je iets kunstigs in huis? En de collega's van Open Rotterdam komt met een leeslijst voor jongeren. Ook naar aanleiding van die schokkende cijfers: hè, dat 40% van de 15-jarigen niet fatsoenlijk kan lezen. Welk boek stond bij jou vroeger op de lijst? Ben ik benieuwd naar. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Gaan we eens even kijken naar de lijst met files. Nou, het valt mee hoor. De ochtendspits is langzaam aan het oplossen. Ik zie nog wel wat vertraging op de A4. Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. Houd daar rekening met 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A4 Den Haag richting Rotterdam. De andere kant op dus. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Dan nog ruim 5 minuten op de A15. Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. En ruim 5 minuten op de A27. Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Het wordt toch wel een aardige dag, wou ik zeggen. Dat wordt het helemaal niet. Nee, ik zag in mijn ooghoek een zonnetje, maar ik was even vergeten dat er een grijs wolkje met druppeltjes onder stond. Dat schijnt het symbool te zijn voor een beetje wisselend bewolkte dag met enkele buien. Sterker nog, later kan er ook wat onweer ontstaan en korrelhagel. Middagtemperatuur wel 19 graden. Vanavond klaart het dan weer op, maar ook daarna weer kans op een bui bij minimumtemperatuur van 12 graden. En morgen begint droog met af en toe de zon, maar morgenmiddag dan raakt het weer bewolkt. Buien bij 18 graden in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaitaal. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een jongen van 16 is gisteravond in Berkel en Roderijs door 4 jongens van zijn fatbike getrokken. Hij kreeg flinke klappen en werd bedreigd met een mes. De fatbike en de dieven zijn niet meer gevonden. Later zijn wel 2 andere jongens van 16 op een fatbike aangehouden. Die hadden een boksbeugel en een echt lijkend balletjespistool bij. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Er wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen. De verwachting is dat die gesprekken dit jaar veel minder voorspelbaar zijn, omdat er een minderheidskabinet zit. Maar ook omdat de belangen tussen links en rechts zo ver uit elkaar liggen. En een bibliotheek uit de Amerikaanse staat New Hampshire heeft een tijdschrift teruggekregen dat, hou je vast, 132 jaar geleden werd uitgeleend. Het lag al tientallen jaren bij een bibliotheeklid thuis, maar die had geen idee hoe het daar kwam. Ja, zelf zal hij het niet hebben geleend die 132 jaar eerder.
0: Nee, dat zou mooi zijn.
10: Ja, hij bracht het tijdschrift terug omdat hij in de lokale krant had gelezen dat de boetes voor het te laat terugbrengen waren bevroren. Ja, de Biep had wel verwacht dat ze daardoor een aantal te laat ingeleverde boeken zouden terugkrijgen. Maar met 132 jaar hadden ze geen rekening gehouden. Er werd nog wel even een rekensommetje gemaakt. Het tijdschrift was 48.220 dagen te laat. Wat een boete van omgerekend ruim 10 miljoen euro zou hebben opgeleverd.
0: Okay, maar dat hebben ze niet geïnd.
10: Hebben ze niet geïnd.
0: Oké, dankjewel Mario.
11: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Survivor.
11: Radio met een grote R.

Noah Kahan en Stick Season bij Radio Rijnmond. In de koffiecorner kwam net Ruud even een vers glas water halen. Koud wil hij altijd. En hij wilde wel even mij vertellen welke boeken er allemaal op zijn lijst stonden voor Nederlands. De Donkere Kamer van Damocles heeft hij moeten lezen. Moeten lezen, heeft hij zelf uitgekozen. De Komst van Joachim Stiller, Het Leven is Verrukkelijk en Het Stenen Bruidsbed. Het stond op de lijst van Ruud. Ja, even naar aanleiding van Open Rotterdam, die met een leeslijst voor jongeren komt. Naar aanleiding natuurlijk van die toch wel, ja, ik vind het toch wel schokkende cijfers. Hè, dat 40% van de 15-jarigen onvoldoende kan lezen om mee te kunnen komen op school. Ja, dus Open Rotterdam dacht, kom, we komen zelf met een leeslijst voor jongeren. Maar ik ben benieuwd naar jouw leeslijst. Dus, open de app, rechtsboven klik op app. Ons kun je het me zo meteen vertellen in de koffiecorner. Hans die zei net, ja Ruud, over kunst gesproken. Schilderijen uit de 17e eeuw en bootjes van de Velde. Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman begin ik op school. Dat was trouwens het derde jaar LTS. Daarvoor nooit een boek aangeraakt, wel strips. En tegenwoordig lees ik vooral fictie op mijn iPhone en tablet, zei Hans zojuist tegen mij. Nou, ja, dat even naar aanleiding van kunst. Er komt het komend weekend het Groot Rotterdams Atelier Weekend aan. En mijn vraag aan jou is, heb je eigenlijk kunst in huis? En zo ja, wat dan? En wat stond er vroeger bij jou op de boekenlijst? Open de app, rechtsboven klik op app ons. En uiteraard mag je ook je mening geven over Prinsjesdag van gisteren. Hè? Want het was natuurlijk wel een bewogen Prinsjesdag. En wat vind je eigenlijk van de woorden van de koning? Wat vind je eigenlijk van de maatregelen die dan uiteindelijk dan toch zijn aangekondigd? Open de app, rechtsboven klikken op app ons. We gaan naar Duitsland. En daar wordt een brak keyboard in het stopcontact gestoken. En nadat de rook was verdwenen kwam er een heel raar geluid uit. Maar dat geluid was wel bepalend voor het succes van deze plaat. Op Europees niveau. Ik heb het over Liquido en Narcotic.

De vriendinnen van de boer op. Durf ik te zeggen, Remedy. De twee dames hebben al heel vaak achter de présence gegeven hier in de studio. En met deze heerlijke plaat, jij vult mij aan. Ja, meer dan terecht natuurlijk. Hè. Ze komen hier uit de regio en ze zijn komende dinsdag weer bij mij in de studio om te vertellen over hun laatste avonturen. Remedy. En dat gaat hard hoor met deze twee dames. Dat gaat echt onvoorstelbaar hard. Nou ja, dinsdag hoor je er meer over. Even kijken hoor. John die zei, ik moest vroeger lezen Herberg met het hoefijzer van A. den Dolaert. Even kijken hoor. En even kijken. Gerda die zei net, ik heb schilderijen in huis. Kunst in huis. 3 schilderijen van Ralf de Jong. Ja, dat is ook wel heel gaaf. Nou ja, goed, ik krijg nog best wel veel berichten binnen van mensen die zeggen, ik heb kunst in huis. Nou ja, wat dan? Daar ben ik benieuwd naar. Komend weekend wordt het groot Rotterdams atelierweekend georganiseerd. En Open Rotterdam, onze collega's, die komen met een leeslijst voor jongeren. Welk boek stond bij jou vroeger op de lijst? Ik hoor het graag van je in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op Apple. Je kunt natuurlijk ook meepraten over met wat voor gevoel je bent achtergebleven na Prinsjesdag van gisteren. It started with a kiss.

0: Coldplay en Viva La Vida bij Radio Rijnmond. Ja, je krijgt ze allemaal om je oren hoor natuurlijk. Hè. Het beste uit de jaren 90, de jaren 80 en de Zero's. Maar ook natuurlijk af en toe een uitstapje naar de klassiekers uit de jaren 70 en 60. En natuurlijk het nieuws van bij jou om de hoek. Maar wat houdt jou bezig? Waar maak jij je druk om? Waar word je ontzettend blij van of gelukkig? Valt er iets op bij jou in de buurt? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op app. Ons Peter die reageerde eventjes op die actie van het lezen. Georganiseerd door de collega's van Open Rotterdam. Die komen met een leeslijst voor jongeren. Peter zei net tegen mij, ik vind het wel triest hoor dat kinderen haast niet meer kunnen lezen. Als kind las ik De Kameleon, Snuf de Hond, Oorlogswinter. Later op school kreeg je die zware dingen van Hella Haase en Jan Wolkers. Zei die. Ik vond 40 van Kees van Kooten wel heel erg jolig. En dat was vooral leuk als je bepaalde passages mocht voorlezen in de klas. Maar dat even terzijde. Hoe zit het bij jou? Laat het me weten. Open de app. Zometeen gaan we de nieuwsquiz spelen. Ik heb die leuke linnen tas van Radio Rijnmond weer in de studio staan. En daar staat een eigenwijze tekst op. En, dat is echt de moeite om die in de wacht te slepen. Want er zitten ook nog gerse sokken in. Dat is fijn voor de koude dagen. En het zijn collectors items. Dat is leuk om te verzamelen. Dus verzamel ze allemaal, die spullen van Rijnmond. Open de app zometeen en doe mee. Ik laat je zometeen een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er is wat weggevallen. Je kent het recept inmiddels wel. We gaan richting het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op

0: altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: In Stellendam is het 15 graden. Goedemorgen, ik ben nog steeds bij Radio Rijnmond. Bijna 10 uur. Komend uur gaan we dat bloedstollende nieuwsspel weer spelen. De nieuwsquiz, koppensneller. En dan kun je mooie prijzen mee in de wacht slepen. En je kunt natuurlijk ook met je eigen nieuws komen. Dus kom vooral even langs in de koffiecorner voor het gesprek van de dag. En luister naar het laatste nieuws met Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Berkelen-Roderijs is gisteravond een jongen van 16 beroofd van zijn fatbike. Vier jongens trokken hem van zijn fiets af en gaven hem flinke klappen. De dieven zijn nog niet gepakt, maar de politie heeft wel extra controles uitgevoerd bij mensen met een fatbike. Daarbij werden in het centrum van Berkel twee jongens van 16 aangehouden. Niet voor de diefstal, maar omdat ze een boksbeugel en een echt lijkend balletjespistool bij zich hadden. De gemeente Lansingerland heeft van de provincie een laatste waarschuwing gekregen omdat ze te weinig statushouders opvangen. Voor komende zomer moet dat in orde zijn, anders grijpt de provincie in. De gemeenten Albrandswaard en Vlaardingen kregen die deadline al eerder opgelegd. Voor Zwijndrecht is de deadline 1 april. De provincie heeft de afgelopen jaren al vaker een laatste waarschuwing gegeven, maar hoefde nog nooit in te grijpen. Er zijn vannacht geen nieuwe sabotages gepleegd aan het spoor, zegt ProRail. Er werd vannacht extra gecontroleerd, nadat gisteren het treinverkeer in delen van het land werd platgelegd door buizen en kabels op het spoor. Dat gebeurde op meer dan 35 plekken in het land. Gisteravond werd nog wel een sabotage ontdekt op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de sabotages zit. En de vrouw van Ronald Koeman, Bartina, is overleden. Ze had chronische borstkanker. In 2010 werd de ziekte voor het eerst bij haar ontdekt, maar kon toen nog worden weggehaald. Later keerde het toch weer terug en bleek het chronisch te zijn. Ronald Koeman heeft er in meerdere interviews altijd open over gesproken. Hij stopte na het WK als bondscoach om meer tijd samen te hebben met zijn vrouw. Bartina Koeman was 65 jaar. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Er kan later ook wat korrelhagel en een klap onweer voorkomen. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Mario. En, buiten de standaardmededelingen rond de bruggen in de A27 en de N3... geen extra files in Zuid-Holland. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen Rod Stewart en Tina Turner in De Boer op.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
8: voordeeluitjes.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.

0: Rod Stewart en Tina Turner. En It Takes Two bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Tweede uurtje van De Boer Op. En voordat ik zo meteen even ga vertellen wat je allemaal kunt bespreken met mij in de koffiecorner en ook welke prijs je kunt winnen, wil ik even aandacht voor een zeer gewaardeerde oud-collega die helaas niet meer onder ons is. Hij presenteerde het programma De Emotie. Een zeer succesvol radioprogramma van Rob Vermeulen. En nooit gedacht dat ik nu op een andere manier zijn naam zou noemen. Want dit was de jingle van zijn programma.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Heerlijke easy listening. Dit is De Emotie met Rob Vermeulen.
0: Ja, en toen kondigde ik hem nog aan in leven en welzijn. En dat kon je iedere weekend kon je dat beluisteren. Het was een zeer populair programma. Rob ken ik als nieuwslezer. Zeer aimabele man, mooie stem. Zeer karakteristieke stem. En dat kwam ook prima van pas bij het heerlijke programma De Emotie. Helaas, prostaatkanker heeft hem de das omgedaan. Hij was tot voor kort goed geluimd. Had goede moeds. Maar helaas is hij dan nu toch overleden. Rob Vermeulen, Rijnmond nieuwslezer en presentator dus van het Radio Rijnmond programma De Emotie. Op 72-jarige leeftijd. En ik wens natuurlijk zijn familie en oud-collega's alle sterkte die er nodig is. Fijne vent. Artikel kun je ook lezen bij ons op de site rijnmond.nl. De Boer Op, daar luister je naar. En wat houdt jou nou bezig? Waar maak je je druk om? Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Heb je kunst in huis? En zo ja, wat dan? Komend weekend wordt het groot Rotterdams Atelierweekend georganiseerd. En Open Rotterdam die komt met een leeslijst voor jongeren. Welk boek stond bij jou vroeger op de lijst? En een concertzaal in Amsterdam experimenteert met een lager geluidsniveau tijdens concerten. Wat mag van jou wel een tandje zachter? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En niet vergeten mee te doen met de nieuwsquiz. Ik heb weer een fragment dat helaas is overstemd door het koffieapparaat. Zullen we maar gelijk van wal steken? Hier komt-ie.
3: En ProRail is geschrokken van...
0: Ja, hij is volgens mij wel te doen hoor. Waarvan is ProRail geschrokken? A, van de rommel op treinstations. B, van de sabotage op het spoor met staven. Of C, ProRail is geschrokken van de vele koperdiefstallen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Maak kans op die mooie linnen tas van Rijnmond. Echt helemaal custom made voor Radio Rijnmond. En er zitten ook nog die gerse sokken in. En die heb je nodig. Zeker met de koude dagen die eraan komen. Dus proef je geluk. Of natuurlijk je wijsheid. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En geniet van de muziek van Otto One. Dit is D.I.S.C.O.

Jouw

Ella Langley en Choosing Texas bij Radio Rijnmond in De Boer op. We zitten met een schuin oog te kijken naar de beelden vanuit Den Haag. De Tweede Kamer. Ik zag net nog lachende gezichten. Alle Kamerleden die gaan op hun plek zitten. Het is vandaag natuurlijk verantwoordingsdag eigenlijk een klein beetje. Hè. We hadden gisteren een bewogen Prinsjesdag, wordt door heel veel mensen gezegd. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag of het kabinet en de Kamer elkaar weten te vinden. En dat wordt nog een lastige klus, want we hebben te maken met een minderheidskabinet. Dus de Kamer zal toch wel gewoon billig moeten zijn bij een aantal plannen. Dus dat is wel heel erg spannend. Dat is een debat dat 2 dagen gaat duren. En het gaat dus over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Je kunt er ook op reageren. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. En je kunt ook meepraten over welke boeken jij vroeger op je boekenlijst had staan op school. Naar aanleiding van het verhaal van Open Rotterdam. Hè, die komt met een leeslijst voor jongeren. Welk boek stond bij jou vroeger op de lijst? Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Ik moet je zeggen, het laatste album van de Stones, alsof het gewoon nooit weg is geweest. Fantastisch album. Maar dit is van een aantal albums geleden, kan ik je vertellen. Jumping Jack Flash.

Brooke Fraser en Something in the Water. Nou, dat is Something in the Air, getuigende foto van Marcel. Een prachtige regenboog. En als je goed kijkt, een dubbele regenboog boven Hekelingen, die hij zojuist richting de app van Rijnmond stuurde. Nou, wil je ook laten weten waar je uithangt en hoort er ook misschien nog wel een geinige foto bij, dan ben je van harte welkom natuurlijk. Het is nog geen kerst en dit is ook het origineel. Tenminste, dat denk ik dan zomaar. Maar ik moet nog gelijk denken aan die kerstfilm. Dit is Wet, Wet, Wet. And Love is All Around.

0: Het is inderdaad een bewerking van Wet, Wet, Wet. Want het origineel is van The Trox uit 1967. Maar ja, heel veel mensen kennen het natuurlijk ook als het nummer van die min of meer mislukte artiest. Love Actually. Maar goed, die kerstfilm, nou ja, voor je het weet, zitten we alweer in die sfeer. Love is All Around, hoor je bij Radio Rijnmond. Het is 10:30. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Nou, de ANWB meldt gewoon, ja, die komt met de standaardmededelingen natuurlijk over de brug in de A27 en de N3. Dus we gaan even snel kijken naar de weersverwachting voor vandaag. Ja, nu komt de zon even door in het Lloydkwartier in Rotterdam. Maar ja, voor de rest staat op het menu vandaag wisselen bewolkt en enkele buien. Later mogelijk met onweer en korrelhagel. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar wel weer kans op een bui daarna. Het koelt af naar een graad of 12. En morgenochtend begint droog met af en toe de zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en dan gaat het ook weer regenen bij 18 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Net als de gemeenten Albrandswaard en Vlaardingen moet nu ook Lansingerland voor 1 juli genoeg statushouders een huis geven. De provincie heeft Lansingerland een laatste waarschuwing gegeven. Zwijndrecht ligt ook al langer onder een vergrootglas en moet voor 1 april aan de opvangeis voldoen. De 7 demonstranten van Extinction Rebellion die gisteren tijdens Prinsjesdag in Den Haag werden opgepakt, worden vervolgd. 6 mensen werden aangehouden omdat ze rode verf op de route van de glazen koets hadden gegooid. Iemand anders zorgde ervoor dat politiepaarden op hol sloegen door een hoog geluid. En Ed Sheeran is het voorprogramma van zijn looptour kwijt. Alle artiesten die het publiek zouden opwarmen zijn opgestapt nadat Ed Sheeran Macklemore naar huis stuurde. Dat gebeurde maandag nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens 2 shows in New Jersey. Macklemore is er niet boos over, maar wel teleurgesteld. Hij noemt Ed Sheeran nog steeds een vriend. Overigens reageerde Ed Sheeran ook op de ophef. Die zegt dat hij het besluit rond Macklemore niet zelf heeft genomen en dat hij juist probeerde in te grijpen. Nou, wat er waarvan is, dat weet niemand. Maar wat een feit is, is dat hij er nu helemaal alleen voor staat. Letterlijk, want zelfs een begeleidingsband is ermee gestopt.
0: Maar dan nog denk ik dat hij groot genoeg is om het podium te kunnen dragen. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk.
1: Hij staat vaak genoeg met een gitaar gewoon op straat, daarom, waar dus heel veel mensen op afkomen.
0: Ik denk wel dat het goed komt met Ed Sheeran. Dank je wel.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Status Quo.

0: My body isn't ready, maar hij is artiest wel ready hoor. Want de superlatieven duikelen over elkaar heen. Ik lees op een Belgische festivalsite dat zijn optreden op Pukkelpop echt enorme indruk heeft achtergelaten. En er wordt zelfs gesproken over een nieuwe popsensatie die is opgestaan. Ik heb het natuurlijk over Samber. Koppersneller. Ga jij er vandoor zometeen met die leuke linnen tas van Rijnmond? Dat is een helemaal custom-made Rijnmond tas. Dus een verzamelobject. En er zitten ook gerse sokken in van Rijnmond. Ja, one size fit all. Dus dat is ook wel leuk om in de wacht te slepen. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel uit die grote zwarte veel te virtuele hoed getoverd worden met het juiste antwoord. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden weggevallen.
1: En ProRail is geschrokken van...
0: Ja, waar is ProRail dan zo van geschrokken? A, van de rommel op treinstations? Of is ProRail geschrokken van B, de sabotage op het spoor met staven? Of C, van de vele koperdiefstallen? Open de app en doe mee. Klik op die knop inderdaad, van Rijnmond. Rechtsbovenin op Apple's push the button. En maak kans op die leuke tas. En geniet intussen van de Sugar Babes. En

0: Die gasten van Spendo Ballet, die zitten weer hun centen te tellen, hoor. Ik ben natuurlijk gebruikt als sample door PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Koppersneller. Nou, daar gaan we dan. De ontknoping van de nieuwsquiz. Koppersneller. Wie gaat er vandoor zometeen met die geinige linnen tas van Radio Rijnmond met erin ook nog gerse sokken? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: En ProRail is geschrokken van...
0: Ja, waar was ProRail nou van geschrokken? A, van de rommel op treinstations. B, van de sabotage op het spoor met staven. Of C, van de vele koperdiefstallen. Christian, goedemorgen. Wat denk je? Christian, ben je er nog? Oh jee. Ja, ik hoor weer wat. Christian!
2: Hey!
0: Ja! Want ik hoor dat je onderweg bent, dus ik was even bang dat er iets gebeurd was, maar er is niks gebeurd.
2: Nee, hoor, er is niks aan de hand.
0: Oké, okay, nee, want je bent onderweg namelijk met geloof ik ongeveer 2 ton aan statiegeldfles achterin.
2: Ja, zoiets.
0: Nee, ik vroeg aan jou, waar is ProRail van geschrokken?
2: ProRail is geschrokken van al die spoorstaven op de rails.
0: Nou, laten we even luisteren of dat correct is en tevens juist.
1: En ProRail is geschrokken van de grote sabotageactie op het spoor gisteren.
2: Ja.
0: Nou, dat levert jou een mooie linnen tas op. Dan kun je al die statiegeldflessen ook in kwijt. Hoeveel heb je erbij eigenlijk? Want je gaat naar Dordrecht, naar het Milieupark volgens mij.
2: Ja, klopt. Ja, dit normaal gesproken is even de brug over. En dan wil ik hem, maar nou moet ik omrijden dus.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben voor dat statiegeld.
2: Ja, zeker. Het is niet anders.
0: Nee. Maar hoeveel gaat dat opleveren, denk je? Heb je jezelf al rijk gerekend?
2: Minder als vorige keer.
0: Ja.
2: Maar ik wil thuis moet ik de schuur gaan opruimen, want er komt een scoopmobiel in te staan.
0: Oh.
2: En ik wil dus al alvast wat ruimte maken.
0: Ja, je schuur opruimen is...
2: Dit gaan we alvast lekker op.
0: Ja joh, heel goed. Lekker. Dan ben je ook lekker leeg in je hoofd. Hè?
2: Ja, precies.
0: Hey, Christian. Nou, rij voorzichtig nog even. En gefeliciteerd met natuurlijk die lindentas en die gerse sokken. En dat statiegeld, dat ben je dan maar kwijt. Dit is Suzanne en Freek.
3: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezien.

0: Whitney Houston en I'm Every Woman bij Radio Rijnmond. En daarmee gaan we alweer richting 11 uur. En zometeen in acte 3 van De Boer op. Ja, dan zou die zomaar weer kunnen gaan klinken. Ik laat zometeen even het voorbeeldje horen. Als je het riedeltje hand in hand hoort, dan zou ik gelijk in actie schieten en hand in hand appen naar onze Rijnmond-app. Want dan maak je kans op die Feyenoord-sjaal. En als je die in de wacht sleept, maak je komende vrijdag kans op 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Dus ja, hou het allemaal scherp in de gaten.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
5: Zit u niet lekker meer?
4: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
5: Bel 010-307-4015.
4: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
5: Jans met een Z.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
7: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Hey Remo!
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Hey Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
18: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat?

0: grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: In Bleiswijk is het 17 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het derde uurtje van de Boer op, daar luister je naar. Met zometeen, misschien over 10 minuten, hè, dat bijzondere geluid van hand in hand. Maar misschien ook wel over 3 kwartier. Maar in ieder geval, als je het geluid hoort, dan gelijk in actie schieten in de app van Rijnmond. Want dan maak je dus kans op die Feyenoord-sjaal. En als je dubbel geluk hebt, dan heb je vrijdag dan ook nog eens een keer 2 kaarten te pakken voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. En praat mee in de koffiecorner over het nieuws dat jou beroert. Het gesprek van de dag, dat voer je daar. Misschien wel naar aanleiding van het nieuws dat je nu gaat horen van Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Lansingerland moet voor 1 juli volgend jaar genoeg statushouders aan een huis hebben geholpen. De provincie heeft ze een laatste waarschuwing gegeven, omdat ze het al jaren niet lukt om aan de eis te voldoen. Albrandswaard en Vlaardingen hebben ook die deadline van 1 juli. En Zwijndrecht moet het op 1 april al voor elkaar hebben. Dat het wel kan, bewees Voorne aan Zee. Die gemeente kreeg ook ooit een laatste waarschuwing, maar voldoet nu wel aan de eis. Een man die 2 jaar geleden in Suriname betrokken zou zijn geweest bij een heftige schietpartij heeft al die tijd zonder problemen in Nederland gezeten. Na de schietpartij vluchtte hij naar ons land. Hij dacht dat de storm na 2 jaar was gaan liggen en dat hij weer veilig terug kon naar Suriname. Dat bleek niet het geval, want bij aankomst in Paramaribo werd hij meteen in de boeien geslagen. De EU moet snel onafhankelijk worden en de eigen veiligheid regelen, zei Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse toespraak. Ze wil dat er een Europese Veiligheidsraad komt die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden ook landen als Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Canada moeten zitten. Die nieuwe Veiligheidsraad is nodig vanwege de toenemende Russische provocaties en de twijfel die president Trump zaait over de NAVO. En oud-Radio Rijnmond-presentator Rob Vermeulen is overleden. Hij had prostaatkanker en verbleef al langere tijd in een hospice. In zijn laatste weken was hij nog opgewekt en blij, ondanks dat hij wist dat hij niet lang meer te leven had. Vermeulen begon in 2006 bij Radio Rijnmond als nieuwslezer en presenteerde later op zondagochtend het radioprogramma De Emotie. Rob Vermeulen was 72 jaar. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Het wordt een graad of 19. Vanavond opklaringen en ook nog kans op een bui. Vannacht is het een graad of 12. Morgen is het in de ochtend nog droog. Later opnieuw buien. Wordt dan zo'n 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Mario. Nou, naar de verkeersinformatie. Mooi, ja, goed. Nou ja, je moet wel even rekening houden met een afgesloten tunnel. Er is een melding van gefronste wenkbrauwen vanaf de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. Vanwege een te hoog voertuig. En dat schijnt ook het geval te zijn op de A16. Ja, volgens mij heeft het een met het ander te maken. In ieder geval, ik hoop dat het snel weer een beetje geopend wordt. Als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk. Een goede reis. Zometeen gewoon op het menu. ABBA en Ace of Base. Allebei volgens mij uit Zweden.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rphopen.nl/Rijnmond.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Ruud

Een ware Zweedse hitmachine. Ace of Base hoorde je en All That She Wants bij Radio Rijnmond, bij de Boerel. Een bijzonder goedemorgen. Ik zag net mijn collega Walter binnenkomen en die was net voor de buit binnen. Die presenteert straks Afslag Rijnmond. Ja, het is een beetje op en af, hè, vandaag, op deze woensdag. En het is ook de woensdag dat er stevig gediscussieerd wordt in de Tweede Kamer natuurlijk over de plannen die zijn gepresenteerd in Prinsjesdag. Ik laat even Jesse Klaver is op dit moment nu te zien. Ja, ja, die staat nu zijn verhaal te vertellen in de Tweede Kamer. Het is natuurlijk wel even lastig voor een minderheidskabinet om die Kamer mee te krijgen natuurlijk, hè? Om die plannen er allemaal door te krijgen. Hoe kijk jij trouwens terug op Prinsjesdag gisteren? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples. En ik vraag mij gewoon zomaar af, nou niet zomaar, heb je kunst in huis? En zo ja, wat dan? Komend weekend wordt het grote Rotterdams atelierweekend georganiseerd. En Open Rotterdam die komt met een leeslijst voor jongeren. En dat naar aanleiding natuurlijk van het nieuws. Vorige week volgens mij. Dat 40% van de 15-jarigen onvoldoende leesvaardigheid heeft om de lessen te kunnen volgen op school. Ja, wat stond er bij jou vroeger op de lijst? Ik laat het graag aan jou over. Laat het me even weten. Open de app rechtsboven, klik op App ons. En ik ga je even een voorbeeld laten horen van een geluidje waar je extra goed op moet letten het komend uur. Het is dus nu nog een test, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, als je dit hoort, nu nog niet dus. Ik zeg het er maar even bij. Sommige mensen zijn heel trigger happy. Maar als je dit hoort, dan maak je dus kans op een Rijnmond sjaal. Als je heel snel hand in hand appt naar onze Rijnmond app. En als je die sjaal in de wacht sleept, dan maak je vrijdag weer kans op 2 kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Dus hou je toestel scherp in de gaten. Hij kan zomaar voorbij komen en dan gelijk in actie schieten. Hè? Dit is ABBA en Honey, Honey.

op de stijgers, in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt.

Beetje zo dat rauwe randje, dat jaagt misschien de regen weg. Wie zal het zeggen? Nou, als je naar alle webcams zit te kijken bij ons op de livestream van Radio Rijnmond en TV Rijnmond, dan zie je dat het echt overal weer ander weer is. Maar in ieder geval is het wel wisselvallig. Gerda die kwam net bij mij in de koffiecorner met een leuk verhaal. Ja, die wil even ingaan op de boeken die op de lijst stonden vroeger. En toen vertelde ik dat ik Kees van Kooten en 40 ook op de lijst had staan. Ja, het waren allemaal serie korte verhalen. Het was ook een heel dun boekje, maar het was wel heel erg leuk. En Gerda zei net tegen mij, ja, dat boek 40 korte verhalen die stuk voor stuk om te gieren zijn. Koffertje met poep. Prachtig, onvergetelijk verhaal waar je iedere keer aan terug moet denken als het toilet in de caravan weer wordt gelegd, zei Gerda zojuist. Wacht even. Ja. Dit verhaal wordt ruw onderbroken door. Ja, hij komt als een duveltje uit een doosje. Hè? Dat is echt ongelooflijk. Je weet wat je moet doen, hè, als je dit hoort. Ja, heel snel hand in hand appen naar de Rijnmond-app. Dan maak je kans op die mooie Feyenoord-sjaal. En als je die sjaal wint, alle Feyenoord-sjaal-winnaars, die gaan mee de grote tombola in en die gaan meedingen naar die twee kaarten komende vrijdag voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Dus ja, wil jij sowieso die sjaal hebben en misschien wel kans maken op die twee kaarten, zou ik eventjes in actie schieten en de tekst appen hand in hand naar de Rijnmond-app. Nou, de computer gaat zo meteen eens kijken wie we eruit filteren. Klein orkest nu en Koos Werkeloos.

0: klein orkest. Koos Werkeloos. Harry Jekkers is een soort van werkloos, toch? Ja, hij is met een welverdiend pensioen gegaan natuurlijk. Dit was het klein orkest met Koos Werkeloos. Ja, en de computer ontplofte weer. En ik beloof plechtig, hier zit geen productie aan vast. Maar ik heb Koos aan de lijn. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik wou een toepasselijk liedje.
0: Jij kon niet weg.
1: Ik ben al een aantal jaren met pensioen.
0: Ja, dus, nou dan ben je, ja, dus, nou, ben je niet werkloos. Ben je met pensioen?
1: Werkloos, hè?
0: Nee, dat is niet echt werkloos. Maar dus, je kon ook niet.
1: Ik ben bijna 76.
0: Oh, dus, maar jij kon ook niet werkloos toezien om niet te reageren toen je die tune hoorde.
1: Ik doe elke dag, probeer ik het. Zeker als het om een fijne sjaal
0: gaat. Ja, goed man. Nou, die fijne sjaal is voor jou. En hou je telefoon vrijdag ook in de gaten, hè? Want er zit misschien nog twee kaarten in voor de wedstrijd.
1: Nee, geweldig.
0: Nou, hey, van harte gefeliciteerd, hè?
1: Ja, dankjewel. Okay. En met veel succes met je programma.
0: Dankjewel, Koos. Werkloos. Hey. Nee hoor, Koos met pensioen. Geniet ervan. Hoi. Je bent bij Radio Rijnmond. Je bent bij De Boer op. Michael Bolton nu. How am I supposed to live without you?

0: Ja, oké, ik ga het glazuur zo meteen weer opruimen. Maar het is toch wel lekker met dit weer. Beetje zo'n romantisch plaatje. Ken je die cd-serie nog? Rock Ballads? Nee, wat was het nou? Love Rocks of Song? Nee, goed, je had er echt heel veel cd's van. En deze stond er stevast op. Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You? Mario die reageerde nog eventjes op die plaat Koos Werkloos van het Kleine Orkest. Ja, dat is wel mooi. Ze zegt, ja, er wordt gezongen, de Haagse maffia. En dat is nog steeds actueel, zei Mario net tegen mij. En trouwens, je hoort ook de frase, straks doen computers het werk alleen. Terwijl dit een plaatje is uit de jaren 80. Dus dat was een vooruitziende blik van Harry Jekkers. Je bent bij Radio Rijnmond en het is alweer bijna 11:30. Goedemorgen. Even kijken hoor, want door allerlei hoge voertuigen zijn er wat vertragingen ontstaan in de regio. Even kijken, er speelt zich wat af in het Botlekgebied of bij de Europoort. Even kijken wat daar precies aan de hand is. Die staat er zelfs niet eens bij, maar ik zie daar wel een hele dikke rode streep. Maar wel aan de andere kant van de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Daar enige vertraging, een kwartier, Gorinchem-Sliedrecht-Oost. Hou rekening met 15 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. Gefronste wenkbrauwen vanaf de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat een te hoog voertuig en de weg is dus tijdelijk dicht. Nou ja, goed, als je onderweg bent, rij voorzichtig. En doe dat zeker, ook al word je overvallen door een bui. Hè? Want het is echt een wisselvallige dag vandaag. Het kan echt alle kanten uit. Later misschien zelfs wel onweer met korrelhagel. Middagtemperatuur 19 graden hooguit. Vanavond en vannacht opklaringen. Kans op een bui, het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend vrijwel droog. Af en toe zon. In de middag weer bewolking met buien, 18 graden. Ja, en de komende dagen blijft het wisselvallig. Tot in het weekend. Vrijdag misschien wel de dag met de beste papieren. In het weekend kan het dan wel weer 20 graden worden. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Dat merken we nu al. De hoofdpunten van het nieuws, Mario Kwaaitaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een werknemer van Koninklijke Schmidt Zeevis uit Rotterdam heeft vertrouwelijke informatie van een klant aan een ander bedrijf gegeven. Daarmee heeft hij het geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst geschonden. Als hij dat nog een keer doet, moet hij van de rechter een boete betalen. Justitieminister Van Wil denkt dat de mensen die gisteren op meerdere plaatsen in het land het spoor saboteerden, gepakt gaan worden. Dat wordt een lastige klus, omdat er volgens de baas van ProRail bijna geen beelden van zijn. Maar Van Wil zegt dat er nog meer manieren zijn om de daders op te sporen. En AI is ook doorgedrongen tot in het zwembad. In Zierikzee gaan 10 camera's het water van het zwembad in de gaten houden. Als die iets verdacht zien, dan krijgt de badmeester of juf via het horloge een seintje.
2: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Daar krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
1: Volgens Omroep Zeeland heeft het systeem inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Er hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan, want zo'n AI-systeem kost 45.000 euro.
0: Maar ja, een mensenleven, hè?
1: Is onbetaalbaar.
0: Ja, ik wou zeggen, nou, dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Taylor Swift.

0: Daar is deze zomer zeer veel op gedanst, durf ik te zeggen. Bausa hoorde je en Magnetic. 11:30 geweest, betekent dat we altijd even gaan kijken bij de buren. Ofwel gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele collega-omroepen in het Rijnmondgebied. En met die omroepen hebben we ook een nauwe samenwerking. En dat levert mooie gezamenlijke verhalen ook op. En ook een gezamenlijk tv-programma waarin de mooiste reportages te zien zijn ieder weekend. Een verse aflevering van Lokaal. Natuurlijk op TV Rijnmond, maar ook bij jouw lokale dan wel streekomroep. En deze keer steek ik mijn licht op bij Omroep Archipel, de omroep voor Goeree Overvlakke, hoofdredacteur Arjen Huizer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zit een beetje rond te speuren op omroeparchipel.nl. Ik sloeg gelijk aan op het hoofdartikel bij jullie op de site. En ik kon er gelijk over meespreken, want ik woon schuin tegenover een basisschool in Lansingerland. En daar zie je dus al die ouders hun kroost naar school brengen, dubbel parkeren, etzovoorts. Maar ik geloof dat Goeree Overvlakke er vanaf wil.
1: Ja, de gemeente heeft zelfs opgeroepen om bij de ouders gevraagd van parkeer gewoon niet die auto bij school. En ze hebben ook zelfs een extra zebrapad aangelegd op de voorstraat in Stellendam.
0: Ja, dus een zebrapad.
1: Zodat je dus die auto wat verder kan parkeren en dan oversteken.
0: Ja, precies. Wordt daar die oproep, wanneer is die gedaan, onlangs?
1: In het begin van de week hebben ze dat toch wel al wat aardig, maar toch wel dringend gevraagd. Ze hebben zelfs een wethouder langs gestuurd.
0: Maar heeft dat geholpen? Dat is de grote vraag. Of is dat nog te kort dag?
1: Ja, is het nog wel te kort dag. Ja. Het lijkt erop dat men er wel gehoor aan geeft. Mm-hmm. Alleen het is natuurlijk de vraag van hoe lang doen ze dat? En zeker als het stortregent. Wie heeft de zin om zijn kind zeiknat op school af te laten?
0: Goed. Dan moeten we kijken of dan moet misschien de wethouder weer langskomen, toch?
1: Met een paraplu bijvoorbeeld.
0: Ja, precies, ja. Belangrijk nieuws, heel actueel natuurlijk ook. Hè. We hebben al jaren een tekort aan stroom op het net. En niet omdat er een tekort aan stroom opgewekt wordt, maar omdat het net gewoon te zwak is. Maar er gaat nu wel iets gebeuren op Goeree Overvlakke, hè?
1: Ja, want ook bij ons veel elektrische auto's, warmtepompen, elektrisch koken natuurlijk ook steeds meer zonnepanelen. En ze gaan nu de elektriciteitshuisjes vervangen en dikkere elektriciteitskabels aanleggen.
0: Ja, ja. En dat is hard
1: nodig. Het gaat wel duren, maar...
0: Ja, dat is een ingewikkelde klus inderdaad. Nou ja, vorige week hadden jullie nog een mooie reportage over 100 jaar elektriciteit op Goeree Overvlakke. We zijn van ver gekomen. Want ik kan me nog de grote stroomstoring herinneren op Goeree Overvlakke. Van nou, wat zal het zijn? 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Ja, daarna zijn er dubbele leidingen natuurlijk aangelegd. Maar daarna is het alleen maar zwaarder geworden voor het net.
1: Ja, maar dat was natuurlijk een periode dat het nog heel hip was om, zeker bij bedrijven met hele grote schuren, om al die daken vol te gaan leggen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk kost dat natuurlijk best veel capaciteit om ook weer voor het terugleven. Want dat verzwaren van het net is niet alleen maar om ook te kunnen gebruiken, maar ook om zeker om terug te leveren.
0: Ja, een grote uitdaging voor Goeree Overvlakke.
1: Maar
0: inderdaad, wat jij zegt, is een ingewikkelde klus, dus dat gaat nog wel even duren, denk ik.
1: De planning is in ieder geval dat ze het einde van 2026 gaan beginnen. Mm-hmm. En dan zijn ze de komende jaren nog wel bezig.
0: Meer op omroeparchipel.nl. Natuurlijk nog veel meer artikelen over het mooie eiland. Arjen, dank je wel weer. Hè. En tot gauw.
1: Graag gedaan.

0: Little River Band. Ja, toch wel de belichaming, muzikale belichaming van de gouden jaren van de muziek in Amerika in de jaren 70 en 80. Home on Monday hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Eens even kijken hoe het inmiddels staat in Den Haag.
1: Grote bewondering voor. Maar zeker ook voor zijn HJ schoollezing. Timing is alles in de politiek. Het was een, daar zal ik maar niet te veel over zeggen. Maar wat ik daar hoorde was een echt christendemocratisch verhaal.
0: Het klinkt nog redelijk vredelievend. Ja, er moeten natuurlijk wel harde noten gekraakt worden. Want het kabinet is een minderheidskabinet. Ja, en dat betekent dat de Kamer dus water bij de wijn moet doen om tot een sluitende begroting te komen. Nou, de komende 2 dagen worden daarvoor uitgetrokken. Dus als je er nog op wil reageren op de bevindingen. Hè, heb je gisteren zitten kijken naar de hoedjesparade? Wat vond je eigenlijk van de boodschap? Laat het vooral even weten. In de Rijnmond F, de koffiecorner. Want die is dagelijks voor je geopend voor het gesprek van de dag. Zometeen ga ik mijn licht opsteken bij Erik Lemmers. Want, zometeen lunchbreak. En ik zag alweer heerlijkheden voorbij komen, hoor. Mooie onderwerpen die op een presenteerblaadje aan jou worden gegeven. Dus zometeen ga ik met hem praten over wat er dan allemaal in zit. Na Yes and the Only Way Is Up.

0: Yes, and the only way is up bij Radio Rijnmond in de Boerop. En het wordt weer tijd om het veld te ruimen. Dat klinkt negatiever dan ik het zo bedoel. Want ik ruim graag het veld voor Erik Lemmers. Want die heeft een heerlijke lunch bij zich met mooie onderwerpen. Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Hoi. Wat zit er allemaal in?
1: Ik heb straks een bloemist aan de lijn uit Schiedam. Want zo in die miljoenennota die gisteren is gepresenteerd...
0: De BTW!
1: Komen zoveel dingetjes naar voren.
0: De BTW bloemen.
1: Denkt, gaan we dat nou weer betalen?
0: Ja.
1: Nou ja, met jouw bloemen dus, die aan moeder de vrouw... Of moeder, je moeder en... Ja, moeder de vrouw als je vriendin geeft.
0: Dat, ja.
1: Precies. Want de BTW gaat omhoog van laag naar hoog.
0: Ik wist trouwens niet dat het laag BTW... Wat is dat dan? 9%?
1: 9% inmiddels ook alweer verhoogd natuurlijk. Ja. Was ooit 6. 21 wordt het dus.
0: Wow.
1: Dat betekent toch 12% bovenop.
0: Ja.
1: En dat zijn niet de dingen die je... Het zijn de dingen die je het eerst misschien wel laat vallen.
0: Precies.
1: Dat je denkt, als ik geen geld heb, dan maar even niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen... dat de bloemistenbranche daar
1: niet zo blij mee
0: is. Pijn van heeft. Ja,
1: precies, het kwam voorstaan. Voor mij een beetje uit de hemel.
0: Ja, ik zag hem gisteren ook namelijk voorbij komen. Toen dacht ik, precies. Ja, nou ja.
1: Ja, zometeen dus, uit Schiedam spreken we hem. En ik heb een lunchplaat en die gaat over iemand die mensen die wel het geld hebben... om een belachelijk ding te kopen... Een tandenborstel van €500.
0: €500?
1: Ja, het is een stofzuigerfabrikant, die heeft dat uitgebracht. 661 ingenieurs hebben er 6 jaar aan gewerkt.
0: Ja, dan begrijp ik waar die prijs vandaan komt.
1: Ja, precies. En hij heeft een cameraatje waarmee hij zo tussen de tanden kan kijken. Samen met AI kan je dan op een app zien... je doet het goed, ga zo door. Of nee, je moet toch nog even links even wat meer.
0: Er komt een moment dat je dat dan ook uit die borstel hoort. Dan
1: ja,
0: de tekst.
1: Dat hij het gewoon
0: je kan
1: zegt.
0: Het, je kan het, ho, je bent er vergeten.
1: Gaat lekker.
0: Of je bent een stukje vergeten. You missed the spot.
1: Ja, precies. Ja. Enige probleem is, de tandenborstel kan niet tegen water. Die eerste modellen die stoppen er gewoon mee. Want er blijkt water in de buizing te komen.
0: Nou, heb jij een leuke plaat die hoort bij het verhaal van een tandenborstel voor een belachelijk bedrag, €500, die niet tegen water kan? Dan ben je van harte welkom. Open de app en klik op
1: App ons.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
8: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
7: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. In de jaren 80 stonden Nena en Kim Wilde gewoon los van elkaar in dit lijstje met hun eigen nummers. Maar 20 jaar later zongen ze één van die nummers opnieuw in als duet. Die hoor je zo. Eerst het nieuws van 12 uur met Mario Kwaitaal. Goedemiddag, Mario.
7: Goedemiddag. Een medewerker van Smit Zeevis is door de rechter op de vingers getikt voor het lekken van bedrijfs...

0: zwakkeren in de samenleving.
1: De WW en de WIA, dat zijn verzekeringen voor als je ziek wordt of werkeloos raakt. Ik ben nog niemand tegengekomen die het een pretje vindt om daarin te zitten en die niet aan het werk zou willen. Maar daarvoor zijn andere dingen nodig dan daarop te bezuinigen. En wat het kabinet zegt is, de uitkeringen gaan omlaag, hoe lang je er gebruik van kan maken verandert. Je moet nog langer werken voordat je er überhaupt recht op hebt. Hiermee pak je rechten af waar mensen zelf voor hebben betaald.
0: Verder had hij het over de gevolgen van klimaatverandering. Jarenlang was daar volgens Klaver te weinig aandacht voor, omdat maatregelen te veel geld zouden kosten. In het Brabantse Asten is een wolk met een schadelijk en bijtend gas ontsnapt. Een woonwijk achter het bedrijf is geëvacueerd. Het ging mis bij een productiefout in een bedrijf waar met bijtende stoffen wordt gewerkt. De gaswolk kwam binnen het gebouw vrij, maar ontsnapt wel langzaam naar buiten. Er is niet bekendgemaakt om welke stof het gaat. En in heel Europa moet een social media verbod komen voor kinderen onder de 13, wil de Europese Commissie. Kinderen tussen de 13 en 15 zouden alleen met ouderlijk toezicht en met beperkingen op social media moeten kunnen. De regels worden morgen officieel gepresenteerd, maar EU-voorzitter von der Leyen heeft er vandaag al over gesproken bij haar jaarlijkse toespraak. Europa wil één duidelijke lijn trekken, omdat er nu veel verschil is tussen de landen. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Het is een graad of 19. Vanavond opklaringen en ook nog kans op een bui. Vannacht is het een graad of 12. Morgen is het in de ochtend nog droog. Later opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Mario. Op de Maasboulevard Westzeedijk in Rotterdam. Tussen de Oostmolenwerf en de A16. Daar 2 kilometer file en daar sta je 10 minuten in. Ik wil een lunchplaat draaien voor een fabrikant van dure stofzuigers. Die heeft zich gestort op de tandenborstel. Ze kwamen met een high-tech ding dat met een camera en AI beoordeelt of je tanden wel echt schoon zijn. Er hebben in totaal 661 ingenieurs meer dan 6 jaar aan gewerkt. En de prijs is er dan ook naar. De tandenborstel kost €500. Maar 10 dagen na de introductie heeft de fabrikant het ding alweer teruggeroepen. Hij heeft namelijk één probleem. Het apparaat kan niet tegen water. Welke lunchplaat wil jij horen bij deze misser? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen Nena en Kim Wild.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij

0: slag op odido.nl/business.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: Nina en Kim Wilde hoorde hier op Radio Rijnmond. Any place, anywhere, anytime. Je luistert naar Lunchbreak. Fijn dat je erbij bent en je lunch met ons weer wilt delen. En ik deel dan lekkere muziek met jou. En natuurlijk verhalen, bijvoorbeeld over de bosbloemen. Als jij er weer eentje meeneemt voor Valentijnsdag, voor kerst of voor een verjaardag. Hou er rekening mee dat ze duurder gaan worden als het kabinet ze zin krijgt. Want in de miljoenennota hebben ze voorspeld dat ze de BTW op een bosje bloemen en op kamerplanten, op planten in het algemeen, willen verhogen van laag naar hoog. En dat gaat dus van 9% naar 21%. Ik spreek daar zo een bloemist over in Schiedam. En de Pokémon-kaarten. Pokémon bestaat 30 jaar. Die zijn vanmorgen met een speciale set gekomen. Verschillende speciale sets. Ja, en daar was de verwachting van dat er hele zeldzame kaarten bij zaten. Dus stonden er rijen voor de speelgoedwinkels op de Koolsingel in Rotterdam en bij het Dakpark. Want mensen wilden die kaarten graag hebben. En sommigen stonden vannacht al in de rij. Zometeen spreek ik een winkelier in Spijkenisse die de kaarten vanavond pas verkocht. Want in verband met de veiligheid worden de sets overal in het land op verschillende tijden geleverd. Natuurlijk ook nog lekkere muziek. Yves Berends heeft een nieuwe. Zijn bewerking van een nummer van Clouseau uit 1990 hoor je zo. En dan zongen voor het eerst tijdens Beste Zangers, waarin de broers Stef en Chris Wouters centraal stonden. Dat zometeen. En ik wil nog een lunchplaat met jou draaien. En die gaat over dat bizarre verhaal van een fabrikant die stofzuigers maakt normaal. En dat misschien ook maar beter moet blijven doen. Want de tandenborstel die ze op de markt hebben gebracht, die werkt niet helemaal goed. Hij kost €500. Zou met een cameraatje het veld tussen je tanden kunnen detecteren. En AI zegt dan via de app of je het goed doet of niet. Alleen hij blijkt niet tegen water te kunnen. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. En nu eerst de Bellamy Brothers.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Ja, dat is even een heel ander Yves Berends, hè? Niet van het feestje, maar van het, de smartlab bijna wel. Verlangen hoorde je. Prachtig nummer hier op Radio Rijnmond. Een bloemetje krijgen is natuurlijk super fijn en lief als je dat doet. Maar we gaan ze misschien minder ontvangen als het aan het kabinet ligt. Worden ze namelijk duurder. Ze willen de belasting op sierteeltproducten verhogen naar 21%. Daarvoor is gisteren het wetsvoorstel ingediend dat in 2028 moet ingaan. Dus we hebben nog even. Dat wij een bloemetje minder krijgen is vervelend, maar voor bloemisten kan het ook een groot probleem worden. Aan de telefoon heb ik de eigenaar van Boco Flowers in Schiedam-West. Steven de Bruin, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Had jij dit zien aankomen, Steven?
1: Er wordt natuurlijk al een tijdje over gesproken. Je hebt het gehoord. Het zit er wel aan te komen, 2028.
0: En wat vind je daarvan?
1: Ja, het is natuurlijk lastig. Als ondernemer wil je natuurlijk dat mensen gewoon bloemen kunnen blijven kopen. Mm-hmm. Het wordt voor een aantal mensen wordt het natuurlijk wel lastiger als je zeg maar de BTW volledig moet doorrekenen en de boeketten echt een stuk duurder gaan worden.
0: Ja, want kijk, die boeketten zijn al gestegen in prijs, hè, de laatste paar jaar door, noem het allemaal maar op, de olieprijs, inflatie, hogere lonen, dat soort dingen allemaal. En dan komt dit er nog eens bovenop. Dat kan voor mensen de druppel betekenen. Heb jij ook signalen van mensen die bij jou aan de kiosk komen of in de winkel komen, dat ze daar dat voor hun een probleem begint te worden?
1: Dat heb ik niet. Zo praten de mensen niet echt over. Kijk, natuurlijk hebben we het er wel over dat er een stijging komt van 21%. Heel veel mensen vinden het jammer. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het is natuurlijk ook de manier waarop je probeert in te kopen. Mensen weten dat Boco Flowers prijs, kwaliteit, verhouding.
0: Ja, dat mag je niet zeggen, sorry. Jij probeert je prijzen wat lager te houden, begrijp ik, of wel?
1: Ja, we proberen de prijzen zo laag mogelijk te houden. En dat heeft ook te maken met hoe je de inkoopregel.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat jij sowieso niet echt van plan bent die BTW volledig door te berekenen?
1: Daar moeten we echt nog naar kijken hoe we dat gaan doen. Dat ligt ook een beetje aan, als het echt veel te hoog wordt, dan zou je het waarschijnlijk niet echt door kunnen rekenen. Want je wil natuurlijk ook niet dat heel veel mensen gaan afhaken.
0: Nee.
1: Dus het is wel spannend, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, want voorzie jij problemen voor je eigen inkomsten wat dat betreft?
1: Het kan lastig zijn. Kijk, andere kant van het verhaal, ik probeer altijd heel positief te kunnen blijven. We hebben natuurlijk ook meegemaakt van de gulden naar de euro periode. Mm-hmm. Was het zeg maar een bosje, bosje freesia's kost 3 euro. Mm-hmm. Dat was ook eerst 3 gulden, snap je?
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk toen de tijd ook verdubbeld.
0: Toen voelde iedereen zich flink genaaid op dat moment, hè?
1: Juist. Ja, alles werd verdubbeld, behalve je salaris natuurlijk. Dat bleef gewoon hetzelfde.
0: Precies.
1: Dus, de tijd van de verandering naar de euro hebben we eigenlijk ook meer problemen verwacht. Maar die waren er eigenlijk ook niet echt, zeg maar.
0: Dus jij denkt eigenlijk van het zal een probleem kunnen zijn, maar uiteindelijk blijven mensen toch die bloemen kopen.
1: Er zullen ongetwijfeld voor een aantal mensen wel die gaan minder bloemen kopen waarschijnlijk. Omdat als jij kan kiezen tussen 100 euro per maand uitgeven aan bloemen of jouw kast vullen met eten en je hebt kleine kinderen, dan is de keuze denk ik wel makkelijk.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de bloemenhandel wel blijft. Want je hebt natuurlijk, wij kopen eigenlijk bloemen voor elke gelegenheid. Hè? We verkopen natuurlijk ook emotie.
0: Juist.
1: En dat zal waarschijnlijk wel blijven, maar waarschijnlijk wel in mindere mate.
0: Juist. Steven, we gaan het afwachten. Het is een minderheidskabinet, moeten we erbij zeggen. Dus of die BTW doorgaat, daar moet dus nog een meerderheid voor zien te vinden natuurlijk in het parlement, de beide kamers. Dus we zullen het afwachten. Dankjewel voor jouw reactie hier.
1: Yes, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
0: Dankjewel. Zo meteen een hoofdpunt uit het nieuws. Daft Punk tot die tijd. Around the World.

0: Love in the First Degree. Ik hoop dat dat voor jou ook opgaat wat Radio Rijnmond betreft. Het is 12:30, je luistert naar Lunchbreak. 1 file in Rotterdam op de Maasboulevard West-Zeedijk tussen de Oostmolenwerf en de A16. 10 minuten vertraging en daar 2 kilometer file. Ed Anders, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag. En wat een verschil met gisteren.
0: Nou,
1: zeg.
0: Vanmorgen, wat een wolkbreuk in Rotterdam.
1: Ja, misschien eventjes hard regenen. Inderdaad, een plensbui echt. En ik had verwacht dat die buien wat later zouden komen. Maar ze kwamen er al gelijk in. Ja, ze stonden ook te trappelen van ongeduld al gelijk vanochtend op de Noordzee. Ja, ze kwamen met de vliegende vaart inderdaad erin. Ja, en dat er flink wat regen is gevallen, dat heb ik net gezien aan de cijfers. Want bijvoorbeeld bij Sien Verkade, hele trouwe waarnemer al, al bijna 30 jaar voor mij, in Vlaardingen, 12 mm regen is daar gevallen. Dat is best veel. Ik had zelf 7 mm hier zo. En het zal de laatste neerslag nog niet zijn. We liggen wel op het randje, moet ik zeggen. Want in Zeeland, daar is het nog bijna de hele dag droog gebleven. Maar in de rest van het land dus buien. Vanmiddag een wisselende bewolking, verspreid vallen. Ja, een aantal buien. Kan best een stevige bui zijn. Ja, misschien dat er een klap onweer bij je voorkomt. Of een hagelsteen. Maar ja, grote kans is daar nou ook weer niet op. Ja, en temperaturen. Als die bui nou passeert, is het maar 15 graden. Maar als zo'n bui nou weg is en de zon kan even goed doorbreken, kan het 18, 19 graden wel zijn. En de wind waait matig, aan zee soms vrij krachtig. En die komt dan uit het noordwesten. Nou, kijk je naar vannacht, is er ook nog een bui mogelijk. Het koelt af naar 11 of 12 graden. En morgen, die begint dan op de meeste plaatsen droog. Maar morgenmiddag is het bewolkt en gaan er buien vallen. En dat bij een temperatuur van een graad of 18. En aan zee staat morgen af en toe een krachtige wind uit het noordwesten. Een windkracht 6.
0: Dat is flink.
1: En wat vind jij daarvan, Erik?
0: Nou, dat vind ik vervelend, moet ik zeggen. Vooral als er nog een druppel regen bij is, dan heb ik het weer gehad.
1: Ja, dat is helemaal balen. Ja.
0: Maar blijft die wind staan de komende dagen?
1: Ja, zo af en toe kan er langs de kust best wel een krachtige wind staan. Een windkracht 6 uit het westen of uit het zuidwesten. Verder blijft het wisselvallig weer. Hoewel vrijdag verwacht ik wel een weersverbetering. In de ochtend eerst nog kans op een bui. Maar daarna breekt de zon wel vaker door. En dan wordt misschien best nog wel een leuke middag met 19 graden. Zaterdag in de loop van de dag opnieuw een storing met een aantal buien. Zondagmiddag wordt het dan wel weer beter. En ja, in het weekend wordt het een graad of 20. Ja, en wat ik gisteren al tegen jou vertelde in de show, ik denk dat volgende week best wel een meevallende week gaat worden. Maar dat zien we tegen die tijd wel.
0: Nou, klinkt in ieder geval iets om naar uit te kijken. Dankjewel,
1: Ed. Ja, dacht ik ook. Ja.
0: Mooi einde. Dan naar Mario Kwartel voor de hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Mario.
2: Goedemiddag. Een medewerker van Smit Zeevis is door de rechter op de vingers getikt voor het lekken van bedrijfsinformatie. Hij gaf klantgegevens aan zijn zwager die voor een vleesbedrijf werkt. Als de man nog een keer de fout ingaat, moet hij een boete betalen van €2500 per overtreding. Gelderse boeren voeren actie bij het provinciehuis in Arnhem. Daar wordt vandaag gesproken over meerdere regels waar ze het niet mee eens zijn, zoals over de stikstofuitstoot. Een van de boeren had ook een koe meegenomen en wilde die meenemen de statenzaal in, maar de koe mocht niet naar binnen. En in Den Bosch mag niemand meer de torens in van het stadhuis en van de Sint-Jans-basiliek. Dat betekent dat ook de klokken niet meer live bespeeld kunnen worden. De arbeidsinspectie ontdekte maandag dat de toren van het stadhuis in Den Bosch niet voldoet aan de Arbo-wet. En omdat de Sint-Jan bijna identiek is, werd die ook meteen gesloten. De arbeidsinspectie zou zelfs meteen de sloot al hebben vervangen om er zeker van te zijn dat er niemand meer bij komt. De stadsbeheerder van Den Bosch noemt het allemaal onzin, omdat er al 600 jaar op die manier wordt gewerkt en er nog nooit gewonden of doden zijn gevallen.
0: Zo, nou jij weer. Dankjewel, Mario.
2: Yo.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Bruno Mars, nu eerst Climie Fisher.
3: Radio met een grote R.

0: Even lekker een oudje uit de jaren 80. Volgens mij Climie Fisher en Love Changes Everything. Jaren 80, 90 en nu dat zijn de platen die we het liefst draaien. Plus de jaren 70 en af en toe ook lekker wat uit andere tijden.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En het gaat over die tandenborstel, hè? Die tandenborstel die alles kan, behalve als er water in belandt in dat apparaat. €500 hebben mensen ervoor betaald. En in ieder geval de vroegste productie, want daar ging het dan wel om, die stopte meteen, omdat er water in de buizing was gekomen tijdens het poetsen bij de klanten. En daarom hebben ze alles teruggehaald. Maar de fabriek zegt dat de latere uitgaven wel goed werken. Maar misschien toch nog even goed naar kijken. Money for Nothing in ieder geval. Dire Straits, zegt Peter en Peter. Phil, Sweet Little Mystery, Wet, Wet, Wet. Peter, Take My Breath Away, Berlin, ook leuk. Guido, He's a Liar, de Dolly Dots. Peter, Teeth van Lady Gaga. Monique, The Scientist van Coldplay of Think en Aretha Franklin. Bridge Over Troubled Water van Elvis Presley. Ik vind ze allemaal leuk vandaag, zegt Luc Bontond. En Ria, No Water van Bob Marley. Heb jij nou nog een hele toepasselijke? App hem even door via de Rijnmond-app. Druk op open, app ons. Zometeen Pokémon, maar nu eerst Bruno Mars. Oh.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Je hoort het hier op Lunch Break. In Lunch Break op Radio Rijnmond. Grote drukte en wachtrijen bij verschillende speelgoedwinkels in Rotterdam. Iedereen wil namelijk de nieuwe Pokémon-kaarten hebben. De fantasiefiguurtjes bestaan namelijk 30 jaar... en dus brachten ze vandaag een speciale set met kaarten uit. Bij eerdere uitgaven liep de waarde van kaarten uiteen van enkele centen... tot in de duizenden euro's voor één zo'n kaart. De kaarten die vandaag verkocht worden, die zijn erg bijzonder... en zijn overal waar de verkoop is gestart al uitverkocht. Maar bij 2HG in Spijkenisse kan je ze vanavond nog krijgen. Aan de telefoon heb ik de eigenaar van de winkel. Goedemiddag, Ben.
1: Ja, hele goede middag.
0: Het was dus super druk vanochtend. Verwacht jij zelf veel drukte?
1: Jazeker. Ik weet dat bij de Intertoys, bij de Smittoys stonden de rijen. Mensen gingen s'nachts al voor dan de winkel al slapen.
0: Echt?
1: En hopen dat ze op tijd een doos konden bemachtigen.
0: Niet te geloven. Dat is in Rotterdam, hè, was dat de Cold Single en bij het Dakpark. Onder andere.
1: Nee, het is echt in heel Nederland.
0: In heel Nederland.
1: België en Duitsland, jazeker.
0: En die winkels die zijn iedere keer ook uitverkocht zodra het
1: er is. Ja, klopt. Ze krijgen een eenmalige levering vanuit de groothandel. En daar moeten ze het mee doen.
0: En
1: ja,
0: dan
1: is het op is op.
0: En waarom krijg jij vanavond? Waarom verkoop jij ze vanavond pas?
1: Nou, dat zou ik heel goed uit te leggen. Vanuit de groothandel worden alle winkels vandaag geleverd. Dus niemand heeft het nu in de winkel staan. Hij krijgt het ook vandaag ook binnen. En dan dacht ik zelf, weet je wat, ik ga vanavond nasluit, ga ik om 18 open. En dan bied ik de ETB's aan. En okay. De blisters en de tints.
0: En dat is gewoon omdat jij het vanavond pas krijgt?
1: Ik krijg het loopt de dag, krijgen wij binnen.
0: En waarom is dat zo wisselend, die tijden?
1: Nou, dat is in verband met veiligheid. Je praat over heel veel centjes tegenwoordig. De kaartjes, zoals je net al noemde, kaartjes van 1000 euro. Ja, dat is tegenwoordig normaal.
0: Ja, dus er zou zomaar iemand kunnen zijn die zegt van... Hey, ik ga de boel even overvallen.
1: Wellicht. Dus ja. Punt van veiligheid hebben wij besloten om te zeggen... wij bieden pas vanavond aan, als wij binnenkrijgen vandaag.
0: En dus verwacht jij, want als mensen natuurlijk eerder vandaag... overal vruchteloos hebben geprobeerd om aan kaarten te komen... dat ze dan naar jou toe komen?
1: Daar ben ik wel heel bang voor, dat klopt.
0: En wat voor maatregelen heb jij ervoor getroffen?
1: Nou ja, sowieso veiligheid. We hebben echt de beveiligingen vooraf al ingelicht... dat ze er vanavond zijn. En ja, zorgen dat alles gewoon veilig is.
0: Dranghekken?
1: Nee, absoluut niet. Ik doe alles lekker aan de voordeur. Ik laat niemand verder in de winkel.
0: Oké.
1: En dat wordt gewoon letterlijk aan de voordeur dat we alles verkopen.
0: Jeetje, en weet jij hoeveel sets je krijgt? Is dat ook bekend voor jou?
1: Dat is zeker mij bekend. Ik mag er helaas niks over zeggen.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat is een puntje van veiligheid.
0: Ook weer de veiligheid. Ongelooflijk
1: ja,
0: dat je daar zo over na moet denken.
1: Ja.
0: Een speelgoedkaart.
1: Ja. Een verzamelkaart. Ja, ik ben zelf ook een keertje 12 geweest. Nou, ik loop al tegen de 40 aan. Dus ja, dat is zeggen meer dan genoeg.
0: Jij herkent het wat dat betreft goed, die verzamelwoede. Hou jij nou zelf ook nog een pakketje voor jezelf achter?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ik ga zelf ook wat openmaken. Maar dat ga ik morgen op mijn gemakje doen.
0: En hoe werkt dat?
1: Druk.
0: Ja, eerst die drukte uit de weg helpen. En dan zelf even je eigen cadeautje openpakken. En is het dan zo dat elke set is dan anders? Dus het is een verrassing wat je krijgt?
1: Nee, je hebt om de 2 maanden komt natuurlijk een Pokémon-serie uit. En elke set is natuurlijk weer anders. Nou, nu hebben ze een speciale editie met 30 jaar bestaan.
0: Mm-hmm.
1: En... Pokémon bestaat al vanaf februari al 30 jaar.
0: Oh.
1: En daar hebben ze nu pas een Celebrations uitgebracht.
0: En het is dus duidelijk wat er in die set zit?
1: Ja, dat klopt.
0: Welke kaart kijk
1: je?
0: Wat zei je?
1: Er zit een boekje in de Elite Trainerbox. Dat is een verzameldoos. Er zit een boekje bij. Daar kun je alle kaartjes vinden erin.
0: En welke kaart kijk jij het meeste naar uit?
1: Oeh, vind ik nog hele goeie. Ik hoop dat ik de RGB Mew zal poelen.
0: De RGB Mew?
1: Ja, dat is een hele zeldzame kaart. Dat... Er zit één zo'n kaart in 20.000 pakjes.
0: Wauw. Dus het zit niet in alle pakjes.
1: Zijn.
0: Ja.
1: Nee.
0: En beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
1: Ja, ze hebben 3 kleuren. Volgens mij misschien zelfs 4, wat ik hoorde. Dat is in blauw, geel en rood. En dan is het een aparte Mew.
0: Ja. En wat zijn zijn speciale superpowers?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb het kaartje bijna nog niet gelezen.
0: Moet je nog gaan nakijken? Hey, heb je nog een tip voor iemand die die kaarten wil bemachtigen?
1: Je hebt natuurlijk gewoon... Ik zou eerst even een weekje wachten tot de prijs een beetje gaat dalen. En ja, dan kan je via Cardmarket of wellicht via onze website de kaartjes kopen.
0: Kijk aan. Dus wacht eventjes, dan is de gekte er een beetje af. En wie weet kun je dan op een makkelijke manier, dat hoop je dan maar, toch nog aan kaarten komen. Nou,
1: zeker.
0: Succes met de verkoop vanavond. Dankjewel, Ben.
1: Graag gedaan. Fijn dag. Doei.
2: De lunchplaat. Welke som hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, bij die tandenborstel hè, van €500. Het is maar wat de gek ervoor geeft, joh. Maar die bleek niet zo goed tegen water te kunnen. En ja, die prijs, ja, dat beneemt je de adem. Dus had ik deze van Pete in gedachten. Berlin and Take My Breath Away.

0: Take My Breath Away. Peter had ook nog een plaatje ingestuurd. Big Spender van Shirley Bassey over die tandenborstel. En Swimming Into Deep Water van Don Rosenbaum wilde Ina graag horen in dit verband. Allemaal bedankt voor het insturen van jullie suggesties. Morgen weer een kans. En zometeen kun je nog een lunchbag winnen. Oh ja, en we hebben ook nog kaartjes voor Feyenoord FC Utrecht. Komt allemaal in het volgende uur langs.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Hey Remo!
17: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Hey Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: brand te blussen. De brandweer heeft het van ze overgenomen. Bij de brand kwam evenveel rook vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Op het Malieveld in Den Haag was het onrustig na een uitspraak van het Kosovo-tribunaal. Een oud-president van Kosovo werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij had wel nog veel aanhangers die de uitspraak afwachten op het Malieveld. Op beelden op sociale media is te zien dat een aantal demonstranten op een rijdend politiebusje springt en dat iemand een paraplu naartoe gooit. Ook slaat er iemand met een vlaggenstok tegen het busje. Een binnenvaartschip uit Urk dreigde vanmorgen te zinken op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad. Er bleek een grote scheur in de romp te zitten, waardoor er water naar binnen liep. Het water stond al net boven de rand van het schip. Het is niet bekend hoe dat kon gebeuren. De hulpdiensten konden voorkomen dat het schip helemaal ten onder ging door het naar een ondiep deel van het IJsselmeer te brengen, naast de ketelbrug. En de brandweer is in Brabant nog zeker uren bezig met een ontsnapte gaswolk bij een metaalbedrijf in Astum tussen Eindhoven en Venlo. Die wolk ontsnapte vanmorgen bij een productiefout. Het zou gaan om een schadelijk en bijtend gas, maar wat voor stof het was is niet bekend. Vanwege het gevaar werd een complete woonwijk in de buurt geëvacueerd. Het weer, het is van alles wat. Bewolking, buien en zon wisselen elkaar af. Het is een graad of 19. Vanavond opklaringen en ook nog kans op een bui. Vannacht is het een graad of 12. Morgen is het in de ochtend nog droog. Later opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Mario. Er zijn geen files.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: Dat ga ik je laten horen. Niet voordat ik je vertel dat je er een lunchbag mee kan winnen. Een lunchbag en de belofte dat jouw lot ook gaat meedingen om een lunch voor twee personen. En die geven we aan het einde van de week weg onder de winnaars van deze week. Dus dat is 1 op 5 kans voor een lekkere lunch met twee personen in een restaurant hier in de buurt. Dat is toch de moeite waard, nietwaar? Welke hit heb ik hier achterstevoren?

0: beetje Tolkien-achtige sfeer, moet ik zeggen. Welke plaat zou daarop slaan? Is dat Rita Coolidge met All Time High op lepel 1? Lepel 2, Magic van Olivia Newton-John? Of lepel 3, China Easton and For Your Eyes Only? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belen Aai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 20

0: 20 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Lunchbreak. Erik Lemmers.
2: Radio met een grote R.

0: Jimmy Bohorn, ja, verandering van stem doet kopen, denk ik. Want het klinkt echt precies als Casey and the Sunshine Band, die het dan ook produceren, deze hit Dance Across the Floor. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Zometeen hoor je de huismanager weer op Radio Rijnmond. Caroline die leert je deze keer hoe je heel eenvoudig een zuurdesembrood kan maken. Nou, en dan ben je hippe de pip hoor, als je dat kan. En ik heb een lunchbag voor je in de aanbieding via de Rijnmond Platenlepel.
1: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Je kan er dus een lunchbag mee winnen. Maar je doet ook mee voor de loterij om een lunch voor twee. En nou, dat is hartstikke leuk als je dat voor elkaar krijgt. Moet je wel even weten welk nummer ik hier achterstevoren voor je draai.

0: is dat op lepel 1 Rita Coolidge met All Time High? Lepel 2 Olivia Newton-John met Magic? Of lepel 3 Sheena Easton en For Your Eyes Only? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. En hou ook je appje met de tekst hand in de aanslag, hè? Want die moet je sturen op het moment dat je dat speciale deuntje hoort. Je kan dan een sjaal van Feyenoord winnen en maakt ook kans op kaarten van Feyenoord FC Utrecht van aanstaande zondag. Alex Warren hoor je zometeen in Lunchbreak met een nummer over zijn moeilijke jeugd en de opluchting dat dat nu allemaal voorbij is. Maar eerst hoor je Natasha Bedingfield en These Words.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Alex Warren hoorde een Fever Dream. Het is, even kijken, 2:50 geworden. En tijd om met Marion te gaan praten.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Hallo Marion.
2: Goedemiddag.
0: Van
2: Hoi.
0: Peerle, heb ik dat goed begrepen?
2: Jazeker.
0: Uit?
2: Schravendeel.
0: Schravendeel. Nou, kijk eens aan. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben even de lunch aan het maken, want ik kom net thuis.
0: Lekker.
2: En, ja.
0: Wat dus, heb jij nou als lunch dan?
2: Wat zeg je?
0: Wat heb jij nou als lunch dan?
2: Ik heb een roggebroodje met komijn en kaas. En voor mijn zoon maak ik even een broodje met pindakaas en wat alfalfa. Oh. En mijn man is er toevallig ook en die eet nog even uit zijn brooddoos.
0: Wat dan? Wat heeft hij? Oh, heeft zijn lunchbrood mee teruggenomen?
2: Jazeker, ja, die moest eerder naar huis komen, want we hadden een vleermuisonderzoek.
0: Wat ga je doen? Ga je verbouwen?
2: Nee, we krijgen dak, of tenminste muurisolatie. En voorafgaand is er dan een vleermuisonderzoek.
0: Ja, precies.
2: Dus en dat is tegenwoordig allemaal standaard, hè?
0: Ja, dat is allemaal standaard gewenst en vereist. En dat kost weer heel wat centjes. Maar ja, je weet maar nooit, hè? Misschien heb je wel een hele familie bij jou tussen de muren wonen.
2: Ja, dat zou ook wel grappig zijn, terwijl je er niks vanaf weet, toch?
0: Als we niet komen lunchen.
2: Nee, dat doen we liever zelf.
0: Wat ga je vanmiddag doen? Ga je de regen in?
2: Nee, daar kom ik net uit. Dus ik denk dat het klusjes wordt, want het is een beetje onsamenhangend weer. Hè?
0: Nou, hè, de ene keer dan giet het dat het stort of zoiets.
2: Ja, joh. Paraplu mee, zonnebril mee, alles mee.
0: En de andere keer zie je weer de zon met een regenboog inderdaad.
2: Ja, precies.
0: Nou, eens kijken of daar een lunchbag aan toegevoegd kan worden. Die kan je dan meteen aan je man doorgeven. Dan kan hij voortaan met een kekker lunchbag aankomen als hij van zijn werk weer teruggaat. Wat hebben we net gehoord?
2: Ja, For Your Eyes Only.
0: Van China East, een lepeltje drie.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd.
2: Kijk, ja, hoor. Dat is leuk.
0: Hij is voor jou helemaal goed. Je krijgt de lunchbag en ook het lot dat in de loterij gebruikt wordt aanstaande vrijdag voor jouw kans op een lunch voor twee.
2: Nou, dat zou gezellig zijn.
0: Dat
2: hè?
0: Zou leuk zijn, hè? Lekker even lunchen met z'n tweeën, even eruit.
2: Zeker.
0: Moet je wel gezellig naar ons toe komen, hè? Maar dat regelen we dan nog wel.
2: Nou, zo is dat. Nou, in ieder geval heel erg bedankt en leuk.
0: Leuk dat je meedeed.
2: Leuk je even gesproken te hebben.
0: Vond
2: ja,
0: ik ook.
2: Dankjewel.
0: Succes met de vleermuizen.
2: Dankjewel. Fijne dag verder.
0: Joe,
2: hoi.
0: China Easton van een van die Bondfilms. For Your Eyes Only. Nu op Radio Rijnmond.

Wat mooi. En er begon er net iemand te appen omdat hij dacht dat hij dit hoorde. Nou, dat had hij dus niet gehoord, maar nu wel. Zometeen hoofdpunt uit het nieuws. Nu eerst Kick.

0: Modern Talking en You're My Heart, You're My Soul. En daarmee wordt het 2:30. Je luistert naar Lunchbreak. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Everdingen en Noorderloos sta je een kwartier in de file, dat je het weet. Het is wisselend bewolkt, er vallen enkele buien. Middagtemperatuur 19 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, kans op een bui. Het koelt af naar 12 graden. En morgen veel bewolking en in de ochtend meest droog. In de middag dan is het weer bewolkt en vallen er ook weer buien. Het wordt 18 graden. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Leon Mastik, hallo Leon.
1: Goedemiddag. Een Syrische man die in 2023 in Arkel werd gearresteerd moet 17,5 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Volgens het OM gaf hij tussen 2014 en 2018 leiding aan de veiligheidsdienst van terreurgroep IS in Zuid-Damascus. Onder zijn bewind zouden onder andere handen zijn afgehakt en zweepslagen zijn gegeven. De verdachte ontkent, maar er zijn veel getuigen die hem aanwijzen als leider. En ook zijn er foto's en een video aangetroffen op gegevensdragers van IS, waarop de man te zien is, samen met prominente leiders van die beweging. In Rotterdam-Charloos heeft korte tijd brand gewoed in een appartementencomplex waar ook mensen wonen die zorg krijgen. Omstanders zagen rook onder een voordeur van een van de woningen vandaan kwamen en begonnen zelf de brand te blussen. De brandweer heeft het daarna van ze overgenomen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. De woning waar de brand uitbrak is voorlopig onbewoonbaar. En een ontsnapte gaswolk bij een metaalbedrijf in het Brabantse Asten in de buurt van Eindhoven houdt de brandweer daar nog uren bezig. De wolk ontsnapte vanmorgen bij een productiefout. Het zou gaan om een schadelijk en bijtend gas. Maar wat voor stof het precies is, is niet bekend. Vanwege het gevaar is een complete woonwijk in de buurt geëvacueerd. Er is een NL-alert verstuurd en mensen in de omgeving krijgen het dringende advies om binnen te blijven en de ramen gesloten te houden.
0: Dat is spannend daar. Dankjewel, Leon.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Cameron Whitcomb, hoor je zo maar eerst Mark Ronson.
2: Met een grote R.
0: En Amy Winehouse natuurlijk, want die zingt dit. Valerie.

0: een mooi nummer, toch, hè? Valerie, hier op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak, nog lekker veel muziek. En ik ga praten met onze huismanager Caroline Wimmers. Zij heeft een mooie methode om zuurdesembrood te maken. En dat is heel erg trendy, want iedereen verkoopt het tegenwoordig. Maar het is ook echt wel lekker. En het is gezond. Nou, als je dat ook nog eens een beetje goedkoop op tafel kan zetten, dan moet je zeker even luisteren naar Caroline zometeen. Marjolein Vroomans, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: En jij belt uit.
1: Uit Nieuwe Tongen.
0: Nieuwe Tongen. En jij hebt op het juiste moment geappt.
1: Klopt. Hand juist. In hand.
0: Hand in hand. Want jij
1: zeker.
0: Wil wel naar die wedstrijd toe natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, aanstaande zondag.
1: Ja,
0: ergens
1: leuk.
0: Tussen de middag. Dus dan wordt je lunch daar op de tribune.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moet je nog wel even zien te winnen natuurlijk. Je hebt in ieder geval van ons een sjaal gewonnen.
1: Is ook leuk.
0: Dat is ook
1: kan
0: leuk,
1: kan ik hiermee over het dorp lopen, toch?
0: Ja, precies. Ga dat lekker doen. En in spanning afwachten, 's middags in afslag Rijnmond. Daar hoor je op vrijdagmiddag of jij de gelukkige bent.
1: Oké, is goed. Hartstikke bedankt.
0: Succes alvast.
1: Hey, dank je.
0: Doeg.
1: Doei.
0: Zometeen Cool in the Gang. Maar nu eerst Cameron Whitcomb.

0: Cool and the Gang and Celebration. Ja, hij had goddelijke inspiratie, die Ronald Bell van Cool and the Gang. Want hij las in de Koran over de schepping van Adam, de eerste mens, en over de engelen die dat vierden en die God prezen. En dat deed hem denken aan een feest dat iedereen over de hele wereld mee kan vieren. Is dat even inclusief niet te geloven? En daar kwam deze plaat uit. Nou ja, die heeft iedereen in ieder geval meegezongen.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Caroline Wimmers heeft elke woensdag de lekkerste recepten voor je hier tijdens Lunchbreak. En die zijn niet alleen lekker, maar ook nog eens hartstikke goedkoop. Vandaag een brood van zuurdesem. En dat kost je maar een eurotje. Ik kan je alvast verklappen dat in de winkel je daar veel meer voor betaalt. Caroline, goedemiddag.
2: Goedemiddag deze middag. Ja, ik heb in Amsterdam op de markt heb ik dit soort broden, deze zuurdesembroden. Maar dan zijn ze bijvoorbeeld wel gevuld met een olijfje of zo. Gaan ze echt wel tussen de 10 en de 15 euro.
0: Wat?
2: En dat olijfje kan jij er ook makkelijk bij doen, hoor.
0: Nou, die kan ik er ook tussen gooien, zou ik maar zeggen. Ja. Weet je, ik was bij 5 à 6 euro blijven steken voor een brood. Maar dan zonder die olijfjes, dat wel.
2: Nee, daar krijg je hem zeker niet voor. Ja, tenminste niet bij een bakker.
0: Nee.
2: Maar goed, je kan dat makkelijk zelf doen. En dat doen wij met zuurdesem. En dit is een zuurdesem. Deze zuurdesem heet Bradley. Een beetje zuurdesembakker, die heeft zijn eigen naam aan zijn zuurdesem. En hoe kom je daar nou aan? Nou, of je krijgt van iemand gedroogd. Kijk, dit is gedroogd. En daar heb je een beetje van nodig, 10 gram. En dat kan je dan weer reanimeren. En dan wordt het deze zuurdesem. Zuurdesem leeft. Dat is een levend organisme met allemaal bubbeltjes erin en zo. Ik weet niet of je dat kan zien.
0: Ik zie iets bubbelen, ja. Een heel klein beetje, ja.
2: Het leeft daar, zeg maar, daar van binnen. En dat zijn die levende microben die zorgen ervoor dat je... Ja, het is gist. Het is natuurlijk gist.
0: Gist zelf.
2: Alleen, het is veel beter dan gist. Want gist komt uit een zakje. Je hebt mensen die hebben gistontstekingen. Die hebben er allemaal last van. En daardoor eten ze zuurdesem. En vroeger hadden we dat gist niet, hè. Maar dat zit bijvoorbeeld ook in bier. En het zit ook in champignons. Daar zit ook gist in. Ik ging even uit eigen werk voorlezen. Het beste meel wat je kan nemen, dat is Gaia T65. En zoals jij net dat geweldige wetenschapje had over dat nummer van daarnet. Dus wetenschap. Je kan elke meel gebruiken. Uit elke super krijg je nog steeds lekker brood van. Je hebt fijnbloemen, je hebt graankorrelbloem. En je hebt natuurlijk, hoe beter het bloem is, dus er meer van de korrel erin zit, dus te beter is het voor onze darmen. Nou, dat kan iedereen bedenken natuurlijk. En wat is nou het verschil tussen meel en bloem, vraag jij je af?
0: Ja, wat is nou het verschil tussen meel en bloem, Caroline?
2: Ik denk, jij vraagt je dat af. Nou, meel is een verzamelnaam. Het heeft meer smaak. Er zit meer in. Het is een van gemalen graan. En zo heb je bijvoorbeeld roggemeel, tarwemeel, hè? Rijstemeel, dat wordt allemaal. En bloe, dat is het fijnere gemalen van dat geheel. En dat is een type. Dus dat is een type. Dus met meel duiden we aan waar het van komt. Roggemeel, tarwemeel, enzovoort. Mm-hmm. En bloem is het fijnere gemalen van wat we daarnet hadden.
0: Eigenlijk het geraffineerde dus.
2: Heel weinig zemelen zitten daarin. Alleen er zitten, of heel weinig zemelen, maar ook wel weer meer gluten. Dus als je voor de minder gluten wil, dan ga je voor het hele product. Nou, en dan ga je lekker brood bakken. Nou, ik kan je zeggen dat de eerste keer dat je dit gaat proberen, heb je misschien een keer geluk. Maar het heeft alles te maken met het weer, hoe het gaat reizen. Brood bakken is een vak, dat is een ambacht. Niet iedereen kan dat, maar iedereen kan het wel proberen. En bovendien kun je van zuurdesem deeg, wafels maken, pannenkoeken maken. Weet je, je kan er van alles van maken. Maar het is zeker de moeite waard van het proberen als jij van een zuurdesembrood houdt en je wil die prijzen niet, of je kunt die prijzen niet betalen.
0: Ja, inderdaad. Voor veel mensen is dat
2: dus
0: gewoon haalbaar voor je dagelijks brood natuurlijk. Jij was ondertussen nog aan het doorpraten, Caroline. Iets met een bakker?
2: Nee, ik zeg levende bakkers, ga daar vooral naartoe.
0: Ja, zeker.
2: Maar als je het niet kunt of betalen, dan kun je het ook zelf proberen.
0: Nou, ik vind het wel een goede uitdaging. Als iemand het gaat proberen, stuur een fotootje van je product. Ik ben heel benieuwd wat dat betreft. Dat wil Caroline ook graag. En die kan het dan nog eventjes becommentariëren, misschien de volgende keer. Dank je wel, Caroline. Doeg.
2: Jullie bedankt.
0: En lekker eten. Oeps. De Turtles.

Be Together hoorde je op Radio Rijnmond. En we zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Zometeen Cheryl Samson met Lenny Kravitz, Madonna, Louis Capaldi en Denise Williams. En nu eerst Anastasia.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaap Boulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
7: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Het OM eist 17,5 jaar cel tegen een Syrische man die in 2023 in Arkel is gearresteerd. Volgens het OM was hij leider van een regionale veiligheidsdienst van terreurgroep IS. Hij zou onder andere leiding hebben gegeven aan martelingen van tegenstanders van IS. Daarbij zijn handen afgehakt en mensen opgeblazen met explosieven. De 41-jarige verdachte ontkent, maar er zijn veel getuigen die naar hem wijzen.

0: Die had het vuur snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Een 33-jarige Rotterdamse krijgt een taakstraf van 240 uur... voor een fataal ongeluk op de A15 bij Barendrecht. Gebeurde bijna 2 jaar terug. De bestuurster had eerst de afslag gemist en op het laatste moment is ze naar rechts gegaan, dwars door een greppel tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan. Daar botste een achteropkomende auto op haar. De bestuurder van deze auto, een Hyundai, raakte zwaar gewond. Bij het ongeluk kwam ook een vriend van haar die achterin de auto zat om het leven. En de brandweer in Brabant is nog zeker uren bezig met een ontsnapte gaswolk bij een metaalbedrijf in Asten, tussen Eindhoven en Venlo. Die wolk ontsnapte vanmorgen bij een productiefout. Het zou gaan om een schadelijk en bijtend gas. Maar wat voor stof het precies is, is niet bekend. Vanwege het gevaar wordt een complete woonwijk in de buurt geëvacueerd. Het weer dan nog, een mix van bewolking, buien en zon bij een graad of 19. Vanavond opklaringen en ook nog kans op een bui. Morgen begint droog, later opnieuw buien. Het wordt ietsje koeler dan vandaag. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. Heb ik nog verkeersinformatie voor je. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam, tussen Moerdijk en Hendrik Ido Ambacht. Een lange file, een ongeluk is daar gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. De vertraging is daar 60 minuten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rouwkaart? Kirst?
3: Uitvaartpraat.
2: Bloemstuk? Koets met paarden?
3: Uitvaartpraat.
2: Koffie? Cake? Bitterballen?
3: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
5: Zit u niets lekker meer?
4: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
5: Bel 010 307 4015.
4: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
5: Jans met een Z.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
7: Hey Remon!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door.
16: Cyril Samson. Radio met een grote R.

dat klapje wil ik er altijd nog even achter horen van Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? En net na het nieuws van 2 uur... of toch wel een van mijn grote muzikale heldinnen die door sommige mensen was afgeschreven van ja, de Queen of Pop is geweest. Maar nee, haar nieuwe album is weer helemaal geweldig. En dit was het nummer, hè? Holiday, daarmee leerden wij haar kennen. En ik heb dat dansje veelvuldig nagedaan in mijn slaapkamer. Heel fijn dat je luistert naar De Middag Door hier bij Rijnmond. En weet je wat, ik ga het meer dan de moeite waard maken om tot 4 uur te blijven luisteren. Namelijk door hele fijne muziek aan jou te laten horen. Dat dacht je van Simon & Garfunkel. Ook Good Charlotte heb ik meegenomen. En Toto, die niet genoeg kunnen krijgen. Can't Stop Loving You. Maar eerst Louis Capaldi en zijn Survive.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Good Charlotte hier bij de Middag Door van Rijnmond. Ik heb het volgens mij wel eens gezegd, dat stukje in Bill Withers, I know, met zijn Ain't No Sunshine When She's Gone, was niet gepland. Het zou eigenlijk nog een heel stuk tekst komen, maar hij dacht van, ik doe eventjes snel dit. Ik doe die tekst later wel. Het fluitstuk ook in Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding zou eigenlijk ook niet alleen maar gefloten moeten worden. Daar zou ook nog tekst in moeten komen. Maar ook hij dacht, ik doe dat nog wel een keertje. Helaas heeft hij het nummer nooit helemaal af kunnen maken. Omdat hij om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. En ook de mannen Simon en Garfunkel waren druk bezig met een nummer, The Boxer. En ze waren nog heel erg op zoek naar een goed refrein. Maar ja, omdat liedje nou wel, ze waren al bijna 100 uur bezig met de productie van dat nummer. En om het toch nog een beetje vaart te geven, dachten ze van, nou, we doen eventjes la la la, la la la la la la la. En daarna verzinnen we wel een goede tekst daarop. Maar ja, net als met Bill Withers en ook met Otis Redding, mensen die dat stukje horen dachten, weet je, het is goed zo. Misschien moet je er wel helemaal niks aan doen en zo laten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En nu heb ik speciaal voor jou Don't Leave Me This Way. Ja, als ik dat zeg, dan weet je nog steeds helemaal niks. Ja, de titel ken je wel. Maar welke versie wordt het dit keer? Het origineel van Harold Melvin en de Blue Notes? Heb ik die voor je klaarstaan? Of die hele fijne jaren 80 versie van de Communards? Nee, je hoort het al. Het is de versie van Thelma Houston.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.
1: Radio Rijnmond. Radio met de grote R.

Regelmatig gekozen tot beste DJ ter wereld, deze Armin van Buuren. Je hoorde hem samen met Trevor Guthrie en This Is What It Feels Like. En zij brengen ons weer bijna aan het einde van dit eerste uur van de woensdageditie van De Middag Door. Maar geen paniek en ook helemaal geen nood, want tot 4 uur ben ik bij je. Met een goed gevulde platenkoffer, dus de allerbeste muziek heb ik meegenomen. Gareth Gates, Visage, Stella Lefty en nog vele, vele anderen staan voor jou klaar na het nieuws van 3 uur. Tot zo!

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99.
5: Kijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen neemt Cheryl je verder mee de middag door. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Een ongeval met een vrachtwagen en een caravan zorgt voor flinke verkeersproblemen op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. De caravan belandde op zijn kant. Op beeld is te zien dat er veel rommel op de weg ligt. Het is nog niet bekend of bij het ongeluk mensen gewond zijn geraakt. 2 rijstroken zijn er nog dicht en weggebruikers richting Rotterdam moeten rekening houden met extra reistijd. Omrijders zorgen ook in Zwijndrecht en Dordrecht voor veel vaststaand verkeer. Een 33-jarige Rotterdamse vrouw krijgt een taakstraf van 240 uur... voor een fataal ongeluk op de A15 bij Barendrecht. Gebeurde bijna 2 jaar terug. Een vriend die bij haar in de auto zat kwam om het leven. De bestuurster had de afslag gemist en reed daarom door een greppel om van de hoofdrijbaan alsnog op de parallelbaan te komen. Daar botste een achteropkomende auto op haar. De bestuurder van deze auto raakte zwaar gewond. De vrouw ontkent dat en zegt dat haar auto korte tijd stilviel door een mechanisch defect. De rechter gaat daar dus niet in mee. Naast een taakstraf krijgt ze een voorwaardelijke rijontzegging. Het OM eist 17,5 jaar cel tegen een Syrische man die in 2023 in Arkel is gearresteerd. Volgens het Openbaar Ministerie was hij leider van een regionale veiligheidsdienst van terreurgroep IS. Hij zou onder andere leiding hebben gegeven aan martelingen van tegenstanders, daarbij zijn handen afgehakt en mensen opgeblazen met explosieven. De 41-jarige verdachte ontkent, maar er zijn veel getuigen die naar hem wijzen. Ook zijn er foto's en een video gevonden waarop de man te zien is, samen met prominente IS-leiders. Een aangebrande magnetronmaaltijd heeft in de Dordtse gevangenis voor problemen gezorgd, dat meldt RTV Dordrecht. Er was flinke rookontwikkeling in een cel van een van de gevangenen. Het bleek uiteindelijk te gaan om aangebrand eten in een magnetron. Gevangenispersoneel blust het brandje snel. Brandweerlieden hebben daarna de boel nog gecontroleerd en raakte niemand gewond. Het weer dan nog, een mix van bewolking, buien en zon bij een graad of 19. Vanavond

0: is 5 minuten. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 4 kilometer, 5 minuten vertraging. Op de A16, je hoorde het net in het nieuwsoverzicht, Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Er staat 15 kilometer. Er is daar nog 25 minuten vertraging over van het ongeluk. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Er wordt omgeraden om te rijden via de A29. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer. 6 minuten vertraging. De A27 Gorkum, van Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam staat 2 minuten vertraging. En er komt er nog eentje bij op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse tussen Maasdam en afrit Mijnsheerenland. 3 kilometer file, 6 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Voor ieder thuis een

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De middag door.
9: Cheryl Samson. Radio met een grote R.
11: All right, Dad, you ready?
12: Hola,

Terug naar 1980, toen scoorde Visage een hit met hun Fade to Grey. En Gareth Gates hoorde je ook met Spirit in the Sky, net na het nieuws van 3 uur. Dat betekent het laatste uurtje van de middag door is aangebroken. En ik ga je heel veel redenen hebben om tot die tijd te blijven luisteren. Ga ik niet alleen doen, dan gaat Van Halen voor zorgen. Paul McCartney en Robert Miles. En ook een Nepo Baby die ik heb meegenomen. Nou denk jij misschien, wat is in hemelsnaam een Nepo Baby? Nou, dat is een niet zo'n aardige benaming voor kinderen van of beroemde artiesten, acteurs, in ieder geval beroemdheden, of van mensen die heel erg veel geld hebben en op die manier de kinderen een handje kunnen helpen in de carrière die ze graag willen. Nou, dat geldt voor de dochter van Eric Lefkowski. En denk je van, Eric Lefkowski, ik ken geen acteur die zo heet, ook geen zanger. Waarom is dit zo'n belangrijke man? En heeft hij dus kennelijk een Nepo Baby? Nou, dat begrijp ik hoor. Dit is de man achter Groupon. En zijn dochter wilde graag ook zangeres worden. Dus ze dacht van, nou, misschien is de naam Lefkowski niet zo handig om te gebruiken. Dus ik doe het met een andere naam. Maar sommige mensen zijn nog steeds een beetje van, ja, zou het haar ook gelukt zijn zonder die kruiwagen van papa? Nou, weet je wat? Ik laat het oordeel aan jou. Is het gewoon een goed nummer? Of is het gewoon een nummer dat is gemaakt dankzij heel veel geld van papi? Oordeel zelf over Boston van Stella Lefty.

Talk Talk en hun Lives What You Make It hier bij de middag door. Een programma dat natuurlijk normaal wordt gepresenteerd door Ronald van Oudheus. Die is aan het genieten van een fijne vakantie. Maar ik weet dat hij jou altijd op de hoogte houdt van de verjaardagen van artiesten die we regelmatig laten horen op Rijnmond. Of misschien ook wel bekende regiogenoten. En ik dacht, ja, ik hou toch alleen maar de stoel een beetje warm voor Ronald. Laat ik dat ook een beetje doen. Vandaag, 16 september, is deze zangeres jarig, Katie Melua. Dit is een van haar hits, 9 Million Bicycles.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

De band van de muzikale broertjes Eddie Van Halen, dat was de gitarist. En de drummer, dat is Alex Van Halen, woont van hun tweede tot hun negende in Nijmegen. Daarna ging het hele gezin naar Amerika. Ja, dat leidde tot deze ontzettend succesvolle carrière. Maar toch is de stad Nijmegen hun beroemde bewoners niet vergeten. Een van de nichten van Alex Van Halen, want die leeft nog, heeft ervoor gezorgd dat haar Amerikaanse neef, want ja, zo mag je hem inmiddels wel noemen, een lintje heeft gekregen. Dus ja, Alex Van Halen kwam speciaal uit Amerika naar Nijmegen om gereden te worden door burgemeester Bruis. Je luistert naar De Middag Door hier bij Rijnmond. En heel af en toe mag ik ook Ruuds programma nodig presenteren. Dan neem ik je gezellig mee de boer op en een vast onderdeel daarvan is de 5 na 9. En vorige week liet ik de zangeres horen die er nu aankomt, namelijk Davina Michel. Was gekozen door de mensen van de Roadtap. En misschien denk jij ook van, hé, maar wacht eens even. Wij zingen altijd mee met de muziek van de Rijnmond, mijn hele afdeling. Of mijn stichting zou het ook wel leuk vinden. Of wij met ons vrijwilligersclubje vinden het ook wel heel erg leuk om de 5 na 9 samen te stellen. Nou, doe dat dan gewoon. Gaat heel simpel. Je stuurt gewoon een mailtje naar 5na9@rijnmond.nl. En dan wordt er vanzelf contact met je opgenomen. En kun jij genieten van jouw favoriete muziek hier op Rijnmond. En misschien dan ook nog een keertje Davina Michel. En misschien ook wel Pinky Swear.

Toen alles nog koek en ei was tussen Daryl Hall en John Oates, scoorden ze heel erg veel hits, onder meer dit Out of Touch. Ja, en hits? Nou, die hebben de rockers van Kane ook wel gehad. Inmiddels treden ze niet meer op en Dinant Woesel, wat nog een leuke klus erbij. Hij was een van de coaches in de nieuwe serie van The Voice of Holland. Maar inmiddels, ja, zijn niet meer de stoere rockers, hè? Die mannen van Kane zijn ook gewoon vijftigers. Dus je doet ook wat rustiger aan. En Dinant heeft het wel heel rustig aan, gaat hij het doen. Hij is verhuisd naar het Engelse platteland. Ja, zijn echtgenote Lucy is Brits, dus is Engels. En heeft altijd tegen haar gezegd van ooit ga ik je weer terug meenemen naar jouw huis. We hebben jarenlang op Ibiza ook gewoond. Ja, en waarom zeg ik nou dat hij een beetje rock'n'roll af is? Want daar op het Engelse platteland, ja, wil hij zich gaan bezighouden met de natuur, met leuk contact maken met de locals en biodiversiteit. Ja, zoals gezegd, ook die oude rockers worden een dagje ouder. En dan kun je dan zeggen, gelukkig hebben we de muziek nog, zoals dit, Something to Say.

En dat was hem. Fijn dat je gezelschap mocht houden tot 4 uur hier bij Rijnmond tijdens de middag door. Walter en Veza zitten er alweer klaar voor Afslag Rijnmond. Ik spreek je graag morgen weer. Dan help ik je weer tussen 2 en 4 met de allerbeste muziek de middag door. Graag tot dan!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: De kinderen halen.
5: En wat als de metro niet meer rijdt?
6: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor Grand? Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Het is 4:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Afslag Rijnmond staat voor de deur. We zijn ons nog aan het installeren. En met we bedoel ik vooral Feza Albayrak. Feza, ja, ben je erbij? Ja, oké. Je hebt nog eventjes, want we gaan eerst naar het nieuws met Leon Mastik. Leon, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een ongeval met een vrachtwagen en een caravan heeft vanmiddag op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht voor problemen gezorgd. De caravan belandde door de botsing op zijn kant. De volledige inboedel kwam op de snelweg terecht. Er raakte niemand gewond. 3 rijstroken zijn door Rijkswaterstaat afgesloten geweest. Daardoor liep de vertraging richting Rotterdam op tot meer dan 70 minuten. De A16 is inmiddels weer vrijgegeven, maar het betekent een druk en vroeg begin van de avondspits in onze regio. De rechtbank in Rotterdam heeft 2 bakkerijen in Oud-Beijerland failliet verklaard. Door het faillissement raken maar liefst 54 mensen hun baan kwijt. Het gaat naast de werknemers in de bakkerijen om mensen die werkten bij bakkers Wolfert in Oud-Beijerland, Den Bommel en Hendrik Ido Ambacht en Prins in Puttershoek en Schravendeel. Volgens de curator is er nauwelijks kans op een doorstart. De laatste jaren hebben al meerdere bakkerijen in de regio moeten sluiten, onder meer vanwege de hoge energieprijzen. Het OM eist 17,5 jaar celstraf tegen een Syrische man die in 2023 in Arkel is gearresteerd. Volgens het OM was hij leider van een regionale veiligheidsdienst van terreurgroep IS. Hij zou onder andere leiding hebben gegeven aan martelingen van tegenstanders en daarbij zijn handen afgehakt en mensen opgeblazen met explosieven. De 41-jarige verdachte ontkent, maar er zijn veel getuigen die naar hem wijzen. En ook zijn er foto's en een video gevonden waarop de man te zien is samen met prominente IS-leiders. Een aangebrande magnetronmaaltijd heeft in de Dordtse gevangenis voor problemen gezorgd. Dat meldt RTV Dordrecht. Er was vanmorgen flinke rookontwikkeling in een cel van een van de gevangenen. Het bleek om aangebrand eten in een magnetron te gaan. Gevangenispersoneel bluste het brandje snel. Brandweerlieden hebben de boel daarna gecontroleerd. Er raakte niemand gewond. Het weer. Het is wisselend bewolkt met zo nu en dan een bui. Het is 19 graden, maar in de regen kan het een stuk frisser zijn. Vanavond opklaringen, maar de kans op een bui blijft. Morgen begint droog, maar later buien. Het is dan 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: Ja, mede door het ongeluk, maar ook op andere wegen, schat ik zomaar in. Staan er best wel wat files, Vega?
0: Zeker, het is echt ontzettend druk op de weg. De langste files en bijzonderheden dus. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Lunetten en Nieuwerbrug 19 kilometer, een uur vertraging. Komt door een ongeluk, er is één rijstrook open. De A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen de Botlektunnel en Rotterdam IJsselmonde 13 kilometer. Ook ongeveer een uur vertraging door een ongeluk.

0: A27 meenemen. A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Noordeloos. Een file van 25 kilometer, een half uur vertraging.
1: Ik zou zeggen tegen al die mensen die in de auto zitten, blijf rustig, neem de juiste afslag. Dat is afslag Rijnmond. Want ja, wij gaan zo beginnen, zometeen, met het liedje Uptown Girl. Niet de originele versie, maar de coverversie van die ene Ierse boyband.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.
14: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Uptown Girl dus in de versie van Westlife. Goedemiddag. En welkom bij de woensdag editie van Afslag Rijnmond. Buiten wisselen regen en zonneschijn elkaar af. En dat is, mag ik wel zeggen, binnen in de studio eigenlijk ook wel het geval. Feza, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Oh,
0: ja, wie is dan
1: nou
0: een zonnetje? Wie is nou, dat is nog de vraag. Want ik vertel dan de vraag, wie is dan een zonnetje thuis en wie de plaatselijke depressie in de studio?
1: Nou, ik ging ervan uit dat je mij meteen als zonneschijntje, zonnestraaltje, weet je wel. En dan meteen een soort van pose aannemen. Want ja, ik vind...
0: Want ik ben dat niet.
1: Nou,
0: nee, dat is,
1: misschien
0: dat
1: zit het erin, Walter, maar hebben we even tijd nodig om dat eruit te laten halen.
0: Ja. Goed, we zijn er weer de komende drie uur. Ik zal beloven dat we vooral zonnestralen via de radio naar jullie door zullen geven. Als het alleen maar voor onze luisteraars zijn, wees welkom luisteraars in de app ook. Doe mee met de afslagen in het laatste uur en met de kans op het winnen van bijvoorbeeld een Feyenoord sjaal. De stripjockey heeft ook weer zijn best gedaan om de opgave zonder instrumenten achter te laten. Het is gelukt. Ik heb al even in mijn mailbox gekeken. Ik heb een nieuwe muziek van Kings of Leon meegenomen. Gaan we dit uur horen. En we draaien zo ook die heerlijke van Bruno Mars, On My Soul. Maar laten we eigenlijk meteen maar doorgaan met dansen. Met Going Back to My Roots. Met Odyssey. In Afslag Rijnmond. Wees welkom.

0: Zorgt met menig liedje voor de grote grijns op mijn mond. Met Bruno Mars en On My Soul bijvoorbeeld doet hij dat. Welkom bij Afslag Rijnmond. We gaan het hebben over een zaak tegen een 41-jarige Syriër uit Arkel. 17,5 jaar cel moet ik zeggen. Dat is geëist tegen die 41-jarige man. Hij zou chef zijn geweest van de veiligheidsdienst van Islamitische Staat, oftewel IS. Rechtbankverslaggever Ingrid Smits die volgt die zaak voor ons. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is bekend over deze man, over deze verdachte?
1: Ja, we weten dat hij in 2019 naar Nederland kwam en asiel kreeg. En in 2020 kwam hij in Arkel wonen. Hij had een vrouw en twee kindjes. En hij maakte volgens de mensen in het dorpje in de buurt van Gorkum een hele rustige, vriendelijke indruk. Hij groette iedereen beleefd. En ja, verder kregen ze eigenlijk niet zoveel hoogte van hem. Mm-hmm. Tot 17 januari 2023. Toen stond er opeens een arrestatieteam op de stoep, 's ochtends vroeg. En werd die rustige, beleefde man van zijn bed gelicht. En ja, even later hoorden de mensen dat hij in het verleden een hoge positie zou hebben gehad binnen IS. En daar was hij chef van de veiligheidsdienst geweest.
0: Oké. En wat wil dat zeggen? Wat deed de veiligheidsdienst van IS?
1: Ja, dat was een heftige dienst, kunnen we wel zeggen. Die moest tegenstanders van de Islamitische Staat in de gaten houden. En die bepaalde ook wie er opgepakt moest worden. Ja, en als je helemaal opgepakt was, dan ging het er heftig, om niet te zeggen middeleeuws aan toe. Het roken van een sigaret bijvoorbeeld, dat leverde 40 zweepslagen op. En was je een ongelovige, dan kon je de kogel krijgen of aan een kruis worden opgehangen of je werd onthoofd. Ja, een van de gruwelijke details die tijdens deze rechtszaak aan de orde kwam, dat was, ging over een rotonde ten zuiden van Damascus. Dat was het gebied waar deze Ayam A woonde en werkte. Mm-hmm. En die rotonde die werd de rotonde van de hoofden genoemd. En mensen werden daar in het openbaar een kopje kleiner gemaakt en met de hoofden werd er dan gevoetbald. Ja. Ja. En deze meneer zou daar ook volgens getuigen aan hebben meegedaan.
0: Oké, ja. En is er dan veel bewijs tegen hem? Hoe zit dat?
1: Ja, nou, hij wordt niet direct gekoppeld aan de dood of de marteling van bepaalde personen. Maar wel in algemene zin van hij was lid van IS en hij had een hoge positie binnen IS. Er zijn allerlei getuigen. Een deel daarvan is anoniem, want die vrezen voor hun veiligheid. Maar die hebben hem herkend op foto's. Er is ook beeldmateriaal van IS waarin deze man te zien is. Er was een video, die heb ik ook gezien. Daarin werd er een lied gezongen. En daarin werd ook zijn naam genoemd als een geweldige leider van IS. Mm-hmm. En je ziet hem op een foto ook rechts naast een hoge man van IS zitten. Onder een IS-vlag, allemaal mannen met baarden. De officier van justitie zei van, als je direct naast zo'n hoge figuur mag zitten en ook nog eens aan de rechterkant, dan betekent dat wel wat in de cultuur van IS.
0: En heeft hij daarop gereageerd? Heeft hij bekend?
1: Nee, hij ontkent echt alles.
0: Oké.
1: Hij zegt dat hij wel in het gebied ten zuiden van Damascus dus, dat hij daar woonde, maar dat hij wordt verward met andere personen. Hij zegt, ja, ik ben wel te zien met mensen van IS op foto's, maar daar dronk ik thee mee. Maar ik dronk eigenlijk met allerlei mensen thee van allerlei strijdende partijen in Syrië. Ik was eigenlijk met iedereen wel goed. En ik word gewoon verward met andere personen. En ik ben nooit die chef van de veiligheidsdienst geweest.
0: Oké. Dus dan is het proces ook nog niet afgelopen, neem ik aan.
1: Nee, morgen komen zijn advocaten nog aan het woord.
0: Ja.
1: En volgende week is er nog een dag. Dan kunnen de advocaten en het OM weer op elkaar reageren. En daarmee zijn dan 4 dagen verstreken. Voor dit proces is best veel tijd uitgetrokken. Maar het is ook wel een omvangrijk dossier,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja.
1: En weet je, het is wel opmerkelijk. Als je het afzet tegen een proces ten tijde van IS in Syrië, daar werd soms in een paar minuten bepaald dat iemand de doodstraf zou krijgen.
0: Ja,
1: en die had dan helemaal geen advocaat.
0: Precies, ging even wat anders daar, ja.
1: Ja. Ja, en dan ben je blij dat Nederland toch een ander soort rechtsstaat is.
0: Exact. Jij houdt het voor ons in de gaten. En ook met de verhalen die op Rijnmond.nl verschijnen. Dankjewel, Ingrid Smits, daar over die bijzondere internationale zaak. Dus met die man uit Arkel.

0: Tears for Fears was dat natuurlijk met de Shout. Ik pak even het mailtje erbij met het onderwerp week 38.
1: Ja.
0: Van stripjockey@rijnmond.nl.
1: Ja.
0: Dat is namelijk onze stripjockey. Die heeft 4 opgaves achtergelaten. Hij is, net als Ranjan Potsen, ook een weekje vrij. 2 zijn er al afgespeeld. Dat hebben we natuurlijk gisteren en maandag gedaan. Dus is het tijd voor nummer 3. Alle instrumenten zijn weer door zijn muzikale zeef gehaald en uiteindelijk in de prullenbak gesmeten. En dan blijft er dus maar 1 zinnetje over. En ik wil graag weten, uit welk lied komt dit zinnetje?
2: I'm sorry for the time that I didn't come home.
0: Weet jij het of denk jij het te weten, dan mag je naar ons appen. Als je nog niet in onze digitale omgeving zit, Rijnmond.nl. Even rechtsboven op de knop app ons drukken. Dan kom je daar vanzelf in terecht. En bellen mag ook 010-436-4436. Ik vraag dus met name om de titel van het liedje. Als je de artiest erbij zet, is het een plus. Maar het gaat om de titel van het liedje.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
10: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
9: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
0: Het is 4:30. Goedemiddag. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En er staan wat mensen voor een afslag.
1: Nou, behoorlijk. Meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland.
0: Zo, nou, pik er maar een paar uit, zou ik zeggen.
1: Oké, de belangrijkste dan. En de bijzonderheden natuurlijk. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ketelplein en Hofvliet, 16 kilometer, een kwartier vertraging. Dan de A15 Europoort richting Rotterdam, tussen havens 4100, 5200 en Rotterdam-Charloes, 10 kilometer, een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En dan staat het vanaf Charloes tot en met Ridderkerk ook vast. 8 kilometer, een vertraging van 20 minuten. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht 15 kilometer, een half uur. En ook een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. Een file van 18 kilometer.
0: Het is wisselend bewolkt vandaag met enkele buien daarbij. Er bestaat ook een kans op een klap onweer en wat hagel. Temperatuur ligt aanmerkelijk lager dan gisteren. De maximumtemperatuur komt niet hoger uit dan 19 graden. En in zo'n stevige bui is het nog een stukje frisser. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook dan is de kans op een bui nog zeker niet verkeken. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Leon Mastik. Leon, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een 33-jarige Rotterdamse vrouw krijgt een taakstraf van 240 uur voor een fataal ongeluk op de A15 bij Barendrecht. Gebeurde bijna 2 jaar terug. Een man die bij haar in de auto zat kwam daarbij om het leven. Volgens de rechter reed de vrouw onvoorzichtig. Ze ging door de berm heen om alsnog een afrit te kunnen nemen. Een achteropkomende automobilist kon haar niet meer ontwijken en botste achterop. De bestuurder van die auto raakte zwaar gewond. De vrouw ontkent dat ze gevaarlijk reed. Volgens haar viel de auto korte tijd stil. Een nieuw eerbetoon aan de vorig jaar overleden voetbaltrainer Leo Beenhakker. Zojuist is zijn eigen kruifkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloos feestelijk geopend. Het veldje bestaat al langer, maar is flink gerenoveerd en draagt vanaf nu dus de naam van Don Leo. Hij was trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal. Ja. Eerder werd hij al levensgroot vereeuwigd op een muur in de Beverlandse straat. Daar groeide hij in de buurt op.
0: Wij gaan zo meteen, en dan heb ik het over ongeveer 3 kwartier, proberen te bellen met Erwin Beenhakker hier over dit pleintje wat naar zijn vader is.
11: Een mooi eerbetoon in ieder geval.
0: Ja, lijkt mij ook.
11: En het is natuurlijk de dag van de algemene politieke beschouwingen. De dag waarop de Kamer debatteert over de Prinsjesdagplannen van gisteren. En D66-leider Paternotte kwam vanmiddag met een opmerkelijke ambitie. Hij wil van Den Haag een binnenhof vol liefde maken. Daarbij verwijst hij natuurlijk naar de populaire datingshow van RTL 4. De politieke verhoudingen zijn veranderd, zegt hij, doordat de coalitie maar op 66 van de 150 Kamerzetels steunt. Geen meerderheid dus. En dus moet er verzoend worden. Nou, weet ik niet of je de serie een beetje gevolgd hebt.
0: Totaal niet.
11: Maar als je van ongemak houdt en eigenlijk niet met elkaar wil eindigen, dan moet je dat voorbeeld nemen, denk ik.
0: Nou, dan zitten we wel goed aan het binnenhof. Dankjewel, Leon.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Wij gaan verder met Queen, It's a Kind of Magic.
12: Radio met een grote R.
13: It's a

0: Ja, dan gaat de wereld voor je open, hè, Feza? Als nou, je Queen luistert met een koptelefoon op.
1: Inderdaad, ik wilde net vragen, hebben ze dat bewust gedaan?
0: Dat hebben ze bewust gedaan, ja. Die productie van Queen is zo waanzinnig. Die liedjes zijn overbekend, maar als je thuis op de radio gewoon luistert zonder koptelefoon. Als Queen voorbij komt, plug even een koptelefoon in. Dan hoor je zoveel links, rechts en vol automatische dingen. Geweldig hoe ze dat gedaan hebben. It's a Kind of Magic hoor je dus van Queen. De stripjockey heeft zijn best weer gedaan. We laten nog een keer de opgave horen voor de luisteraars die heel graag de Rijnmond sokken en de magneet willen winnen. Dit is de opgave van vandaag.
2: I'm sorry for the time that I didn't come home.
0: Alleen deze tekst dus, daar moet je het mee doen, want dat is precies de kern van de stripjockey. Hij stript alle platen van de muziek en dan hou je dus een zin over. Waar komt die zin uit? Welk liedje? App ons maar door of bel met 010-436-4436. Let's move!

0: Charlie Puth en Meghan Trainor bezongen, neem ik aan, een held van hun en van velen. Marvin Gaye hoorde je. Gaan wij eens even kijken of wij iemand aan de lijn hebben die denkt de oplossing van de stripjockey te weten. Hallo, hallo, dit zijn het mannetje en het vrouwtje van de radio. Met wie?
1: Met het vrouwtje?
0: Ja, die zit er ook bij.
1: Met Mardi.
0: Hey Mardi, hoe is het?
1: Ja, supergoed.
0: Waar bevind je je? In een auto of ergens anders?
1: Ik zit in de auto, dus ik moet heel goed luisteren. Het geluid komt een beetje. Ik heb een oud autootje.
0: Ja?
1: Rammelt. Ja.
0: Maar heb je het wel goed kunnen horen dan?
1: Wat zegt u?
0: Heb je het wel goed kunnen horen dan, die opgave?
1: Nou, het was zo'n kort stukje. En normaal weet ik helemaal geen artiest. Of wat dan ook. En dit slapte gewoon in mijn hoofd. Ik denk, nou. Maar mijn dochter was vroeger fan. Anouk.
0: Ja.
2: Aha.
0: Kijk, dan hebben we hem. Want wat was het fragment? Anouk met?
1: Anouk met Nobody's Wife. En ik vond die titel altijd wel stoer.
2: Ja,
0: woe. Is goed hoor, Mardi. Is hartstikke goed.
2: Is helemaal goed.
1: Ja.
0: Doe je voorzichtig in de auto?
1: Ja, ik doe heel voorzichtig. Ik sta de handspringen.
0: Oh, heel goed. Dat is fijn. Maar zullen we het kort houden? Zou ik gewoon zeggen dat jij in ieder geval de Rijnmond sokken en de magneet krijgt? Dat was de prijs namelijk.
1: Leuk.
0: Toch?
1: Leuk.
2: Nou, ja.
1: Ik rijd toch heel langzaam, met 80 kilometer
0: zolder
1: hier.
0: Oh, nou perfect. Dat houdt het oude autootje van jou vast nog wel even vol. Ben je onderweg naar huis, Mardi, of ben je ergens anders naartoe?
1: Wat zegt u?
0: Ben je onderweg naar huis of rij je ergens anders naartoe?
1: Ik ben onderweg naar huis. Ik ben bij mijn dochter geweest. Die is hoogzwanger en die, ja, dan moet je wat ramen gaan wassen en zo.
2: Oh, wat lief. Wanneer wordt de baby verwacht?
1: In het tweede deel van oktober.
2: Oh, spannend.
1: Ja, dus ze krijgt wel van, het moet schoon zijn.
2: Ja.
1: Dus dat
2: is helemaal waar. Ja. Wat goed.
0: Ja. Mardi, dank dat je mee hebt gedaan. En wij gaan die sjaal en die magneet naar jou toe sturen.
1: Ja, dat is heel grappig.
0: En wel thuis, hè?
1: Ja hoor, dank voor het bellen.
0: Dat was Mardi die gewonnen heeft dus met hulp van haar dochter. Nobody's Wife was de oplossing. Dit is Anouk.

down, go!

0: De kleinste was de baas, hè?
1: Nou.
0: Van de Jackson 5. Michael Jackson was de kleinste, ABC hoorde je. En hij voerde de boventoon en hij was de baas over Jackie, Tito, Jermaine, Marlon. Oftewel de Jackson 5. Nou ja, eigenlijk was vader Joe de baas, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Het is tijd voor nieuwe muziek. Ik had al even gemeld, ik heb iets van Kings of Leon voor jullie meegenomen. Bij het grote publiek brak die band door met Sex on Fire. En vooral met Use Somebody, een meezinger van je welste. Daarvoor hadden ze al twee heerlijke, onvervalste, best wel stevige rockplaten uitgebracht. Ze werden uiteindelijk een graag geziene gast op de grote festivals. En met name die twee hits die ik net noemde, die werden echt luidkeels meegezongen. Er zitten broers in de band, ook daar. Nou ja, dan weet je het wel, dan komt er vaak ruzie van. Dus ze zijn weer een tijdje aan elkaar geweest. Of ze hebben in ieder geval niet meer getoerd. Deden ze namelijk heel veel. En dat werd altijd allemaal een beetje te veel. Maar ze zijn eigenlijk altijd wel muziek blijven maken. Ze raakten niet meer zo boven het maaiveld uit dan in hun jaren van You Somebody. Maar ze komen wel weer met een nieuwe plaat. Die komt in het najaar uit, van Kings of Leon dus. Die plaat heet Oh My Beloved. En vooruitlopend daarop hebben ze een single uitgebracht. En dat is een hele mooie, rustige ballad, passend bij de naderende herfst. My Whole World heette die plaat. En die ga je nu horen. Dit is Kings of Leon, My Whole World.

Je hoort die bladeren vallen als je de nieuwe van Kings of Leon hoort. My Whole World, de herfst. Je hoort de herfst in deze nieuwe plaat van Kings of Leon. Wij zijn zometeen na 5 uur weer terug voor de 2 uur afslag Rijnmond. Tot die tijd hoor je gewoon de lekkere muziek van Lois Lane. Dit is Fortune Fairy Tales. Tot zo!

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Rouwkaart, kerst,
4: uitvaartpraat.
3: Bloemstuk, koets met paarden,
4: uitvaartpraat.
3: Koffie, cake, bitterballen,
4: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, Remon!
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Het is 5:00 en je luistert naar Radio Rijnmond. In Afslag Rijnmond gaan we zometeen proberen contact te zoeken met Erwin Beenhakker, de zoon van Leo. Don Leo heeft een kruifkoord naar zich vernoemd zien worden. En dat is dus niet meer het kruifkoord, maar het Beenhakkerplein, denk ik dan zomaar. Hoe dat zit, we gaan het zo van Erwin Beenhakker horen. Eerst krijg je natuurlijk het nieuws van Leon Mastik. Leon, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De rechtbank in Rotterdam heeft 2 bakkerijen in Oud-Beijerland failliet verklaard. Door het faillissement raken maar liefst 54 mensen hun baan kwijt. Het gaat naast de werknemers in die bakkerijen om mensen die werkten bij bakkers in de omgeving. Dinsdag was op sociale media van de winkels al te lezen dat de bedrijven woensdag dicht zouden zijn. Volgens de curator is de kans op een doorstart klein. De laatste jaren hebben al meerdere bakkerijen in de regio moeten sluiten, onder meer vanwege de hoge energieprijzen. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen omdat hij drugs naar binnen smokkelde. De dienst justitiële inrichtingen, de werkgever van de man, zegt dat het gaat om een substantiële hoeveelheid drugs. Om wat voor drugs het gaat is niet bekendgemaakt. De DEI kreeg waarschuwingen over de activiteiten van de man en daarom voerden ze een controle uit met een drugshond. Er is ook aangifte gedaan bij de politie. Een man die in Vught bomen aan het snoeien was, is zwaar gewond geraakt toen hij vluchtte voor een aanval van Aziatische hoornaars. Dat meldt Omroep Brabant. De man was in een hoogwerker aan het werk voor de gemeente. Hij stond op 12 meter hoogte toen hij een nest tegenkwam. Daarna zouden de hoornaars de man hebben aangevallen. Om te ontkomen sprong de man uit zijn hoogwerker. En je hoort het net al, Leo Beenhakker heeft zojuist een nieuw eerbetoon gekregen. De Rotterdamse voetballegende heeft nu ook zijn eigen kruifkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Sjaarloos. Het veldje bestaat al langer, maar is flink gerenoveerd en draagt vanaf nu dus de naam van Don Leo. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal. Eerder werd hij al levensgroot vereeuwigd op de muur van een flat in de Bevelandse straat, waar de vorig jaar overleden Rotterdammer opgroeide. Zometeen hier dus meer over in Afslag Rijnmond. Krijg je van mij nog het weer? Het is wisselend bewolkt, met zo nu en dan een bui. Het is 19 graden, maar in de regen kan het een stuk frisser zijn. Vanavond opklaringen, maar de kans op een bui blijft. Morgen begint droog, maar later buien. Het is dan 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
17: En natuurlijk krijg je dan nog de verkeersinformatie. Veza, waar staat het allemaal vast?
19: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Hoorn 15 kilometer. Een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A12 Den Haag richting Utrecht dan tussen Reewijk en Woerden 12 kilometer.

0: En dan nog de A15 Europoort richting Rotterdam tussen havens 4100, 5200 en Rotterdam-Charloes 9 kilometer en een half uur. En ook een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Ridderkerk, een file van 19 kilometer.
1: Sterkte allen, maar blijf bij ons bij Afslag Rijnmond. Wij gaan zo beginnen aan het tweede uur en dat doen we met de eerste nummer 1 hit van Whitney Houston in Nederland. Ze was al best een tijdje bezig hoor, maar in 1987 was het raak. En dat liedje hoor je zo meteen.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
3: Voordeeluitjes.nl. Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Hey!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Hey, Remol!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond.
17: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: In 1987 was het raak in Nederland dan, hè, voor Whitney Houston. De eerste nummer 1 hit, dat was I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Goedemiddag en als je nog niet hebt geluisterd tot 5 uur, welkom bij Afslag Rijnmond. Wij houden je gezelschap tot 7 uur met de allerhande zaken. Een van die zaken, Feza, is het Leo Beenhakker, het voetbalpleintje.
1: Ja.
0: Gaan we zo meteen over hebben. En toen vroeg ik mij af, heb jij op pleintjes gevoetbald of gespeeld? Of waren er klimtoestellen? Of hoe zat dat?
1: Ja, ik ben sowieso niet echt een voetballer.
0: Nee?
1: We deden wel bordje tikken en dat soort
0: bordje
1: spelletjes.
0: Tik, ja.
1: Ja, dat soort spelletjes hadden wij allemaal. Dus dat was gewoon op straat.
0: Bussietrap.
1: Ja, inderdaad. En stoepranden en zo. Ja, dus dat hebben we ook allemaal gedaan. Maar ja, dat voetballen, en dat gebeurde volgens mij ook in mijn tijd nog gewoon op pleintjes of grasveldjes of zo. Dus het waren niet echt van die kruifkoorts of zo.
0: Nee, dat was dat zijn natuurlijk allemaal aangelegde pleintjes.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk hartstikke prima is. Maar nu wordt gezegd, daar moet je gaan voetballen. En wij deden dat volgens mij ook gewoon maar
1: gewoon
0: waar we
1: overal
0: wilden.
1: Ja.
0: En hutten bouwen en zo.
1: Ja.
0: Nou goed, dat gaan we dus zo meteen horen. Want het is in Charloes. Dat is wel waar jij bent opgegroeid.
1: Ja, mijn hometown.
0: Feza. Daar gaan we zo meteen meer over horen van Erwin Beenhakker. En over Feyenoord gesproken, want daar gaat het dan toch een beetje om. Let op het deuntje van hand in hand, kameraden. Hè. Als je dat dit uur ergens voorbij hoort komen, app ons dan meteen. En nee, ik ga het niet aankondigen. Je moet zelf maar opletten. Wie weet win je dan een Feyenoord-sjaal. Want dat is de prijs die je dan sowieso krijgt. En die wil je natuurlijk hebben. Maar je maakt ook nog eens kans op 2 kaarten voor Feyenoord FC Utrecht. Zondag 12:15. Dan ga je met je naam in de grote pot. En wie weet word jij daar dan uitgetrokken op vrijdag is dat ook, hè, bij ons. Hè? Althans, dan ben ik er niet meer. Met wie doe je het dan weer, Feza?
1: Teun.
0: Met Teun. Teun zit hij dan. Teun Willems. Die gaat dan met zijn hand in die pot grabbelen. Wie weet komt jouw naam er dan uit. Als je in ieder geval die sjaal ook al wel hebt gewonnen. Dit is Michael Bublé met Everything.

0: Een paar weken geleden was hij nog te gast bij De Boeren op Adriaan. Persons hoorde je met een andere jij. Feestelijke bijeenkomst zojuist hoor, in Rotterdam-Charloes. Jouw homeground, VSA.
1: Ja, precies.
0: Daar is een kruifkoord soort van hernoemd. In ieder geval is er een naam bijgekomen. Dat is die van Leo Beenhakker. Don Leo, zoals wij hem natuurlijk ook al kennen. Geboren in Rotterdam, opgegroeid in Charloes. Bekende trainer, oud-trainer van Feyenoord en het Nederlands elftal. En nu dus op een bijzondere manier geëerd. De zoon van Leo Beenhakker, Erwin Beenhakker. Die is daar natuurlijk bij geweest. Erwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De festiviteiten zijn denk ik net geëindigd. Hoe was het? Hoe was de sfeer?
2: Ja, nee, leuk tussen de buien door. Maar nee hoor, het was gemoedelijk, was leuk. En ja, dankbaar en dierbaar.
0: Ja, want wat vind je ervan dat de naam van je vader daar nu aan is toegevoegd?
2: Ja, wat ik zeg, heel dierbaar. In de wijk waar hij is opgegroeid. Zelf ook gevoetbald heeft vroeger toen hij klein was. Niet op zo'n mooi veldje, dat zeg ik er dan wel meteen bij.
0: Hadden wij het net ook over, Erwin, dat wij dat vroeger gewoon op het schoolplein deden. Ja. Met stoeptegels ja. Die alle kanten op lagen.
2: Ja. Precies, schoolplein of ergens een veldje waar ook de hond uitgelaten werd. Ja. Maar nee, dus dat is prachtig voor die kinderen. Dat is hartstikke leuk en geweldig dat de naam van mijn vader op deze manier toch nog een plek heeft en behouden blijft in de wijk. Want dat vind ik wel heel mooi en dierbaar.
1: En hoe reageerden de kinderen dan? Weten ze bijvoorbeeld wie Leo Beenhakker is? Of was?
2: Absoluut niet.
1: Oh.
2: Nee. Nee, maar dat vind ik ook op zich allemaal niet zo heel belangrijk. Kijk, het is voor ons een mooi eerbetoon aan mijn vader, ja. Aan onze vader. Maar het is niet het belangrijkste dat die jongens en meiden weten wie Leo Beenhakker was. Het is voor ons een mooi moment en een mooi ding. Maar het is denk ik vooral het allerbelangrijkste dat die kids gewoon een mooie, veilige plek krijgen om te doen waar mijn vader zijn hele leven aan gewijd heeft, ja. Een beetje. Voetbal spelen.
0: Ja, gewoon lekker ballen. Ja,
2: precies.
0: Want die kinderen, wij hebben waarschijnlijk ook geen idee wie Johan Cruijff was.
2: Ja, dat is een andere discussie.
0: Nou, het is wel grappig, Erwin. Want als ik aan Leo Beenhakker, jouw vader en Johan Cruijff denk, dan weet jij natuurlijk wel aan welk incidentje ik denk bij Ajax destijds op die bank, toch?
2: Ja, dat weet ik. Maar dat heb ik toevallig vanmiddag ook gezegd. Kijk, iedere keer als de naam van Beenhakker en Cruijff in één zin vallen, dan gaat het meteen over dat,
0: ja,
2: moment.
0: Ja, dat is ook wel gek.
2: Ik vind gewoon dat je ze allebei eigenlijk tekort doet door dan meteen aan dat moment te denken.
0: Ja.
2: Want ik denk dat ze allebei weliswaar op hun eigen manier en met hun eigen visie, maar veel meer voor de voetballerij hebben betekend dan dat ene moment. En ja, we hebben allemaal onze momentjes in het leven dat het wel eens even niet botert met iemand. Maar nogmaals, ik denk dat beide heren groter waren en zijn dan dat ene moment.
0: Ja, heb je ook helemaal gelijk in, Erwin.
1: Maar toch een hele bijzondere dag dus. Hoe kijk je erop terug? Wat betekent deze dag uiteindelijk aan het einde van de dag voor je?
2: Ja, leuk en mooi. Ik vind het altijd leuk om in die buurt te zijn. Het is de buurt waar oma vroeger woonde.
1: Oh, ja.
2: En ja, dat blijft gewoon best wel een dierbare en bijzondere plek om dan te zijn. Ook al staan die flats afgesloten om gesloopt te gaan worden. Maar ja, daar kwamen wij als kind al. Bij oma op visite. Ja. En dat blijft gewoon best een bijzondere plek. Dus dat op deze manier toch nog verbonden blijft aan de naam van mijn vader. Ja, ik vind dat mooi en dierbaar.
0: Mooi, dankjewel Erwin. En je weet het, hè, Leo Beenhakker en Johan Cruijff, we gaan allemaal hand in hand, toch?
2: Zo is het maar net.
0: Dankjewel Erwin. En dan wens je nog een hele fijne avond. Mooi dat jouw vader geëerd wordt met die plek daar in Rotterdam-Charloes.

0: En weer zat hij ertussen gefrommeld. In het intro van dit Heaven Must Be Missing an Angel disco intro van Tavares. Ja, dat duurde 40 seconden. Dus ik had de tijd om hand in hand daar tussen te frommelen.
1: Ik hoorde hem echt niet. Als je het niet had gezegd, had ik het echt niet
0: geweten. En toch zijn er weer massa's mensen die wel hebben gereageerd. We gaan even uitzoeken, want het zijn er echt veel. We gaan het eerlijk bekijken. De notaris komt zo meteen binnen om te kijken wie nou precies de eerste was. Want die gaat er met die sjaal vandoor. Maar je hoeft dus niet meer te reageren, want we hebben als het goed is iemand. Maar we moeten even kijken wie de snelste was.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
10: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 5:30 alweer. Het gaat er snel bij Radio Rijnmond. Als je het naar je zin hebt, Veza.
1: Nou,
0: en dat
1: zeker.
0: Hebben we dan blijkbaar.
1: Wij wel. Ik hoop de luisteraar ook.
0: Nou, maar de mensen die in een file staan, denk ik niet.
1: Die niet.
0: Waar zitten die ongelukkige mensen?
1: Nou, op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Den Hoorn 11 kilometer. Een vertraging van 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en Woerden 5 kilometer 10 minuten. De rechter rijstrook is daar dicht. En dat komt door opruimwerkzaamheden. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Een file van 23 kilometer. Een vertraging van meer dan 2 uur. En dat komt wel door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig vrij. Dus hopen dat dat heel snel weer terugloopt, zeg maar. Dan de A15 Europort richting Gorkum tussen Spijkenissen en Alblasserdam. 23 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. En ook nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 13 kilometer, een vertraging van een kwartier.
0: Als ik nu stiekem zo langs Leo Mastik heen een beetje rechts naar buiten gluur, dan zie ik er weer een beetje een zonnetje. En ik heb net een wandelingetje gedaan. Hoe lang was ik weg, Veza? Half uurtje?
1: Ja, je was wel heel lang weg.
0: Oh, nou, sorry daarvoor. Maar,
1: nee, ik miste je gewoon. Dat is het.
0: Oh, dat is het. Ja, lul je er maar uit. Doe je goed trouwens. Ik merkte, Ed Aldus, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Ik had serieus 3 breien op mijn dak, maar ook tussendoor dan telkens weer de zon. Dat was best wel een beetje gek weer eigenlijk, vond ik.
13: Ja, dat is heel gewoon, hè? Want je hebt dan een mix van zonbewolking en die buien die plaatselijk vallen. Ja, dat is, ja, dat gebeurt zo vaak. En dan kan het weer ook nog eens van plek tot plek enorm verschillen. En dan heb je een hoosbui, word je echt zeiknat. En een kilometer verderop is er dan weinig van te merken. Onze regio was vandaag wel de regio met de meeste buien. Rotterdam Airport, 18 mm. Ook onweer is er op diverse plekken waargenomen. Ook bij mij in Barendrecht nog 1,5 uur geleden. Ja, vanavond en vannacht kan er nog wel een bui overkomen, hoor. Dat kan makkelijk. Alleen het aantal buien, dat wordt een heel stuk minder. Mm-hmm. De temperatuur die zakt naar zo'n 11 of 12 graden. En morgenochtend is het beste deel van de dag, Walter. Oh. Misschien soms toch een beetje een zonnetje. Maar morgenmiddag, ja, als jij dan weer 1,5 uur weg blijft, gaan er weer buien vallen.
0: Nou, ik zal maar een pak meenemen.
13: Dan word je lekker nat. Ja.
1: Of gewoon binnen blijven.
13: De temperatuur morgen komt... komt morgen niet hoger uit dan 1 graad of 18. En morgen staat er duidelijk meer wind. Vooral aan zee is dat goed te merken. Want dan wordt de wind daar krachtig. Windkracht 6 uit een zuidwestelijke richting. Heel misschien tippend, ja, op de pier van de Hoek van Holland even naar een windkracht 7. Dus ja, het is en blijft wisselvallig.
0: Nou, dan gaan we daar gewoon rekening mee houden. Ed, wat denk je dan? Want ik heb nu serieus 2 keer moeten schuilen. Ik denk, ja, ik ga me niet nat laten regenen hier zo.
13: Ja, je bent toch geen mietje, jongen?
0: Ja, nou ja, dat is ook weer zo. We zijn niet van suiker, hè?
1: Oh.
13: Nee.
0: Nee, dat is ook weer zo, Ed. Sorry, Ed.
13: Ja, als ik met die honden, of met de honden, met de hond wegga en ik word dan zeiknat. Want je zou zeggen, ja, je moet op de buienradar kijken, maar die hond die moet gewoon naar buiten. Dus ik ga ook in de regen naar buiten. Ja, en als het dan nat wordt, dat boeit me echt helemaal niks.
0: Nee, maar weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei? Als hij naar huis komt, is het niet zo erg, want dan kun je je omkleden. Maar als hij dan naar je werk of naar school destijds, ja, dat was dan wel vervelend.
13: Dat is zeker.
1: Ja. Je mag ook gewoon mijn paraplu lenen, Walter.
0: Doen we dat. Dankjewel, Ed. Tot morgen maar weer.
13: Hoi.
0: Hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Leo Mastik. Leon, goedemiddag.
14: Ja, en ik vrees dat ik nog meer slecht nieuws heb voor de weggebruikers. Opnieuw zorgen scheuren in een brug namelijk voor grote problemen in onze regio. Dit keer zijn ze gevonden in de hoofdliggers van de oude Zuurhofbrug op de A15. Dat is de belangrijkste brug voor verkeer richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit per direct de 2 rijstroken en al het verkeer moet over de vluchtstrook. Weggebruikers moeten rekening houden met 20 tot 30 minuten extra reistijd. Op de Merwedebrug in de A27 gelden ook al beperkingen vanwege scheuren en achterstallig onderhoud. En ook op andere plekken in het land spelen dezelfde problemen. Van de weg naar het OV dan. Iedereen die in Dordrecht woont en een Dordpas heeft, hoeft vanaf 1 oktober niet meer te betalen voor gebruik van het openbaar vervoer. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar het geldt voor de meeste manieren van reizen in en rond de stad. Het gaat om een proef van de provincie waar Dordrecht aan meedoet. Volgens de Dordtse wethouder moet het zo voor mensen met een laag inkomen makkelijker worden om te reizen. En we kennen het allemaal wel, de mailbox die na de vakantie uitpeilt. Maar in de gemeente Vlaardingen is het wel heel extreem. Dat schrijft Dit is 2. Raadsleden hebben daar in de zomer 508 vragen gesteld aan het college. En dat is veel meer dan de wethouders daar binnen de wettelijke termijn van 30 dagen kunnen beantwoorden. Tijdelijk mogen er daarom nog maar 4 sets vragen per keer worden ingeleverd. En de wethouders krijgen langer de tijd om ze te beantwoorden. En op die manier moet die hele stapel uiteindelijk weggewerkt worden. Hopelijk zijn ze voor de volgende vakantie klaar.
0: Ik wou net zeggen, dan moeten ze er even op schieten. Dankjewel, Leon.
5: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Wij gaan door met Mick Hucknall, oftewel Simply Red. Stars komt eraan.
5: Radio met een grote R.

0: Simply Red hoorde je met Stars.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Nou ja, nieuws. We hadden uit de hand in hand deuntje ergens verstopt in een intro van een plaat. Dat was Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En degene die daar het snelste op reageerde door een hand in hand berichtje naar ons toe te sturen, dat is Ad. Ad, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het duurde wel even bij je luisteraars. Jij was wel redelijk snel. Hoe komt dat?
2: Nou, ik stond toevallig vlak naast de radio.
3: Aha.
2: En ik had hem al klaargezet, dus ja, dan gaat het snel.
0: Oh, en hoe werkt dat dan? Je telefoon, het berichtje staat gewoon klaar en je denkt dan...
2: Dan op het touwtje drukken en als je hem hoort.
3: Kijk. Oh, wat goed. Dat is slim.
0: Gelijk een tip voor de andere luisteraars, ja. Hè? Want we gaan nog even door met deze actie.
2: Ja, dat had niet moeten zeggen natuurlijk.
0: Nee. Ja, goed, Ad. Jij hebt die al gewonnen.
3: Ja, precies.
2: Ja, dat is waar.
0: Je hebt in ieder geval die Feyenoordje al, die komt naar je toe. Ben je grote Feyenoord-fan, Ad?
2: Ja.
0: Ga je vaak?
2: Al 68 jaar.
0: Al 68 jaar. Dan heb je ook mooie en minder mooie herinneringen. Wat springt eruit als je aan Feyenoord denkt?
2: Ja, de cup, hè.
0: Ja.
2: Met de grote horen.
0: Ja. Die van lang geleden.
2: Ja, inderdaad.
0: En deed die cup die begin deze eeuw werd gepakt, je dan nog wat?
2: Nou ja, die andere die heb ik eigenlijk meer bewuster meegemaakt. Ook op het Hofplein en al die dingen meer.
0: Oh dus ja, ja.
2: Dat doet nog wel wat meer dan.
0: Goed, Ad, jij krijgt in ieder geval die sjaal van ons. En je weet, hè, je maakt ook kans. Ik weet niet of je al vaker in de Kuip zit.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou dan kan je misschien iemand anders blij maken als jouw naam er vrijdag uitkomt. Want je maakt kans op 2 kaarten voor Feyenoord Utrecht.
2: We gaan het zien.
0: Oké, okay, Ad, dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: En een fijne avond nog.
2: Bedankt. Een mooie uitzending.
0: Dag hoor, dankjewel. Dat was Ad. En die is er dus met die sjaal vandoor. En met mogelijk die 2 kaartjes. En ja, hou dus in de gaten. Hè. Zet het bericht nu alvast klaar. Ergens in je WhatsApp-historie, hand in hand. En dan dus alleen maar op dat pijltje klikken. Dan
3: kom
0: je heel snel. Dit is Billie Eilish.

0: Dan Hartman hoorde je met I Can Dream About You. Op Radio Rijnmond, in Afslag Rijnmond. We gaan het hebben over een virus, over het West-Nijl-virus in een infectie daarvan. De GGD Rotterdam-Rijnmond staat namelijk vrijdag op de weekmarkt in Barendrecht. Doen ze dat wel vaker. Maar nu ook in het bijzonder om te informeren over dat West-Nijl-virus. Het is niet meteen alarmistisch, maar toch in de regio zijn 5 mensen besmet, waarvan er 2 nu uit Barendrecht komen. En daarom die beslissing om op de markt te gaan staan. Dr. Inge van Luitgaarde, arts infectieziektebestrijding bij de GGD. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel ons eerst nog even wat dat nou precies is, het West-Nijl-virus.
1: Ja, het West-Nijl-virus, dat is een virus dat voor kan komen bij vogels. En gewone huissteekmuggen, hè, die in Nederland voorkomen, die kunnen het virus krijgen als zij een besmette vogel bijten. En die muggen kunnen vervolgens het weer overdragen op mensen. Als mensen gestoken worden door een mug. Mm-hmm. Mensen kunnen dan daar ziek van worden.
2: Okay,
1: mensen
2: kunnen
1: dat vervolgens niet van elkaar op elkaar overdragen.
2: Okay, maar hoe ziek kunnen ze daarvan worden?
1: Het overgrote gedeelte van de mensen die wordt niet ziek van West-Nijl-virus. Okay. Dus die merken helemaal niet dat ze die infectie hebben. Mensen die wel ziek worden, die krijgen West-Nijl-koorts. En dat is eigenlijk een ziektebeeld dat lijkt op griep. Dus denk aan koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree, buikpijn, et cetera. Dus het lijkt echt op een griepje. Mm-hmm. Dat gaat ook vanzelf weer over. Soms worden mensen erger ziek. En dan kunnen ze een hersenontsteking of hersenvliesontsteking krijgen. En dat zijn vaak de mensen dan die in het ziekenhuis opgenomen worden. Maar dat gaat dus maar om een klein gedeelte van alle mensen die een West-Nijl-virusinfectie krijgen.
0: Ja, en we hebben net een vakantieperiode achter de rug. Ja. Hoe groot is de kans dan dat ze dat in het buitenland hebben opgelopen? Of zijn ze dan in Nederland besmet?
1: Ja, het gaat nu dus om dat er besmettingen in Nederland worden gevonden. Ja. En dat is dus iets nieuws ten opzichte van eerder. Eerder was het inderdaad ook dat je inderdaad West-Nijl-virusinfecties in het buitenland kon oplopen. Bijvoorbeeld Middellandse Zeegebied, daar komt het voor. Dus wij kijken inderdaad bij elke melding van een West-Nijl-virusinfectie van waar heeft iemand het opgelopen en is dat nu inderdaad in Nederland geweest. Ja.
0: Want hoe besmettelijk is dit virus dan eigenlijk?
1: Nou, wat ik zei, het is niet van mens op mens overdraagbaar. Hè? Je moet echt die mug hebben die dat virus bijgedraagt op dat moment en die jou dan prikt en je daarmee besmet. Dus in die zin is het veel minder besmettelijk dan andere infectieziekten die bijvoorbeeld wel van mens op mens overdraagbaar zijn.
0: Klinkt allemaal, dat zei ik ook al even, niet heel alarmistisch, maar toch kiezen jullie er wel voor om op de markt op te gaan en de mensen te informeren. Mag ik daar dan wel uit opmaken dat jullie je zorgen maken?
1: Nou nee, wij maken ons ook niet direct zorgen. Alleen wij vinden het wel belangrijk om mensen hierover te informeren. Wij doen dat ook vaker op de markt staan met ons preventie- en voorlichtingsteam. Om mensen eigenlijk te informeren over allerlei onderwerpen wat betreft gezondheid. Dus dat doen we deze keer in Barendrecht. En wij vinden het wel belangrijk dat mensen geïnformeerd zijn van dit is er op dit moment en vooral wat ze zelf kunnen doen om te voorkomen dat zij een infectie krijgen. En dat is namelijk voorkomen dat je geprikt wordt door een mug. Want als je niet geprikt wordt door een mug, dan kan je ook niet ziek worden.
0: Ja. En nou zei mijn moeder altijd, die zette dan een citroengeur met van die sap naast
2: werkt
0: je bed.
2: Dat,
0: weet je wel? Werkt dat nog? Of?
1: Het is inderdaad vooral muggen buiten huis proberen te houden.
0: Ja,
1: als die schoen werkt, dan kan dat. Maar denk ook aan horen voor de ramen. Denk aan bedekkende kleding als je in de schemering naar buiten gaat, naar een gebied waar je weet dat er veel muggen zijn. Dus lange kleren. Of eventueel een muggenmiddel gebruiken op de onbedekte huid. Dat soort dingen om te voorkomen dat je geprikt wordt door muggen.
0: Lijkt me. Komt er trouwens veel, wat je zegt, we staan daar vaker op de markt. Is er dan veel respons eigenlijk? Komen er veel mensen op af?
1: Het wisselt dus inderdaad van waar we staan en over welk onderwerp het gaat. Ja, maar het is vaak ook wel dat je toch mensen bereikt die anders niet zo snel naar de GGD zouden bellen, bijvoorbeeld met vragen. Dus dat je op die manier toch mensen kan helpen die vragen hebben over bepaalde onderwerpen wat betreft gezondheid.
0: Ja, snap ik. Dankjewel.
2: Even langslopen.
0: Dankjewel voor de uitleg. Ja. Arts Inge van Luitgaarde van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Mocht je dus vragen hebben, die GGD die staat dus vrijdag 18 september met een kraam op de weekmarkt in Barendrecht en geeft dus informatie over het West-Nijl-virus. Hoe je je tegen muggen kunt beschermen.

0: Even kijken of ik ze allemaal klaar heb staan, die afslagen die we zo meteen gaan doen.
1: Ja, die moeten wel echt klaarstaan hoor,
0: ja,
1: Walter.
0: Toch? Want het laatste uur gaan we de luisteraars twee keer een afslag voorleggen. Ja, volgens mij heb ik ze. Dus ja? we kunnen met gerust hart zo naar het laatste uur. Dit was natuurlijk Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Maar er staan er twee klaar. Afslag 1 en 2 voor de eerste keer en de lekker lange laatste. Dat wordt er wel weer 1 tegen de 7 minuten. En ik ben heel benieuwd waar de keuze op gaat vallen. Blijf bij ons.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Het is 6 uur. Goedenavond, u bent bij Rijnmond. We hebben nog een uurtje te gaan in Afslag Rijnmond voordat we je echt afzetten bij de avond. En in dat laatste uurtje, ik noem het altijd het echte afslagen uurtje, gaan we je natuurlijk verzoeken om ons de goede muzikale richting op te sturen. Houd de app maar weer bij de hand, want je gaat weer een keuze moeten maken tussen een paar fragmenten. Dat natuurlijk zometeen, want eerst krijg je het nieuws van Leon Mastik. Leon, goedenavond.
3: Goedenavond. Rijkswaterstaat sluit per direct alle rijstroken van de oude Zuurhofbrug. Die ligt in de A15 richting de Maasvlakte. Dat besluit is genomen omdat er bij een inspectie vandaag scheuren in de brug zijn gevonden. Verkeer kan door de maatregel alleen nog de vluchtstrook gebruiken op dat punt in de A15. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de vertraging op kan lopen tot een half uur. Steeds meer bruggen kampen met de gevolgen van achterstallig onderhoud. Op de Merwedebrug bij Gorkum gelden ook beperkingen voor vrachtverkeer om de oeververbinding te ontlasten. Raadsleden in Vlaardingen mogen de komende tijd nog maar 4 hoofdvragen per keer indienen en wethouders krijgen langer de tijd om ze te beantwoorden. Het college neemt die maatregel omdat er in het zomerreces zoveel vragen zijn binnengekomen dat de stapel inmiddels is opgelopen tot 508 vragen. Daardoor komt het andere werk dat gedaan moet worden in gevaar. Het college geeft aan de vragen tijdelijk in delen te beantwoorden totdat de openstaande vragen zijn afgehandeld. Iedereen die in Dordrecht woont en een Dordpas heeft, kan vanaf 1 oktober gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar het geldt voor de meeste manieren van reizen in en rond de stad. Het gaat om een proef van de provincie waar Dordrecht aan meedoet. Volgens de Dordtse wethouder moet het zo voor mensen met een laag inkomen makkelijker worden om te reizen. De proef duurt tot 2029 en kost de provincie per jaar 2,5 miljoen euro. Een man die in Vught bomen aan het snoeien was, is zwaar gewond geraakt toen hij vluchtte voor een aanval van Aziatische hoornaars. Dat meldt Omroep Brabant. De man was in een hoogwerker aan het werk voor de gemeente. Hij stond op 12 meter hoogte toen hij een nest tegenkwam. Daarna zouden de hoornaars de man hebben aangevallen. Om te ontkomen sprong de man uit zijn hoogwerker. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook dan nog kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Ja, en door de situatie waar Leon het over had, staan er best wel wat files in onze regio. Veza, waar bijvoorbeeld?
4: Op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Bodegraaf en Woerden, 5 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houthoosen en Woerden, 14 kilometer. Een uur vertraging. Dat is door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A15, Europoort richting Gorkum, tussen Rotterdam-Charloos en knooppunt Ridderkerk. 11 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een te hoog voertuig voor de Noordtunnel. En de weg is daar dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer, een half uur vertraging. Door een auto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. En ook nog even de A27 meenemen, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Lexmond, een file van 13 kilometer. 20 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht.
2: Zometeen na de reclames hoor je een liedje van Clarence Becker. Een Suriname geboren zanger die begin jaren 90 een paar hitjes scoorde. En die initialen moet je even nemen, CB. En daar voegde hij Milton aan toe. Een van zijn liedjes van CB Milton hoor je dus zometeen.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.

0: Amsterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
9: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: C.B. Milton met It's a Loving Thing. Het stikte in de jaren 90 voor dit soort hitjes en dit soort muziek. En daar deed deze C.B. Milton graag aan mee. Welkom bij het derde en laatste uur van Afslag Rijnmond deze woensdag. En in dat laatste uur, de trouwe luisteraars die weten het, gaan we de hulp inroepen van jullie, van die trouwe luisteraars. Maar ook als je nieuw bent, ik ga het gewoon even uitleggen. Wat is de bedoeling? We gaan twee keer een afslag aan jullie voorleggen. Een keuze tussen twee liedjes die vaak ook iets met elkaar te maken hebben. En het is aan jullie welke wij dan gaan draaien. Dat kan via de app worden doorgegeven aan ons. Heb je die app nog niet op je telefoon geïnstalleerd? Rijnmond.nl even naar boven, app ons en dan kom je daarin terecht. Dat gaat zometeen dus gebeuren. Maar we hebben natuurlijk veel meer gedaan, Feza. We hebben met Erwin Beenhakker gebeld.
1: Ja, inderdaad.
0: Waarom ook alweer? Omdat de naam van zijn vader, Leo Beenhakker, is toegevoegd aan het Cruijffkoord in Rotterdam-Charloos. Het was een onthulling vandaag. Dat is de plek waar Leo Beenhakker opgroeide op Charloos. En we hadden echt een trotse zoon Erwin in de uitzending. Hij vertelde het mooi te vinden dat zijn vader geëerd wordt op de plek waar hij zelf ook heeft gevoetbald. En wat ook heel erg mooi en grappig was, was dat Erwin weer even terug was op de plek die hem aan oma Beenhakker deed denken.
1: Ja, mooi hè?
0: Waar hij dus inderdaad, zoals wij het ook al even zeiden, voetbalde op stoeptegel. Op pleintjes, zonder dat het een Cruijffkoord was. Hij refereerde ook even aan velden waar honden liepen. Ja, ik wilde er niet een heel smerig verhaal van maken, maar we hebben allemaal wel eens als keeper in een hondenpoep gedoken, zou ik maar zeggen. Daar doelde hij volgens mij een beetje op. Het bericht is trouwens ook op Rijnmond.nl te lezen. De collega's van TV Rijnmond waren er ook bij. En ook op Rijnmond.nl het verhaal van een 41-jarige Syrische man uit Arkel. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat deze man tussen 2014 en 2018 een prominente rol speelde bij het schrikbewind van IS in Syrië. Hij zou daarom 17,5 jaar de cel in moeten. Zit vol gruwelijke details over hoe IS te werk ging, dat verhaal. In januari 2023 werd hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De man die iedereen in het dorp altijd vriendelijk groette, zou in het verleden chef van de veiligheidsdienst van IS zijn geweest. En in die rol besliste hij of tegenstanders van het regime moesten worden opgepakt. Zo stelt het Openbaar Ministerie althans zelf. Maar deze Aham A, want daar gaat het over, die ontkent. Die rechtszaak die gaat nog wel even door. Ingrid Smits die blijft dat volgen. Ook dat verhaal dus op Rijnmond.nl. Goed, zometeen dus die afslagen. Ik ga je er zometeen veel meer over vertellen. Against all odds. Oh, nou verklap ik het al. Can't give you everything is anything is dit. The Stylistics.

0: Nou, ik heb iedereen volgens mij wel klaargezet. De luisteraars thuis, die app ook. Kom maar op met die afslagen. Faisal is de enige die nog een ja moet geven op de afslagen. Ben jij daar klaar voor? Want jij moet alles bijhouden.
1: Ik heb alles klaarstaan. Goed zo. Nou,
0: zullen we er dan aan gaan beginnen? Ja. Afslag 1 of 2. De eerste afslag wordt een keuze tussen origineel en cover. Je kent het liedje uit een jaren 80 film met dezelfde titel. Het gaat om Against All Odds. Willen we het origineel of willen we de cover? Dit is de keus.
2: Nemen we afslag 1?

We zien al dingen gebeuren, Feza, in de appgroepen, zou ik zeggen, van onze luisteraars. Maar de keuze moet nog definitief worden gemaakt. 1 is Mariah Carey, Against All Odds. Dat is dus de cover. Of 2, Phil Collins met het origineel van Against All Odds. App ons maar.

Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: One More Kiss hoorde je van Direct bij Afslag Rijnmond. Die eerste afslag die leggen we voor aan de luisteraars Veza. En we hadden nummer 2 nog niet eens ingestart. Of we zagen al dat er een keuze werd gemaakt voor nummer 2. Dat vond ik wel heel bijzonder. We zijn eigenlijk gewoon op de vinger getikt door onze luisteraars.
1: Nou,
0: de keuze was Mariah Carey of Phil Collins met Against All Odds.
1: Ja.
0: Vertel maar.
1: Nou ja, dat was dus Ilse. Die zei meteen toen ze Mariah Carey hoorde. Doe maar afslag 2. Maar inderdaad, Richard die zegt tegen jou. Nou ja, want jij bent toch degene van de afslagen. Dus die zegt, foei, nooit deze cover natuurlijk. Afslag 2, Phil Collins. Wat een intensiteit, wat een emotie in de woorden die uitgeschreeuwd worden.
0: Maar we hebben ook iemand gevonden die vond het tijd worden voor Mariah Carey om het kerst raakt. Wat vond ik wel een mooie reden.
1: Guido die zei, dat is doe maar afslag 1, dat is een goede cover. Barry die zegt inderdaad afslag 1, omdat Mariah van de kerst is. En het is bijna zover. Maar dan zegt toch Annelies, die zegt, nee, dat kan gewoon echt niet. We gaan natuurlijk voor mijn grote kleine vriend Phil Collins.
0: En dat is onze grote kleine vriend is natuurlijk ook onze collega. Want we draaien hem zo vaak. Against All Odds, Phil Collins. Natuurlijk is dat er geworden. Sorry luisteraars, maar jullie hebben we wel altijd gesteund. Die kant gaan we op.

0: kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Het is 6:30, hoogste tijd om je op de hoogte te brengen van de situatie op de weg. Is het al bijna voorbij of staat er nog veel, Veza?
6: Bijna voorbij, inderdaad niet veel files meer. De langste files en bijzonderheden op dit moment op de A15 Europort richting Gorkum. Tussen Vaanplein naar de A29 en Alblasserdam. 8 kilometer, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer, ruim een half uur vertraging. Door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Lexmond. 11 kilometer, een kwartier vertraging. Dat is door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
5: Er zijn wat opklaringen vanavond en vannacht. Maar er blijft kans op een bui. Landinwaarts daalt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden. Langs de kust blijft het wat zachter. Morgen begint de dag droog met af en toe wat zon. Maar daarna raakt het weer bewolkt en wordt het weer wat wisselvallig weer. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Leon Mastik. Leon, goedenavond.
7: Ja, als je niet van files en stilstaan houdt, heb ik slecht nieuws voor je. Scheuren in de oude Zuurhofbrug op de A15. De belangrijkste brug voor verkeer richting de Maasvlakte. En daarom sluit Rijkswaterstaat per direct de twee rijstroken. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Veel bruggen zijn aan onderhoud toe. Meerdere bruggen in ons land zijn inmiddels al gesloten of beperkt vanwege scheuren of verzakkingen. En dat is niet de enige ellende. Anderhalve week terug werd iets verderop de flyover van de A16 naar de A15 bij knooppunt Ridderkerk deels gesloten. Dat kwam door een sinkhole, veroorzaakt door een gescheurde afvoerbuis voor regenwater, blijkt nu. De linkerrijstrook blijft daar nog een week gesloten, maakt Rijkswaterstaat net bekend. Vannacht beginnen ze met de reparatie. Woensdag moeten alle drie de rijstroken weer beschikbaar zijn. En Leefbaar Rotterdam wil een referendum over het betaald parkeren in de stad. Het college is van plan om betaald parkeren uit te breiden naar bijna heel Rotterdam. Te beginnen met Nessenlanden op 1 december al. Een referendum aanvragen heeft nog wel wat voeten in de aarde. Leefbaar moet eerst 1000 handtekeningen verzamelen. Dan zal de gemeenteraad over het verzoek stemmen. Daarna moeten er weer 10.000 handtekeningen worden opgehaald voor het definitieve verzoek. Maar het parkeerplan komt van de coalitie. Die moeten er dus over gaan stemmen. Die hebben een meerderheid in de raad. En dus is de kans groot dat een meerderheid dan uiteindelijk tegen een referendum zal stemmen.
5: Dankjewel Leon voor dit autonieuws.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Afslag Rijnmond.
5: Wij gaan door met de alle bekendste van de Spice Girls. Wannabe.
8: Radio met een grote R.
9: Ja!

0: Het is de hoogste tijd geworden, Veza, voor...
1: Ja, de lekker lange laatste.
0: Nou, inderdaad, de keuze in ieder geval tussen twee liedjes. En ik ben daar wel benieuwd. Die vorige, ja, Mariah Carey of Phil Collins was natuurlijk ook geen keuze. Ik had zelf ook wel door. Ik denk, nou, dit gaat wel. Maar ja, op een gegeven moment stond Mariah Carey nog op nul. Ik denk, gaan we het unieke nou, moment inderdaad meemaken dat het helemaal geen stem oplevert. Het werden er uiteindelijk 3, geloof ik, of 4. Nou goed, de lekker lange laatste. Met welke lange plaat gaan we zo meteen de woensdag verlaten? Ik heb er 2 geselecteerd en die wil ik eigenlijk allebei heel graag horen. Dus jullie hebben echt de allerlaatste stem. Het is de keuze tussen Belfast Child van The Simple Minds of Het Kind van Belfast Van Morrison. Dit is de keuze die ik jullie voorleg.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ik ben wel benieuwd naar deze Belfast Child van de Simple Minds. Als je die wil horen, dan app je een eentje naar ons. En als je gaat voor Tupelo Honey van Van Morrison, een wat onbekende singeltje uit de jaren 70, 6,5 minuut duurt die, dan app je een tweetje. 1 dus voor de Belfast Child van Simple Minds, of een tweetje voor de man die het kind van Belfast is. Misschien wel een van de beroemdste inwoners van Belfast, voor Van Morrison. Doe maar weer je best.

0: tot 7 uur. Afslag Rijnmond. Met Walter Tempelman en Faisal Al-Bayrak.
1: Verlaat de snelweg. Neem de afslag Rijnmond.

0: heeft een beetje dezelfde feel als die hele grote hit van Robbie Williams, Angels. Maar dit zat verderop in zijn carrière en werd een beduidend minder grote hit. Wel fijn om weer eens te horen. Advertising Space van Robbie Williams dus. Het is tijd geworden voor de ontknoping van de keuze. 1 of 2 voor de lekker lange laatste. Belfast Child van de Simple Minds legde ik je voor. Of gaan we voor het kind van Belfast, Van Morrison, Tupelo Honey. Een wat minder bekend liedje. En dat is denk ik wel duidelijk geworden in de uitslag. Denk
1: ja,
0: ik, Feza.
1: Het was net als vorige. Nou ja, nee, met de vorige afslagen was het ook nu weer heel snel duidelijk. Yeti die zegt mooi, alsjeblieft 1. Met een hartje erbij. Ruud zegt ook afslag 1. Zeker deze zo mooie plaats. Speciaal voor Feza ook erbij. Dankjewel. dat moet ik er gewoon even bij zeggen. En Hans zegt, nou dat is volgens mij geen keuze. En die gaat dan ook voor 1. Even kijken. Ilse die zegt, dat is wel leuk. Afslag 2. Het is leuker om minder bekend nummer te kiezen. Dus doe maar afslag 2.
0: Kijk, die noteren. Vind ik ook meteen leuk.
1: Ja,
0: vind
1: ja, dat vind jij wel leuk inderdaad. Corrie die gaat ook voor afslag 2. En even kijken. Nora die zegt ook, ik ga voor afslag 2 minder bekend. Wordt toch als het ook afslag en als het afslag 1 wordt, is het ook prima.
0: Nou, ik denk dat we wel richting die kant gaan. Want nou, Tupelo Honey is inderdaad minder bekend. Komt van de plaats van Van Morrison, Tupelo Honey. Het is wel een singeltje geweest trouwens. Maar ik denk dat ik die thuis moet gaan draaien, of niet?
1: Ik denk het ook, want de rest zegt oh, inderdaad ook allemaal afslag 1. Mark zegt ook nog nummer 1, toffe Rijnmond, love you. En Angeline zegt erbij, uiteraard afslag 1. Keimooi nummer van de Simple Minds. En een nummer met inhoud. Lekker hard aan en meebleren.
0: Van Morrison is overigens, daar hadden we ook een reactie van iemand binnengekomen. Gekregen. Is overigens afgelopen zomer in Nederland geweest om op te treden. Paleis Soestdijk. Ik was daar niet bij, maar ik kan me alles voorstellen dat het een mooi optreden is geweest. Van een man die al de 80 gepasseerd is. Hè.
1: Wow,
0: komt gewoon af en toe nog even optreden. En ook de Simple Minds zijn wel een stukje jonger dan Van Morrison. Maar ook zij treden gewoon nog op. Volgend jaar een nieuwe tour. Hebben een nieuwe plaat uit. Staan ze 2 keer in Amsterdam in het Ziggo Dome volgens mij. April en mei. Dit is hem dus geworden. En ik ga mijn mond houden als ik het intro instart. Want heel veel mensen vinden dit zo mooi van begin tot eind. En daar doe ik geen plezier mee als er dan in zijn eigen wijze DJ erin zit te lullen. Tot morgen. Dit is Belfast Child van de Simple Minds.

0: De lekker lange laatste.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Het is iets na zevenen, je bent bij Rijnmond. Zometeen kun je hier genieten van het beste, de beste muziek die Rijnmond te bieden heeft. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Leefbaar Rotterdam wil een referendum over betaald parkeren in de stad. Het college wil betaald parkeren uitbreiden naar bijna heel Rotterdam. Te beginnen met Nesselando op 1 december al. Leefbaar hoopt dat Rotterdammers volgend jaar maart bij de provinciale statenverkiezingen ook hun stem kunnen laten horen in een raadgevend lokaal referendum. Om dat voor elkaar te krijgen moet de partij 2 rondes handtekeningen ophalen bij inwoners. Daarnaast moet ook de gemeenteraad in meerderheid voor een referendum stemmen. Die kans lijkt klein. De coalitie heeft een meerderheid in de Rotterdamse Raad en die was juist voor betaald parkeren. Rijkswaterstaat sluit per direct alle rijstroken van de oude Zuurhofbrug. Die ligt in de A15 richting de Maasvlakte. Dat besluit is genomen omdat er bij een inspectie vandaag scheuren in de brug zijn gevonden. Verkeer kan door de maatregel alleen nog over de vluchtstrook op dat punt en de A15. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de vertraging voor automobilisten op kan lopen tot een half uur. Steeds meer bruggen kampen met de gevolgen van achterstallig onderhoud. Op de Merwedebrug bij Gorkum gelden ook al beperkingen voor vrachtverkeer om de oeververbinding te ontlasten. En automobilisten op de flyover van de A16 naar de A15 bij knooppunt Ridderkerk moeten het komende week nog doen met slechts 2 rijstroken. Rijkswaterstaat sloot de linkerbaan richting de Maasvlakte anderhalve week terug nadat een sinkhole werd ontdekt. De oorzaak is een gescheurde afvoerbuis voor regenwater, blijkt nu uit onderzoek. Daardoor is het zand weggespoeld. Vannacht begint de reparatie. Woensdag moeten dan alle 3 de rijstroken weer beschikbaar zijn. Een 14-jarig meisje uit Mierlo is aangehouden voor betrokkenheid bij grootschalige vernielingen op een basisschool in Mierlo, in de buurt van Eindhoven. Dat schrijft Omroep Brabant. Vorige maand vernielde een groep jongeren digiborden en ruiten. Er werden meubels omgegooid en speelgoed en boeken kapot gemaakt. Er is voor €100.000 schade aangericht. De politie zegt dat het onderzoek doorgaat en dat er binnenkort meerdere personen gehoord worden als verdachten in deze zaak. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook nog een kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Heb ik nog één file voor je in deze regio. Die staat op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost staat 6 kilometer file. En de vertraging is daar 5 minuten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via Rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
17: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Het is precies 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen hoor je het beste van de Rijnmond muziek. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Leefbaar Rotterdam wil een referendum over betaald parkeren in de stad. Het college wil betaald parkeren uitbreiden naar bijna heel Rotterdam. Te beginnen met Nesselande op 1 december al. Leefbaar hoopt dat Rotterdammers volgend jaar maart bij de provinciale statenverkiezingen ook hun stem kunnen laten horen in een raadgevend lokaal referendum. Om dat voor elkaar te krijgen moet de partij 2 rondes handtekeningen ophalen bij inwoners. Daarnaast moet ook de gemeenteraad in meerderheid voor een referendum stemmen. Die kans lijkt klein. De coalitie heeft een meerderheid in de Rotterdamse Raad en die was juist voor betaald parkeren. Automobilisten die gebruik maken van de A15 moeten rekening houden met veel vertraging de komende tijd. Rijkswaterstaat sluit per direct alle rijstroken van de oude Zuurhofbrug. Die ligt in de A15 richting de Maasvlakte. Er zitten scheuren in de brug. Verkeer kan alleen gebruik maken van de vluchtstrook. De vertraging loopt op tot een half uur. Iets verderop, diezelfde A15, is een rijstrook minder beschikbaar vanwege werkzaamheden. Anderhalve week terug werd een sinkhole ontdekt op de flyover van de A16 naar de A15. Dat blijkt nu te komen door een gescheurde afvoerbuis. De reparatie duurt tot woensdag. Iedereen die in Dordrecht woont en een Dordpas heeft, kan vanaf 1 oktober gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Er zitten wel wat beperkingen aan, maar het geldt voor de meeste manieren van reizen in en rond de stad. Het gaat om een proef van de provincie waar Dordrecht aan meedoet. Volgens de Dordtse wethouder moet het zo voor mensen met een laag inkomen makkelijker worden om te reizen. De proef duurt tot 2029 en kost de provincie per jaar €2,5 miljoen. En Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal. Dat meldt de NTR. De Sin staat bekend om zijn iconische uitspraken hallootjes en dag hoor wanneer hij Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en is hij uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer, vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook is er kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. Is er nog een file in de regio? Het is gelukkig een korte. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam. Er staat 3 kilometer file, komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Je doet er daar 3 minuten langer over.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belen Aai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
8: Kozijnen nodig?
9: Kom naar ons.
8: Paul en Paul.
9: Kijk op paulenpaul.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het is 9 uur. Je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen kun je verder genieten van de beste muziek die Rijnmond te bieden heeft. Onder andere Wonderwall staat voor je klaar. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Bij een botsing tussen een paard en een auto is er een dier overleden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij het Kralingse Bos in Rotterdam, vlakbij de manege die daar gevestigd is. De bestuurder van de auto is gewond geraakt. Volgens omstanders liep het paard los. Of het dier ontsnapt was, is nog niet duidelijk. De Kralingse weg is voorlopig afgesloten voor hulpverlening. Ook het paard moet daar later nog weggehaald worden. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt DeltaLinks. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook rijden. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt DeltaLinks. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloos met de naam Don Leo is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Stefan de Wallen hangt zijn staf en mijter aan de wilgen. Na 15 jaar neemt de acteur afscheid van het Sinterklaasjournaal, dat meldt de NTR. De Sint staat bekend om zijn iconische uitspraken als hallootjes en dag hoor wanneer hij de Nederlandse havens binnenvaart. Volgens de omroep gaf de Wallen zijn Sinterklaas een geheel eigen karakter en hij is uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde gezichten van de decembertijd. De acteur zegt met dankbaarheid en met pijn in het hart te stoppen als adviseur van de Nationale Sint. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Is er nog een klein beetje verkeersinformatie van de ANWB? De A15 waar ik net over vertelde. Rotterdam richting Europoort. Tussen de haven 5700 en 6200 en de afrit Oostvoorne staat er 3 kilometer file. De vertraging is gelukkig slechts een paar minuten. En het heeft allemaal te maken met de schade aan de Zuurhofbrug.
7: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is 10:00, goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zometeen het beste van de Rijnmond muziek. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos in Rotterdam is een paard overleden. Het dier liep volgens omstanders los in de buurt van de manege die daar gevestigd is en kwam op de Kralingse weg terecht. Daar klapte een auto vol op het dier. De bestuurder raakte gewond. Die is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is zwaar beschadigd. De Kralingse weg is afgesloten, zodat het dier weggehaald kan worden. Waarom het daar losliep, is niet bekend. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd, zegt DeltaLinks. Volgens de Belangenvereniging van Rotterdamse Havenbedrijven raakt de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook rijden. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker bereikt worden, waarschuwt DeltaLinks. Ze vragen havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. En tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om snel extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Leo Beenhakker heeft zijn eigen voetbalveld. Het Cruijffkoord aan het Nachtegaalplein in Rotterdam-Charloos met zijn naam is vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van zijn zoon Erwin. Die is trots. Hij zegt zeker te weten dat Beenhakker het geweldig had gevonden dat een voetbalplein naar hem is vernoemd in de wijk waar hij is opgegroeid. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal werd eerder al levensgroot vereeuwigd op een muur van een flat in de Beverlandse straat. Max Verstappen heeft zijn eerste overwinning van dit raceseizoen geboekt. Op Silverstone was het raak, maar niet in een gewone race. De Nederlander nam het op tegen 100 karters. Hij startte zelf met zijn kart helemaal achteraan, op plek 101, maar dat deerde hem niet. Na een ronde had de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 al 60 tegenstanders te pakken. En na 36 minuten kwam hij als eerste over de streep. De race was een speciaal evenement van zijn eigen team Red Bull. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook dan kans op een bui. Morgen begint de dag droog, maar in de middag opnieuw buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dat was het Rijnmond Nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.